0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder, de temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietsen. Uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar is op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
3: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
5: Hier is de Isidor. Zo! Door de knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
3: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En er is verkeersinformatie. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de richting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Een flinke bult in het asfalt is de reden, meldt Rijkswaterstaat. En die bult zit over de hele breedte van het wegdek en is waarschijnlijk veroorzaakt door de hitte. Het is nog onduidelijk hoe lang die afrit blijft afgesloten.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
16: Met Edwin Mooibroek.
6: Goedemorgen, het is 7:05. Het is donderdag 25 juni. En Ger is er ook. Ger, goedemorgen.
18: Hey Edwin, goedemorgen.
6: Wat is allemaal het nieuws deze ochtend in Drenthe? Vanwege de extreme hitte deze week bereiden de Drentse ziekenhuizen zich stevig voor. In Emmen, Hogeveen en Meppel worden extra maatregelen getroffen. En in Assen wordt ook vanwege de TT opgeschaald. Premier Rob Jetten is overspoeld met reacties nadat hij zondag excuses maakte aan de Molukse gemeenschap voor het leed dat ze is aangedaan. Zo vertelde hij tijdens zijn bezoek aan voormalig kamp Westerbork, waar ook jarenlang knilmilitairen met hun gezinnen woonden. En het Hunebedcentrum in Borgen bleek al een poos een prehistorisch pareltje in huis te hebben, zonder dat ze het zelf doorhadden. Het fossiel dat eerst werd gezien als plant blijkt bij nader inzien een uitgestorven adelaarsrog te zijn. Vanmorgen vroeg was het een beetje heijig, maar vandaag is het opnieuw zomer of net tropisch warm in Drenthe. En wel iets minder heet dan gisteren. Dat komt omdat er een zwakke noordoostenwind is opgestoken vanaf de zogeheten Duitse bocht. En het wordt vandaag 29 of 30 graden in de kop en een graad of 32 in het zuiden. Nou, er is weer een hittekracht van het KNMI. Die staat vandaag op 7 of net 8. Morgen is de wind weer zuidoostelijk en kan het wel 36 graden worden. De heetste dag sinds jaren. Zomerse muziek.

0: het is een deuntje uit het Andesgebergte. En het werd uiteindelijk op de plaat gezet door een Braziliaanse zangeres. Twee Franse producers die horen dat tijdens hun vakantie. Ze hebben het meegenomen, ze hebben de groep Kaoma opgericht. En in 1989 hadden ze wereldwijd een zomerhit. Je hoorde Lambada. De excuses van het kabinet aan de Molukse gemeenschap zondag, die hebben heel wat teweeggebracht, vertelde premier Rob Jetten gisteren tijdens zijn bezoek aan voormalig kamp Westerbork, waar jarenlang KNIL-militairen met hun gezinnen zijn opgevangen.
1: De afgelopen dagen overal waar ik kwam, ook door mensen aangesproken en aangeschoten, met of zonder Molukse roots. Ik merk bij veel Nederlanders dat ze eigenlijk heel weinig weten van die Molukse geschiedenis en dat de afgelopen dagen zijn gaan opzoeken. Ze zeggen daarvoor te schamen. En ook vooral veel Molukkers die zeggen, ik ben heel blij dat het nu gebeurd is. Vooral nog voor de levenden van de eerste generatie. En nu vooral ook de vraag, hoe gaan we er dan voor zorgen dat we nu verder komen?
0: De premier kwam op uitnodiging langs bij het herinneringscentrum om, zoals hij zelf zegt, het goede voorbeeld te geven. En hij sprak onder meer met de leerlingen, Joodse kampoverlevenden en met directeur Bertien Minko over de vernieuwingsplannen.
1: Het is een plek in ieder geval waar ik het meteen stil krijg als je hier naar binnen loopt. En het was heel bijzonder om vandaag met een schoolklas uit Enschede ook het verhaal te horen van een van de overlevenden van kamp Westerbork. Dan snijdt dat verhaal echt door je ziel. En dan zie je ook hoe belangrijk het is dat we duizenden scholieren hier te gast hebben om te leren over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Maar vooral ook om met hen het gesprek erover aan te gaan. Welke les je daaruit trekt. En hoe we ook voorkomen dat we in onze huidige samenleving weer allerlei verwijderingen en haat zien toenemen. Hoe je daar zelf ook wat aan kan doen om dat weer in te dammen.
2: Was u hier zelf al eens geweest?
1: Ik was hier zelf nog niet geweest. En daarom extra bijzonder om vandaag deze rondleiding te krijgen. En we vinden het als kabinet ook heel belangrijk om met Kamp Westerbork ervoor te zorgen dat hier de functie van een museum en een plek waar zoveel verhalen worden doorverteld, dat we die functie ook echt versterken. Zodat de komende tientallen jaren hopelijk nog vele mensen dit kamp bezoeken om hier toch te ervaren wat de geschiedenis hier met de mensen het heeft gedaan.
2: Het kabinet heeft geld ook beschikbaar gesteld voor onder andere ook die vernieuwplannen. Als u hier dan rondloopt, denkt u dan meteen, dat is echt nodig?
1: Ik denk dat er hele mooie plannen liggen om ervoor te zorgen dat je ook als straks bijvoorbeeld die generatie overlevende er niet meer is, je toch op andere manieren ook het verhaal kan doorvertellen van wat er hier tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En er liggen ook goede plannen om ook het Molukse deel van de geschiedenis op kamp Westerbork nog meer te laten zien. En ik denk dat we hier daarmee eigenlijk een unieke plek in Nederland hebben die het voor iedereen waard is om te bezoeken.
0: Dat zei premier Rob Jetten. Hij was gisteren op bezoek bij voormalig kamp Westerbork, waar dus ook jarenlang KNIL-militairen met hun gezinnen zijn opgevangen. Het was een bijdrage van Josien Feitsma.

0: Lekker meezingen in de auto of waar je ook bent. Tino Martin was dat en dat heette Zij weet het. Het is 18 minuten over 7 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Onze dagelijkse duik in de geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op de datum van vandaag 25 juni? Nou, we beginnen in 1924, want in dat jaar op deze dag komt het vaccin tegen tuberculose op de markt. Een belangrijke uitvinding voor de wereld. Gaan we naar 1940. Dan keert de Nederlandse onderzeeboot de O-13 niet terug van een patrouille op de Noordzee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en wordt ook officieel als vermist beschouwd. De onderzeeboot is nooit teruggevonden. Op 3 juli 2013 organiseert de Koninklijke Marine een afscheidsceremonie voor ongeveer 200 nabestaanden. En op deze dag in 1963 wordt George Michael geboren.

10 jaar geleden is hij overleden op 53-jarige leeftijd. In 1967 wordt het programma Our World uitgezonden. Het is het eerste programma dat door middel van een satelliet een uitzending wordt uitgezonden in 26.

0: 20 landen in 5 continenten en meer dan 250 miljoen mensen die kijken.
1: This is Studio 23, Sydney. The Australian National Control Center for the first live around the world telecast, Our World. And transmitting live to Sydney, Melbourne, Adelaide, Hobart and Brisbane.
0: Ja, voor Groot-Brittannië spelen de Beatles All You Need Is Love deels live en gezongen. En ze hebben een aantal beroemde gasten in het achtergrondkoor, onder wie een aantal leden van de Rolling Stones, Marianne Faithfull, Eric Clapton, Graham Nash en Keith Moon. En op 24 juni 1977 wint Will Hartog de TT van Assen. Hij is voor de wedstrijd ziek, hij voelt zich zwak en meer dan 130 fans worden uitzinnig als Hartog toch de finish passeert. Na zijn ereronde wordt Will Hartog op de schouders genomen door het toegesnelde publiek. En hij noemt 25 juni 1977 de mooiste dag uit zijn leven. En op deze dag in 1978 verliest Nederland de WK-finale voetbal met 3-1 van het gastland Argentinië. Het is dan al de tweede keer op rij dat Oranje de WK-finale verliest. Maar 10 jaar later, in 1988, is er wel reden tot een feestje. Oranje wint dan het EK. Nederland wint het EK voetbal door in de finale in München met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie. Door doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten.
2: Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt!
3: En zo werd Nederland Europees kampioen voetbal. In de finale worden de Russen met 2-0 opzij gezet. In de halve finale is dan al aartsrivaal en gastland West-Duitsland verslagen. Wat volgt is een volksfeest zoals we dat zelden zagen. Nederland staat op zijn kop. De verloren finale van 1974 is gebroken. En vele tongen zullen beweren dat er op deze dag ook een oorlogstrauma van ons afviel.
0: En op 25 juni 2009 overlijdt Michael Jackson op 50-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Blijkt als dit telefoontje binnenkomt bij de hulpdiensten.
4: Sir, we have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him, but he's not.
5: Okay. Okay, how old is he?
4: He's 50 years old, sir.
5: 50, okay. He's unconscious, he's not breathing.
4: Yes, he's not breathing, sir.
0: Ja, de hulp kwam dus te laat voor Michael Jackson. Gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 25 juni. Cabaretier en presentator Dolf Jansen wordt vandaag 63... en zangeres Carly Simon is 81 jaar geworden. En voor de plaat gaan we terug dus naar die dag in 2009. De sterfdag van Michael Jackson. Meer Michael Jackson trouwens in Studio Steenbergen. Vandaag met Dimitris. Dit is Michael Jackson en Human Nature.

25 juni 2009, ja, de sterfdag van Michael Jackson. Hij is 50 jaar geworden. Je hoorde Michael Jackson en heette The Human Nature. Ja, zijn muziek is weer populair. Komt ook door een film die is uitgebracht door zijn familie. Billie Jean stond onlangs nog op nummer 1 in de hitlijsten in Nederland. Nou, misschien heb je deze week wel wat vrachtvliegtuigen voorbij zien komen. Want de luchtmacht is aan het oefenen op Groningen Airport Eelde. En in de ochtend en de middag komt dan zo'n vrachtvliegtuig voorbij. Hoor je zometeen meer over. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer. Erg belangrijk deze dagen. Dit is Michel Vuguin en Le Big Bizarre.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra, de
1: wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Een flinke bult in het asfalt is de reden, zo laat de Rijkswaterstaat weten. De bult zit over de hele breedte van het wegdek en is volgens Rijkswaterstaat waarschijnlijk veroorzaakt door de hitte. Er woedden gisteravond meerdere brandjes. Zo vatte een hoop groenafval in een berm aan de Kinholsweg in Hogeveen vlam. Maar die brand kwam veel rook vrij. En in Drijber vloog een trekker tijdens maaiwerkzaamheden in brand. De bestuurder wist op tijd uit te stappen en raakte niet gewond. De trekker is volledig verloren gegaan. Autodealer ADG Groep uit Hogeveen, glastuinbouwbedrijf Drenthe Growers uit Erica en zorginstelling Interzorg uit Assen maken dit jaar uit wie de Drentse onderneming van het jaar wordt. De drie bedrijven werden gisteravond in Odoorn geselecteerd door de jury. In de komende maanden brengt de jury een bezoek aan de finalisten en kijken ze op de werkvloer mee. De finale vindt plaats op 12 november in het Atlas Theater in Emmen. Het Hunebedcentrum in Borger bleek al een poos een prehistorisch pareltje in huis te hebben, zonder dat ze het zelf doorhadden. Een fossiel waarvan eerst werd gedacht dat het afkomstig was van een plant blijkt bij nader inzien namelijk van een uitgestorven adelaarsrog te zijn. Conservator Harry Huisman trof het stuk aan in een oude zwerfsteenverzameling, afkomstig van een zandzuigerij in Oost-Groningen. Nadat het fossiel werd vergeleken met ander materiaal kwam Huisman erachter dat het niet om een plant ging, maar om een rog. Het fossiel is ingebed in een stuk zandsteen dat zo'n 50 miljoen jaar geleden is gevormd. En Tjidde Hummel van 103 jaar oud en Ab de Gooier van 100 jaar hebben gisteren tijdens een ceremonie op de kazerne in Havelte een bijzondere onderscheiding opgespeld gekregen. Het gaat om de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers draaginsigne. Die kregen ze voor een inzet in Nederlands-Indië tussen 1946 en 1950. Daarbij raakten ze allebei gewond. Hummel en de Gooier behoort tot de groep laatste levende getuigen van deze periode. En tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dank je wel. Gaan we naar het weer. Gert Voerman, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Edwin.
4: Ietsje pietsje minder heet dan gisteren.
6: Ja, vandaag hebben we te maken met een noordoostenwind en er komt er net iets minder warmere lucht binnen van het noordoosten uit. En ook wat bewolking, want die lucht gaat natuurlijk over de Noordzee heen en dan is het vochtige lucht. En momenteel een tweedeling in Drenthe. Zeg maar in het zuiden en midden, daar is de zon opgekomen en is je ook zichtbaar. Terwijl in het noorden van Drenthe, daar zit lage bewolking van de Noordzee. Dus een hele andere start dan gisterochtend. De temperatuur, minimumtemperatuur afgelopen nacht zo rond de 18 graden, wijst bijvoorbeeld 17,9 als minimum. Die laaghang bewolking boven het noorden van Drenthe lost geleidelijk aan op. In de loop van de dag overal droog en zonnig. En toch nog wel behoorlijk warm. 28, 29 graden in het noordwesten. 30 tot 31 graden. Dat is toch een tropische grens in het zuidoosten van de provincie. En een start met bewolking in het noorden lost op. En vervolgens toch weer een warme dag.
4: Ja, vanochtend was ook een beetje heijig. Hè? Op tv zien we ook wat foto's die mensen hebben ingestuurd.
6: Ja, dat is die vochtige lucht vanaf de Noordzee. Dat is binnengekomen. In het noorden van Nederland zit zelfs regionaal mist. Dus dat is echt wel even anders. Terwijl, misschien wel goed om te melden, in het zuiden van Nederland, ik zag bijvoorbeeld in Zeeland, zijn gewoon minimumtemperaturen van 2, 23 graden. Dat is op het platteland. Dus in de steden zal het misschien daar wel regionaal 25 graden zijn. Daar zit die hele hete lucht.
4: Ja.
6: Nou, vanavond bijvoorbeeld is het nog lang warm, met temperaturen zo rond 9 uur van 25 graden. Vannacht koelt het nog behoorlijk af in die relatief frissere lucht. 15 tot 17 graden. Blijft in de steden wel warmer in Drenthe. Met een zwakke tot matige oostenwind. Vandaag trouwens een matige noordoostenwind. Die maakt het ook het gevoel wat lekkerder. Maar morgen is die wind weer zuid tot zuidoost. Zuidelijk af en toe. En dan komt die hele hete lucht die net het zuiden van ons zit. Die stroomt ook weer over Drenthe uit. Dus morgen droog, veel zon, snel oplopende temperaturen. En ik denk op veel plaatsen toch 36 tot 37 graden morgen in Drenthe. Met in de steden misschien nog wel een gaatje erbij. En een zwakke tot matige wind. Nou, dat zei ik al, tussen zuid en zuidoost. Het is wel zo morgenavond, eind van de middag en de avond, de wind dan naar het westen draait en iets gaat toenemen en dan loopt die temperatuur wat terug. Maar overdag dus echt heel heet morgen met 36 tot 37. En voor morgen hebben ze ook al een code oranje voor Drenthe uitgezet.
4: Ja, want meestal hebben ze de dans nog ontsprongen, hè? Maar morgen is het dan zover hier ook.
6: Ja, morgen is het ook zover. Gisteren was het ook een warme dag, maar morgen komt het natuurlijk nog een paar dagen bij, of een paar graden bij. Dus erg warm. Het gaat ook voor de zaterdag. Misschien een graadje minder, maar ook een hele warme dag met heel veel vocht in de atmosfeer. Misschien de lokale onweersbuien vanaf zondag en maandag gaat het langzaam maar zeker afkoelen.
4: Oké, dankjewel. Tot straks.
6: Tot straks.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Uit 1967, Tom Jones op Radio Drenthe en Delilah. Ja, misschien heb je hem al voorbij zien vliegen. De luchtmacht oefent deze week in Drenthe met een enorm vrachtvliegtuig. Op vliegveld Eelde is een tijdelijke militaire basis ingericht. En verslaggever Jan Maguit die mocht even langskomen.
1: Het harde geluid dat je hier hoort is van een C-130 Hercules vliegtuig. We staan vlakbij de startbaan van Groningen Airport Eelde. Deze week is het vliegveld het decor van een grote militaire oefening. Waarbij ze dus ook dit enorme Hercules transportvliegtuig gebruiken. En hij gaat nu zo opstijgen. Luikje gaat dicht. Iedereen zit erin. Twee weken lang hier gevlogen en geoefend met het vervoer van personen en van goederen. En daar gaan ook de inwoners van Drenthe wat van merken. Maar voor nu merken we vooral dat het ontzettend warm is. Ik zit bij majoor Friso, die is plaatsvervangend commandant van deze oefening. Moving Werewolf heet hij. Jullie hebben het ook met z'n allen ontzettend warm, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. Ja, het is heet. En wat doen we daaraan? Nou, allereerst, dit is voor ons een normaal scenario. Want je hebt ook een uitzending in het verleden gehad. Irak, daar was het ook ontzettend heet. En dan moet je ermee dealen. Dan moet je gewoon je werk kunnen doen. Dus ja, we letten erop. We nemen voorzorgsmaatregelen. We hebben een hitteplan. We zorgen goed voor water. En waar het kan, passen we de werk- en rusttijden aan.
1: Jullie komen normaal gesproken in actie rondom vliegveld Eindhoven. Daar zit jullie basis. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dit keer naar Eelde te komen?
2: Wij willen het oefenen dat we op andere locaties ons werk doen dat we normaliter op Eindhoven doen. Daardoor zijn we minder kwetsbaar en minder voorspelbaar in het kader van targeting. Hè. Dat is echt wat we zien vanuit de lessen vanuit het oosten die nu plaatsvinden. Dat snelheid, logistieke snelheid, je anders kunnen verplaatsen, op een andere locatie opereren, dat een ontzettend grote meerwinst is.
1: Jullie vliegen met een erg groot vrachtvliegtuig, tenminste voor begrippen van Eelde. Die zien we hier niet zo vaak. Voor jullie is het waarschijnlijk gesneden koek. Maar mensen die hem nog niet eerder hebben gezien, die kunnen toch best wel opschrikken van het geluid, hè?
2: Ja, de geluiden zijn zeker hoorbaar in de omgeving. De kist zelf, de C-130, is ook zichtbaar. Dus de omgeving merkt dat die er is. Nou ja, daar hebben we natuurlijk de omgeving ook voor een mededeling gedaan dat het zou plaatsvinden deze week. En als ze echt ontzettend veel geluidsoverlast ondervinden, dan kan er een melding voor worden gemaakt. Luchtmacht.nl/geluidszinder.
1: Nou is er gisteren een klein incident geweest. Eigenlijk zou ik zo meteen zelf meevliegen met het vliegtuig. Nou, dat kan helaas niet meer. Wat is er gisteren gebeurd?
2: Ja, gisteren was een observatie. Er was rook zichtbaar. Dat kan. Dat betekent niet per se dat er iets falikants mis is met het vliegtuig. Nee, uit voorzorg stoppen we de kist dan. Dan gaan we even niet verder vliegen. En dan kijken we middels al onze procedures, ook in samenwerking met Groningen Eelde Airport, wat er aan de hand is en wat we daar mogelijk in kunnen doen.
1: Maar hij gaat wel weer gewoon de lucht in.
2: Hij gaat wel weer gewoon de lucht in.
1: En nou zijn jullie hier straks 2 weken ongeveer geweest. Als bevalt, is dan de kans groot dat jullie hier vaker te zien zijn in Eelde?
2: Voor nu houden we het heel even bij deze oefening. Maar het zou kunnen. Het zou kunnen. We willen dit concept voor gaan zetten. Vaker gaan beoefenen. Dus wie weet. Wie weet.
0: Nou, mocht je dat grote Hercules vliegtuig nog willen spotten, dat kan tot en met zaterdag in de ochtend en de middag kan hij voorbij komen. Het was een bijdrage van verslaggever Jan Maguit.

0: for that love.
1: Tangerine was dat en Work for that love. Ja, het is 12 minuten voor 8 geworden. Wat gebeurt er allemaal in de rest van de wereld? Nou, we beginnen in Venezuela, want 2 zware aardbevingen daar, hè Ger?
2: Ja, die hadden respectievelijk een kracht van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter. En behoren tot de zwaarste bevingen in het land in een eeuw tijd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst zijn er veel slachtoffers gevallen en is er aanzienlijke schade. De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodriguez, heeft in een televisietoespraak nu de noodtoestand afgekondigd in het land. Volgens haar zijn zeker 32 mensen omgekomen, maar de verwachting is dat dat aantal echt nog wel behoorlijk zal oplopen. Het vliegveld in hoofdstad Caracas is zo beschadigd geraakt dat het voorlopig gesloten is. Op beeld is ook te zien dat er paniek ontstaat. Die bevingen die zijn ook gevoeld in buurland Colombia, het noorden van Brazilië en ook in Curaçao.
1: Ja, 7.2, 7.5, dat zijn heftige bevingen inderdaad. Nou, NAVO-chef Rutte die heeft weer geprobeerd om Trump te paaien.
2: Ja, hij is te gast geweest op het Witte Huis. En heeft daar gesproken met de Amerikaanse president Trump. Hij heeft geprobeerd om die relatie weer een beetje vlot te trekken. Want ja, er zijn toch wel wat barsjes weer ontstaan. Zo legde Rutte uit hoeveel landen geld zijn uitgegeven aan defensie sinds zijn presidentschap. En dat deed Rutte met grafieken en tabellen.
3: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
1: Ja, hij heeft het voor elkaar gekregen. Beetje de Trump-fluisteraar is hij tegenwoordig, hè?
2: Ja, en dan gaat het inderdaad om die budgetten voor defensie die de NAVO-landen moeten lappen eigenlijk.
1: Oké, nou Nederland moet zich beter beschermen tegen de verstoringen in een satellietsignalen.
2: Ja, dat staat in een advies van meer dan 50 organisaties. Het gaat om zogenoemde plaatsnavigatie- en tijdsystemen. En die zijn afhankelijk van satellietsignalen. En deze signalen, als die haperen, dan kan dat grote gevolgen hebben, zegt het overlegorgaan fysieke leefomgeving.
4: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen. Dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel liggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Het komt er gewoon op neer als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is, dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
1: Ja, kan grote gevolgen hebben dus.
2: Ja, en deze organisaties die roepen dan ook op om aan de bak te gaan en flink te investeren in backup systemen. Nou, okay. Dat lijkt me geen raar advies.
1: Nee, klopt. Dan zwerfstroom.
2: Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee. Maar verschillende boeren in ons land zitten met de handen in het haar vanwege deze zwerfstroom. Hun dieren vertonen onverklaarbare stress. En volgens die boeren komt dat door deze zwerfstroom. Het zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan zou moeten. En die schieten dan bijvoorbeeld in de grond. Nou, Frank Mulder is onderzoeksjournalist bij de Groene Amsterdammer. Hij vertelde in het Radio 1-programma De Rode Draad wat voor stress de boerderijdieren vertonen.
5: Er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Mm. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
1: Nou, dit is wel een mysterieus mediaoverzicht. Zwerfstroom, ja. Verstoring van satellietsignalen. En dan nog iets geks, want tweedehands boekverkopers die maken zich zorgen dat AI-bedrijven massaal oude titels opkopen.
2: Ja, dat is ook een opmerkelijk bericht. Ja. Want vermoed wordt dat die boeken, nadat ze zijn ingescand, allemaal om die AI-modellen te trainen natuurlijk, dat ze dan worden vernietigd.
1: Oh, waarom?
2: Dat betreft dan soms zeer zeldzame exemplaren. Nou, dat heeft te maken met de manier waarop ze te werk gaan. Ook Nederlandse boekhandelaren die krijgen veel verzoeken vanuit het buitenland, meldt BNR. En uit het buitenland, andere Europese landen, komen deze verzoeken ook binnen. En ja, het gaat er dus niet zo netjes aan toe. Want waar Google 20 jaar geleden nog boeken uit bibliotheken scande en ze dan ook weer netjes terugzette in de schappen, gaat bijvoorbeeld AI-bedrijf Anthropic een stapje verder. Het kocht voor miljoenen dollars aan boeken, blijkt, voor een scanproces dat veel sneller ging. Het heet Project Panama. En daarbij snijden ze de rug van het boek open om individuele pagina's snel en mechanisch in te kunnen scannen. Ja. Ja, en dan wordt het daarna allemaal dus in de prullenbak gegooid.
1: En dat Anthropic dat zegt altijd dat ze zo goed bezig zijn.
2: Ja, nou, dat is niet dus met die oude boeken. Ja, en het is dus wel vrij ernstig, omdat daar dus echt wel unieke exemplaren ook soms tussen zitten.
1: Ja. Dan het WK voetbal is natuurlijk nog steeds bezig.
2: Zeker. En Marokko is daarop tweede geworden in groep C achter Brazilië. Tegen Haiti kwam Marokko weliswaar twee keer op achterstand, maar won het uiteindelijk met 4-2. En die uitslag die kan ook wel van belang zijn voor Oranje. Want als het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigt in pool F, dan treft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman Marokko in de volgende ronde. Nou, Oranje speelt nog eerst wel de derde groepswedstrijd tegen Tunesië. Als je die wil zien, dan moet je een nacht doorhalen. Met deze temperatuur is dat misschien niet zo heel erg.
1: Nee.
2: Die wedstrijd die begint komende nacht om 1:00.
1: Ja, nou die zullen wij niet zien, denk ik, hè?
2: Nee, wij moeten hier om 6:00 alweer zijn.
1: Ja, dus wij zijn hier morgenochtend weer. Dus als wij hier ongeveer binnenkomen, dan is die wedstrijd net afgelopen.
2: Ja, dan is die net 1 uurtje of 3 afgelopen.
1: Dan kunnen we misschien wel veel mensen het goede of misschien het slechte nieuws vertellen. Nou ja, laten we uitgaan van het goede nieuws morgenochtend. Dit is Nick Kershaw.

0: Nick Kershaw was dat. Ja, de gemeente Meppel heeft 6 hondenuitlaatplekken aangelegd. De laatste is net klaar. Robert is zometeen op Tjak. Tot 8 uur is hier Ser Special.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

0: Oh ja, heerlijk! De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
9: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
8: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
10: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
8: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
16: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, het is 8:05. Het is alweer donderdag 25 juni. Ger, goedemorgen.
19: Goedemorgen Edwin.
18: Wat is er deze ochtend allemaal in het nieuws in Drenthe? Nou, vanwege de extreme hitte deze week bereiden de Drentse ziekenhuizen zich stevig voor. In Emmen, Hogeveen en Meppel worden extra maatregelen getroffen. En in Assen wordt ook vanwege de TT opgeschaald. Premier Rob Jetten is overspoeld met reacties nadat hij zondag excuses maakt aan de Molukse gemeenschap voor het leed dat ze is aangedaan. Hij vertelde dat tijdens een bezoek aan voormalig kamp Westerbork, waar ook jarenlang knilmilitairen met hun gezinnen woonden. En het Hunebedcentrum in Borger bleek al een poos een prehistorisch pareltje in huis te hebben, zonder dat ze het zelf doorhadden. Het fossiel dat eerst werd aangezien als plant blijkt bij nader inzien een uitgestorven adelaarsrog te zijn.

Het is opnieuw zomers vandaag, misschien net tropisch. En dat komt door een zwakke noordoostenwind vanuit de Duitse bocht. Het wordt vandaag 29 of 30 graden in de kop en een graad of 32 in het zuiden van de provincie. Dit is Earth in the Fire, Boogie Wonderland.

0: Irvin en Fire was dat. Het heet Boogie Wonderland.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: En Robert is in Meppel, want daar hebben ze 6 hondenuitlaatplekken aangelegd. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, dat klopt. En wij starten tegenover het gemeentehuis bij een van die plaatsen van die hondenuitlaatplekken, van die nije plekken. En ja, de geestelijk vader, nou, is niet helemaal waar, maar hij begon al te lachen. Hij is in ieder geval bij betrokken geweest, is wetholder Eduard Ann. En die vertelde net, ja, je bent één week wetholder.
4: Ja, man. Ja. En dan gelijk al op Tjak.
3: Hoppakee.
4: Mooi, man.
3: De middenzaag door op Tjak.
4: Hoppakee. Ja. Ik vind hartstikke mooi.
3: Ja, dat komt vast goed, want ik wilde een heel kritisch interview van maken. Maar dan kwam hij net al een man aan met een hond. En die zegt, wat is hier de bedoeling van? Ja. En jij legt u dat dit veldje dus van honden... En hij was direct helemaal een voorstander, hè?
4: Ja, hij was blij, maar hij loopt wel door.
3: Ja, dat klopt. Maar dat is misschien de macht van de media dat een beetje benauwd is. Ja, ja. Hey, maar wat is het verhaal hierachter, Eduard? Want jij zegt al, toen nog raadslid was... ook al die het al betrokken was bij de hondenstrand overlast hier in Meppel.
4: Nou ja, niet betrokken, maar probeer het op te lossen.
3: Ja, goed. Goede nuance.
4: Ja, nee, wij kregen als fractie gewoon ontzettend veel klachten over hondenpoep.
3: Ja.
4: Mensen stapt erin, stinkt. En toen belden ze me aan de slag en gewoon een heleboel adviezen gegeven van gemeente, kijk daar eens nou, of kijk daar eens nou, of kijk daar eens nou. En een van die dingen was, maak eens een honden uitlaatstrook of uitlaatplek. Nou, en zie hier, de leste is er.
3: Ja, de leste zeg jij. Dus dat betekent dat alle anderen door de heel Meppel en allemaal klaar bent.
4: De meesten hebben er een. Er gaat nog wel eens plekjes gekeken waar ze de hond was meer kunt laten spullen, zeg maar. Maar dit is eigenlijk meer voor spullen en nou ja, er ligt er een.
3: Ja,
4: een keutel.
3: Mensen kunnen het niet zien. Wij bijna ruiken, zeg maar, hier vlak over het draad. Leggen een behoorlijke... Ja, ik denk dat is niet van... van Jack Russell. Dat is een serieuze hondvest die daar
4: gangsvest is. Precies de bedoeling. Maar het is ook de bedoeling dat ze zelf opruimt. Precies. Dat doet ze dus niet. En dat was ook een van de redenen om dit aan te leggen. Dat mensen zelf goed opruimt. Zodat de overlast in de openbare ruimte wat minder krijgt.
3: Ja.
4: Maar dat moet ze dan wel in leren.
3: Ja, dat is een stukje gewenning.
4: De gemeente gaat er in ieder geval niet op ruim.
3: Nee, precies, dat is de bedoeling. Want die veldjes mensen zijn zelf verantwoordelijk. Kom je dan zakjes bij de hang of zo?
4: Ja,
3: of,
4: daar zo'n...
3: Oh ja, nou, we staan er vlakbij. Ja, ik heb dat nog niet helemaal zien, maar ik heb ook geen hond. Dus dat daar kunnen mensen een puutje weghalen en dan...
4: Ruim ze net eens op en dan heb je er ook geen overlast van. Maar nou, dat moet nog even insluiten, denk ik. Maar en wat het nu de gemeente heel makkelijker maakt. Maar mensen moeten het zelf doen.
3: Ja. En hoe zorg je ervoor dat dat gebeurt? Want je kunt wel een veldje hierheen leggen en naar de buurt toe succes. Maar hoe denk je dat dat zal gaan?
4: Men kan het ook zelf op aanspreken natuurlijk. Hè. De gemeente heeft de voorwaarden neergelegd hier. Het is met de buurt besproken. Wilt jullie het überhaupt? Nou, dat wilden ze wel.
3: Ja.
4: Het is nu aan de gebruikers zelf om het netjes te houden met elkaar.
3: Er waren er nog groen die zei, nou ja, we hebben er geen belang bij zo'n veldje naast huis.
4: Nou ja, als dat gebeurt zullen weten, dan zullen ze meteen in gesprek gaan van, nou, wat bent u bezwaar? Dan proberen we daar aan te voldoen. En wil de hele buurt het niet? Dan gaan we op zoek naar een andere plek. Ja. Maar deze buurt heeft gelukkig gezegd op deze... Ja, laat eerlijk ben erop. Prachtige plekken.
3: Ja.
4: Hebben gezegd, nou prima, een beetje reuring in de buurt is ook wel mooi. En als de beetje net iets wilt opruimen, hebben wij er geen bezwaar tegen.
3: Nee, precies. En die plekjes, heeft de gemeente natuurlijk mede bedacht. Maar kwam er ook vanuit de buurt zelf? Want de Real Meppel en Bent dus van dit soort locaties. Nou, hoe komt zulke plekjes tot stand? Wat selecteer je dan op?
4: Nou, er zijn wel veel klachten gekomen over hondenstront. En ook mensen zeggen van, maak zo'n strook waar ze terecht kunnen, die honden. De gemeente heeft wel zelf aan het zoeken geweest van wat zijn nog geschikte plekken om dit te kunnen doen. Maar wel weer in afstemming wel met de buurt van, nou, wij bent vernemers om het hier te gaan doen.
3: Yeah.
4: Wat vinden jullie ervan?
3: Yeah, juist.
4: Het is niet zo dat wij gooien dat ding er neer en succes ermee. Zo werkt dat niet.
3: Ja, en dit is de leste, dat betekent dus dat al die anderen, ik kan zeggen, die bent allemaal klaar. En heeft er al de eerste resultaten van binnen met mensen er blieden met? Of?
4: Nou ja, over het algemeen mensen er blieden met, maar je ziet nog steeds honden over strontoverlast in de straat, in de wijk. En ja, dat moet eigenlijk veel minder. En dat moet mensen ook zelf gewoon oppakken. Yeah. Eén het wel, ik zie wel steeds meer mensen met honden lopen, met een Suzuki. Maar ja, je ziet ook wel eens een keutel liggen. En ik hoop dat dat steeds minder wordt.
3: Zal het net als met roken gaan? Dat de mensen die rook, zeg maar, voor 10 jaar terug was nog normaal. En dan wordt een beetje minder gebruikelijk. Zal het met hondenstront net zo gaan?
4: Ik ben 1 jaar of 8 geleden hier met begund.
3: Yeah.
4: Met die overlast aanpak. We zijn 8 jaar verder. Nou, de eerste stap wordt nou gezet. Dus ja, ik hoop het.
3: Yeah. Ik hoop het. Zie je de eerste resultaten ook al, zeg maar? Ja.
4: Tot, dat durf ik ook niet te vertellen op dit moment. Nee, dat weet ik niet. Maar...
3: 1 week wereld ben, dan hoeft dat ook nog niet.
4: Nee, zeker niet. Maar ik denk, als ik de eerste beste keer in een keutel stap, dan denk ik van, nou, we hebben nog een lange weg te gaan.
3: De veldjes liggen er, de stront ook al, maar goed. laten we hopen dat dit goed oppakt wordt, zeg maar.
4: Ja,
3: en dan mooi over het jaar, maar eens hem weer evalueren.
4: Ja. Van harte welkom in Meppel.
3: Spreken we dat af.
4: Zeker.
3: En ik ga gauw weer in de auto naar de airco toe, want het is al behoorlijk. Nou, het is, ik zeg, het is allemaal, het is

0: Ilse Scholten, ze werd de derde bij Pop in het Plat. En het ging over haar opa die haar heeft leren jodelen. Je mag het gerust een artistieke en logistieke monsterklus noemen. Tijdens de heropening van de personentreinverbinding van Coevorden naar Duitsland in december wordt een bijzonder locatietheaterstuk gespeeld. Corridor, dat theaterstuk zal op 5 stations tussen Coevorden en Neuenhaus gespeeld worden. Tegelijkertijd. En bezoekers die moeten met de trein van station naar station om het hele stuk te kunnen zien. Nou, de beroemde theatergroep Das Letzte Kleinood gaat het stuk schrijven, samen met inwoners van beide kanten van de grens langs de spoorlijn. En bij de uitvoering gaan ook veel regionale toneelspelers en verenigingen meedoen. Het is een reportage van verslaggever Serge Vinkenvleugel.
1: Het is één van de 11 grote wagons die ze met zich mee hebben. De oceaanblauwe zoek van Das Letzte Kleinood. En ik kom in een auteurswagon. Jens Erwin Siemsen, de artistiek leider van dit gezelschap. Hier moet het gaan starten.
2: Ja, we staan nu op het spoor in Coevorden in de Europark. En dat is ook een van de stationen waar we in augustus naartoe komen om te kijken van wat zijn er voor verhalen in deze omgeving. Wat kunnen mensen vertellen over deze streek? We gaan naar 5 verschillende plekken.
1: We gaan overal verhalen ophalen en hopen ook dat jullie medespelers vinden.
2: Ja, we zijn op zoek naar mensen die zin hebben om in december mee te spelen als de treinlijn geopend wordt. Dus muzikanten of theatermakers of mensen die gewoon graag willen koken of willen steunen of organiseren. Dus allemaal mensen die aan dit grote project waarmee we de spoorlijn openen mee willen werken.
1: Juliana Lentzen, de grote regelneef van dit rijdende gezelschap. Dan komen jullie met de hele trein, of hoe moet ik dat zien? Daar was jullie die audities gaan doen.
3: Ja, we komen met ons 11 wagons. En die wagons zijn ingericht met slaapkamers, met een keuken. Met
1: ik zie hier een bureau en nog een stoel en je kunt hier gewoon werken.
3: Ja, precies. Het is gewoon echt helemaal ingericht om hier te leven. Want we willen

0: tijdens onze repetities willen we wel in de regio ook zijn. Dat is heel belangrijk. Ja. We willen constant in contact zijn met die mensen waarover we, of met hun verhalen willen we hier op stap gaan en de nieuwe treinlijn beleven.
1: Ja. In augustus onder andere op verschillende stations zo'n wagon neerzetten en werken. In november repeteren, ook weer op diezelfde manier. Maar wat staat er dan? Wat gaan we dan beleven? Wat gaan we dan zien 11, 12, 13 december?
2: Nou, we spelen op ongeveer 5 locaties.
1: Langs de spoorlijn?
2: Langs de spoorlijn. Dus verschillende plekken. Ga maar een reis maken met een nieuwe trein. En ga maar kijken wat de buren te vertellen hebben. Dus de mensen stappen uit de trein. Staan op het perron van Lavaal plotseling. En dan gaan we met projecties doen van oude verhalen die hier uitgespeeld hebben. En dan gaan we weer verder met de trein, met de volgende trein. En gaan bijvoorbeeld in Emnichheim staan en uitstappen en kijken wat daar gebeurt.
1: Dus er wordt op meerdere plekken gelijktijdig gespeeld en je moet als toeschouwer reizen van station naar station om ieder optreden te zien. En dat doen jullie samen dus met de regio, maar ook met 8 professionele spelers van Das Letzte Kleinood. Verbinding is het grote woord.
2: Ja, wij willen graag verhalen van mensen verbinden met hun verhalen. Dus er zijn een heleboel verhalen over de grens, over smuggel. Smokkelaars. Over migratie bijvoorbeeld. De oorlog is natuurlijk een thema.
1: Goedkoop benzine halen misschien nu?
2: Ja, of sigaretten of wat dan ook, ja. Dus we gaan niet alleen ouderwetse verhalen vertellen, maar ook verhalen die nu gebeuren. Zo van, wat is de verbinding of wat is de scheiding tussen Duitsland en Nederland? Dat is een heel groot thema voor ons. En daar hebben we nog veel, veel over te vertellen.
3: En meer over dit bijzondere theaterstuk lees je op onze site en in de app. Het was een bijdrage van verslaggever Serge Vinkervleug.

Als wat was dat? Ja, ze hadden er twee hits ooit. En er was er eentje van, je hoorde Shine. Ja, morgen wordt het best warm, 37 graden. En daarom heeft de organisatie van het TT-festival besloten om het een en ander aan te passen. Wat het allemaal is, dat hoor je zo meteen na 8:30. En ook dan hoor je van Gert Voerman hoe het allemaal verder gaat met het weer. En hoe lang die warmte nog blijft, hoe lang het zomerse weer nog blijft. En natuurlijk ook nog een overzicht van het nieuws in Drenthe. Dit is Juan Pardo en Nomiable.

0: ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Vanwege de hoge temperaturen deze week bereiden de Drentse ziekenhuizen zich extra voor. In Emmen, Hoogeveen en Meppel worden extra maatregelen getroffen. En in Assen wordt ook vanwege de TT opgeschaald. In de Drentse hoofdstad zijn de komende dagen meer specialisten en verpleegkundigen aan het werk. Daarnaast worden extra manschappen achter de hand gehouden. De afsluiting van de Hunzeweg in Zuidlaren duurt langer dan gedacht. En ook dat heeft allemaal te maken met de hoge temperaturen, meldt de gemeente Tinaarlo. Vanwege de hitte duurt het asfalteren namelijk langer. En daardoor blijft de kruising van de Hanzeweg en Hanekamp in Zuidlaren 3 dagen langer dicht voor verkeer. Volgens de gemeente gaat de weg naar verwachting volgende week vrijdag weer open. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Een flinke bult in het asfalt is de reden, laat Rijkswaterstaat weten. De bult zit over de hele breedte van het wegdek en is waarschijnlijk veroorzaakt door de hitte. Autodealer ADG Groep uit Hoogeveen, glastuinbouwbedrijf Drenthe Growers uit Erica en zorginstelling Interzorg uit Assen maken dit jaar uit wie de Drentse onderneming van het jaar wordt. De 3 bedrijven werden gisteravond in Odoorn geselecteerd door de jury. In de komende maanden brengt de jury een bezoek aan de finalisten en kijken ze op de werkvloer mee. De finale vindt plaats op 12 november in het Atlas Theater in Emmen. En naast zijn bezoek aan voormalig kamp Westerbork heeft premier Rob Jetten ook een kijkje genomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat deed hij gisteravond. Hij wilde ervaren hoe de situatie daar is en de vrijwilligers die zich inzetten voor de vluchtelingen bedanken voor hun inzet. Jetten hoopt dat de drukte zo snel mogelijk afneemt, maar vreest dat het nog wel even kan duren. Het kabinet zal de komende tijd opnieuw andere gemeentes vragen Ter Apel te hulp te schieten.
6: Er zijn natuurlijk een paar gemeenten die hun verantwoordelijkheid hebben genomen met noodnachtopvang. Maar we willen ook van die noodgrepen af. We willen gewoon goede plekken waar we maanden of zo niet jaren mee vooruit kunnen. En om dat even goed te organiseren, voeren we nu die overleggen met een aantal gemeenten.
5: En de afgelopen tijd sprongen onder meer enkele Drentse gemeenten bij door noodnachtopvang aan te bieden. Tot zover. Meer nieuws is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Gaan we eens kijken naar het weer. Gert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin.
4: Ondanks alle waarschuwingen zouden we bijna vergeten dat het vandaag gewoon een mooie zomerse dag wordt, hè?
7: Ja, daar moeten we natuurlijk ook in de gaten houden dat we ook kunnen blijven genieten. Het is natuurlijk allemaal heel persoonlijk. De een die vindt het prachtig, de ander die heeft er last van. Maar het valt in die zin wel mee in Drenthe. Was ook al verwacht, hè. Een noordoostenwind zou er vandaag komen, waardoor die hitte die er gisteren zeker was, met 3, 34 graden op veel plaatsen, vandaag wat een beetje minder gaat worden. Sterker nog, er zit bewolking in het noorden en een stukje in het midden van Drenthe. In het zuiden schijnt de zon. Kun je zien de temperatuur een paar minuten geleden. Eelde zat net op 17,6, Hoogeveen op 21. Daar zie je het verschil eventjes. Die bewolking verdwijnt wel in de loop van de ochtend. En dan is het overal droog. Het is zonnig, het warmt op. Een beetje afhankelijk hoe snel die bewolking oplost. In het noorden zo'n 28 graden. Gaat het iets langzamer, 27. Gaat het wat sneller, 29. Maar daar ergens tussenin. In het zuidoosten van Drenthe 29 tot 30 graden. En wat ook wel prettig is, is dat er iets meer wind is. Een matige noordoostenwind. En dan vanavond blijft het nog lang warm. Ik denk zo rond de klok van 9 uur op veel plaatsen nog zo'n 25 graden. Vannacht uiteindelijk tussen de 15 en 17 graden. Ik moet zeggen, dat zijn temperaturen platteland. In de steden is het wat warmer.
4: Ja.
7: Maar morgen gaat het echt gebeuren. Want morgen gaat die wind naar het zuid-zuidoosten toe. En dan wordt het op veel plaatsen 6, 37 graden. En dat even in perspectief. Er zijn 2 KNMI-stations in Drenthe. Eelde zit er eentje in Hoogeveen. En kijken naar de absolute records van die stations. Dat is allebei in 2009. Toen werd het in Eelde 33,5, in Hoogeveen 34,9. Dat heb ik het over de maand juni.
4: Mm-hmm.
7: En morgen de 37 graden.
4: Ja, dus we gaan morgen records breken.
7: Ja, morgen wordt het waarschijnlijk toch de warmste junidag die we gemeten hebben in Drenthe tot nu toe. En dat zegt natuurlijk wel iets.
4: Ja, 37 is ook wel een beetje overdreven natuurlijk ook. Maar blijft het nog lang zo dan ook?
7: Ja, en die nacht naar zaterdag toe ook erg warm. Temperaturen die dan overal boven de 20 graden blijven in de provincie en in de steden. Zou het zo me niet helemaal verbazen dat het hier daar 4, 25 graden is midden
4: in de nacht. We kunnen 's nachts zonnebaden.
7: Dan kunnen we zonnebaden als de zon er nog bij was. Ja. Maar het is in ieder geval hartstikke warm.
4: Ja.
7: En ook zaterdag tropisch op veel plaatsen, denk ik toch 34 tot 36 graden. Ik moet er wel bij zeggen, morgenavond klapt die wind even naar het westen toe. Een kleine kans op een onweersbui. Maar als er in ontstaan, kan het gelijk hele zware zijn, omdat er zoveel energie aanwezig is. En zaterdag neemt die kans nog wat verder toe. En als er in is, het zal waarschijnlijk heel lokaal zijn. En zondag ook wat toenemende kans op onweer. En dan zie je die temperatuur langzaam wat afromen, om het zo maar eens te zeggen. Zondagmiddag 31-32 graden, maandag 25 tot 27 graden en daarna gaan we richting normaal.
4: Oké, dankjewel. Fijne dag.
7: Oké, salve.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: The Three Degrees op Radio Drenthe. Ja, dat heet The Dirty Old Man. Het is 16 minuten voor 9 geworden. Ja, we hoorden het al van Gert. Het wordt warm morgen. 37 graden. Waarschijnlijk gaan we allemaal records breken morgen. En daarom heeft de organisatie van het TT-festival besloten om het een en ander aan te passen in het programma. En de directeur van het TT-festival is Jan Gerbrand Knol. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat gaan jullie allemaal aanpassen?
1: Nou ja, de grootste aanpassing morgen is natuurlijk dat TT Night Rider niet doorgaat.
0: Ja, en wat betekent dat?
1: Helaas. Nou, dat was echt gewoon onverantwoord. Ik bedoel, met dit soort temperaturen en dan op de motoren die natuurlijk stapvoets door de binnenstad heen rijden. Ja, dan raken die motoren die raken allemaal overhit. Dat is gewoon onverantwoord om mensen in motorpakken dan door de stad te laten rijden. En ik moet zeggen, toen we dat gisteren hebben gedaan, hebben we van veel motorrijders daar ook complimenten van gekregen. Want er waren verschillende die waren inderdaad ook bang voor schade aan hun motoren inderdaad. Ja. Dus ik denk dat we een wijs besluit hebben genomen.
0: Ja, het is niet anders.
1: Dit is gewoon heel extreem uitzonderlijk natuurlijk.
0: Ja, en het TT-toertocht wordt vervroegd. En het TT-kistfestival zaterdag gaat ook in aangepaste vorm door, hè?
1: Ja, daar maken we gewoon een mooi waterfestijn van voor de kinderen op het Komaasplein. Ik denk dat dat op die manier prima doorgaan kan vinden. De TT-toertocht, kijk, dat is natuurlijk anders. Dan rijdt men gewoon een toertocht door Drenthe. Dan ben je rijdende, dan krijg je gewoon de wind. Die vang je op natuurlijk inderdaad. En bovendien kunnen de mensen dan zelf onderweg besluiten nou, hoe vaak ze pauze nemen. Dus we hebben gezegd, dat kan gewoon doorgaan.
0: Ja, ik zei het al, morgen 37 graden worden records verwacht. Zaterdag blijft het ook nog flink warm. Hebben jullie nog andere maatregelen genomen?
1: Ja, kijk, sowieso binnen onze eigen organisatie natuurlijk. Er zijn natuurlijk een paar honderd mensen bezig in de stad om de stadfestival klaar te maken. Nou ja, die mensen zijn vanochtend alweer voor dag en dauw begonnen. Alweer om 5:30 vanochtend. Dus we hebben dat betreft ook een warmteprotocol daarvoor. Zodat ze gaandeweg de dag ook wat meer pauze kunnen nemen. En ook wat af en toe de schaduw kunnen opzoeken. En qua bezoekers inderdaad. Kijk, we zijn natuurlijk een avond- en nachtfestival. Maar nogmaals zeggen we ook tegen de bezoekers van joh, ook drink ook overdag voldoende water voordat je naar het festival toe komt. Zodat je in ieder geval met een mooi woord gehydrateerd naar het festival komt.
0: Ja.
1: En voor de rest overdag goed smeren, de schaduw opzoeken. Ik moet zeggen, gisteravond stond ik om een uur of, de meeste programmering, programmaonderdelen beginnen natuurlijk vanaf een uur of 8. Rond 8:30, 9 uur is de zon echt wel weg in de stad. Dan zit het allemaal achter de gebouwen. Dus wat dat betreft is de zonkracht s'avonds is niet zo'n issue. Maar het zullen warme avonden worden.
0: Ja, lekker warm misschien ook wel, hè? Want s'nachts blijft het ook 25 graden of zo morgen nacht, geloof ik.
1: Ja, weet je, dus ook dan inderdaad zou ik zeggen van god, blijf in ieder geval ook als je een biertje drinkt, compenseer het ook inderdaad met af en toe ook een halve liter water drinken. Want dat is alleen maar goed.
0: Oké, nou veel plezier de komende dagen.
1: Graag gedaan.
0: Jan Gerbrand Knol, de directeur van het TT-festival.

0: Gees waren dat en de Spiks en de Speeks.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, het is alweer bijna 9 uur geworden. Je hoorde vanochtend premier Robiette. Hij was op bezoek in voormalig kamp Westerbork. En hij liet weten te zijn overspoeld met reacties. Dat hij zondag excuses maakte aan de Molukse gemeenschap voor het leed dat ze is aangedaan. Het was voor Jette de eerste keer dat hij voormalig kamp Westerbork bezocht, waar ook jarenlang KNIL-militairen met hun gezinnen zijn opgevangen. Nou, in de avond ging hij ook nog langs in Ter Apel om de situatie bij het aanmeldcentrum daar te bekijken. Groningen Airport Eelde is sinds deze week het decor van de militaire oefening The Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Het transportvliegtuig, de C-130 Hercules, stijgt 2 keer per dag op vanaf het vliegveld. En verslaggever Jan Maguiten die nam er een kijkje. Dat alles niet vlekkeloos verloopt, bleek gisteren, want bij een tweede testvlucht werd de startprocedure afgebroken vanwege rook in de cockpit. En volgens de Koninklijke Luchtmacht ging het vooral om een voorzorgsmaatregel. En tijdens de heropening van de personentreinverbinding van Coevorden naar Duitsland in december gaat een bijzonder locatietheaterstuk gespeeld worden. Corridor, dat zal op 5 stations tussen Coevorden en Nooienhuis tegelijkertijd worden gespeeld. En bezoekers die moeten met de trein van station naar station om het hele stuk te kunnen zien. En net hoorde je TT-festivaldirecteur Jan Gerbrand Knol. Want vanwege de hoge temperaturen vanmorgen is besloten om het programma hier en daar wat aan te passen. Zo gaat het TT Night Ride morgenavond niet door. Dan wordt de TT-toertocht vervroegd. En gaat het TT Kids Festival zaterdag in aangepaste vorm door. Nou, dat was allemaal vanochtend. Maar zo meteen om 9 uur koffie en keuvelen. Thomas, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Edwin.
0: Wat kunnen we verwachten zo?
2: Nou ja, mooi Wark, Hanna Mee, Jannes, Dalbob. Allemaal natuurlijk stuk voor stuk grote namen.
0: Ja,
2: die we, absoluut. Die we allemaal op het T-Festival deze dagen mogen aanschouwen, zeg maar. Maar er is een band die dit jaar voor de 26e keer het hele feestje mag afsluiten op de zondag.
0: Voor de 26e keer.
2: 26e keer. Nou, daar hou je van een feestje afsluiten, toch?
0: Dat kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen.
2: En dat kunnen ze ook heel goed. Zometeen ga ik uit de doeken doen om welke band het gaat. En dan gaan we ook even bellen, natuurlijk.
0: Oké, dat hoor je allemaal zometeen na 9 uur. Dus blijf erbij. Ger, dankjewel.
3: Ja, je ook bedankt. En tot morgen.
0: Tot morgen, ja. En niet die wedstrijd kijken dan. Nee.
2: Oh, ben jij het bokje morgen?
3: De samenvatting, daar moet ik mee doen.
0: Ja. De samenvatting moeten we doen. Nou, ja. Wij weten morgen wel de uitslag, morgen om 7 uur.
3: Dat wel.
0: Tot 9 uur is hier Solid Harmony. Fijne dag.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
5: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
7: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
5: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
4: Met Thomas Eggens.

0: Splitsing in Koffie en Keuvelen en Wind en Zeilen.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Mooi dat je er weer bij bent. Schenk rustig een bakje koffie in. Heb ik ook net gedaan. Heerlijk. Thomas hier op de plek van Wim. En het komende uur gaan wij genieten van al het moois van Nederlandse bodem. Tot 10 uur hoor je een uurtje nederpop. Met de koning der piraten, Jannes. Die staat vanavond op het podium van het TT-festival. Dus daar blikken we vast op vooruit. Een pareltje uit de TT-schatkist. En mooi werk. Ja, de hele week al onderwerp in de Drentse Duizend Klassieker. Met de reden natuurlijk, want ze staan ook weer op dat TT-festival. Op het hoofdpodium, op het drijvende hoofdpodium kunnen we wel zeggen. Aan de kop van de vaart. Ik heb weer een prachtige klassieker uit die Drentse Duizend. En ik kan alvast verklappen, het is een liedje die zeer, maar dan ook zeer hoog in de lijst stond. Afgelopen jaar en ook het jaar ervoor. Ja, en 26 keer een festival afsluiten. Ja. Dat lijkt me een enorme eer. In de dancewereld met dancefestivals zoals bijvoorbeeld Tomorrowland is het echt een soort van ja, Champions League als jij een festival mag afsluiten. Ja, een Asserband die mag al 26 keer het TT-festival afsluiten. Wie dat is, dat vertel je straks.

0: Paloma Blanca van de George Baker Selection.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, het duurt nog eventjes. Die Drentse Duizend weer de laatste week van dit jaar. De 2026 editie van de Drentse Duizend. Maar tot die tijd genieten we nog even van de oude lijstjes. De lijst van vorig jaar en de lijst van het jaar daarvoor. En de lijst van het jaar daarvoor natuurlijk. Ja, een mooi werk is eigenlijk altijd wel een act wat garant staat voor heel veel noteringen in die Drentse Duizend. En ook hoge noteringen. Sterker nog, natuurlijk ook op 1 het afgelopen jaar. Als ik dat lijstje van afgelopen jaar erbij pak, dan stond deze plaat die ik nu voor je ga draaien op de 10e plaats. En het jaar daarvoor op plekje 5. Ik heb het over Warkende Helden. En je gaat ze ook gewoon weer zien tijdens dit TT-festival hier in Assen. Maar nu alvast lekker op de radio. Mooi Wark en Warkende Helden.

De Nits en JOSD's, daarvoor ook nog Mooi Wark en Warken de Helden. Ja, zometeen geen nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Geen nieuwe muziek in de regio, maar wel een vooruitblik op het TT-festival. Want vanavond staat onder andere de Koning der Piraten op dat TT-festival. Het Radio NL podium, geloof ik. Daar staat hij terug. Staat hij daartussen alle grote artiesten, waaronder ook Marco Schuitmaker en Justin de Wild, die op dit moment die nummer 1 te pakken heeft in de Nederlandse top 40. Zometeen gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar eerst even deze van onze eigen Hanna mee. Samen met Maxine. En ik wil dat je liegt.

Zaterdag om 8 uur staat zij op het podium, het hoofdpodium van het TT Festival. En ja, dan naar een man die toch een beetje de ambassadeur is geworden van dit TT Festival. Die onder andere het volkslied mag gaan zingen op de baan op zondag. De vrijdag, morgen dus, staat hij ook op het hoofdpodium om 9:45. Ik heb het over Douwe Bob. Dit is I Believe.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De locatie Hullenweg 19 in Rode is aangewezen als mogelijke plek voor een tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie voor zo'n 100 tot 150 Oekraïners. De gemeente Noorderveld onderzoekt of de voormalige manege daar geschikt voor is. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Flinke bult in het asfalt is de reden, laat de Rijkswaterstaat weten. En de kruising van de Hanzeweg en de Hanenkamp in Zuidlaren blijft 3 dagen langer dicht voor verkeer. Vanwege de hitte duurt het asfalteren daar wat langer. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar het weer. En dat weerbericht krijg je van Gert Voerman.
7: We starten met een tweedeling. In het noorden zit nog wel bewolking. In het zuiden zijn opklaringen. Maar in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, is het droog en zonnig. Met oplopende temperaturen. 28, 29 graden in het uiterste noordwesten. En 30 en 31 graden in de omgeving van Coevorden. Met een matige wind uit het noordoosten die voor het gevoel wat aangenamer maakt. En vanavond en vannacht opklaringen. 15 tot 17 graden. In de steden is wat warmer. En morgen wordt het echt zeer heet. Met maximaal van 37 graden.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Listen to the man with the golden voice. The Time Bandits, daarvoor ook nog Bluff en Zaterdag.
1: De schatkist van Nederland.
0: Nou, zover is het nog lang niet. Eerst nog eventjes deze mooie donderdag door. En dat doe ik weer met een liedje uit de TT-schatkist. Want aanstaande zondag gaan we weer de TT Top 25 uitzenden. Dat doen we tussen 4 en 6. Toch een beetje tijdens die uittocht van al die motoren uit onze provincie. Ook dat gaan we live uitzenden op tv en op onze social media kanalen. Ik heb nu een liedje voor je van de band No Name. Uus Hollandse Veld. De band rondom de familie Ten Kaat. Ja, een liedje die schrijf je met een bedoeling. Ja, en dan haal je hem later weer uit de roulatie, om het zo maar te zeggen, om te herschrijven voor een ander doel. Nou, dat is precies wat er met dit liedje gebeurde. In 1994 bracht No Name dit liedje uit. In principe eerst als Ik wil rieden in een Rolls Royce. Ja, toen dacht Bertus ten Kaat, die de band oprichtte, ja, hier moet ik iets anders mee. In 2004 herschreef hij het liedje tot Rock on TT. En zodoende werd het refrein ineens: Ik wil rieden op de Acer TT. Ik wil racen op de Dutch TT. Ja, uiteindelijk een 16e plaats in de TT Top 25. Benieuwd waar hij dit jaar terechtkomt. Uit de TT-schatkist van Radio Drenthe. De Hollandse band uit Hollandse Veld, No Name. En Rock on TT.

Earth and Fire en Love of Life. Ja, vele podia is het TT Festival rijk. En een van die podia, daar vinden we allemaal, ja, nationaal trots kunnen we toch wel zeggen. Nederpop in de dop, maar ook toch wel een beetje tikkie naar het volks toe. Als ik het rijtje wat er vanavond op het podium staat, eens even bekijken. Marco Schuitmaker, de 3J's, Wolter Kroes, Justin de Wild, Django Wagner, Frans Duits, Senna, John West, Amar, Jan Biggel, Robert Pater, Marco de Hollander, de Dikdakkers en Pascal Redekker. En ook daartussen onze eigen Jannes. Vandaag geen nieuwe muziek uit onze regio, maar alvast wel eventjes een beetje in de sferen komen van dat festival van vanavond.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Mmm, ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via Holland International Blues Festival.com.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
4: Met Thomas Eggens.

0: Katrina and the Waves op Radio Drenthe en Walking on Sunshine. Nou, Walking on Sunshine, daar leek het vanochtend toen ik de deuren en de ramen opende totaal niet op, moet ik zeggen. Jij was al iets vroeger op pad natuurlijk, Ger. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het zat helemaal dicht, maar volgens mij is het nu inmiddels helemaal open en blauw en gaat het ontzettend lekker warm worden vandaag.
1: Ja, maar ik had het vanochtend ook, vanochtend vroeg. Er hing echt zo'n nevel nog boven het land.
0: Ja, vanochtend toen ik op de fiets, om achter op de fiets zat ook.
1: Dus, ja.
0: Nou goed, andere belangrijke zaken, want ga je kijken, ga je niet kijken. Ik denk dat ik het antwoord voor jou wel weet, denk ik. Vannacht om 1 uur de wedstrijd, Nederland-Tunesië, 1 uur s'nachts. Ik denk niet dat jij gaat kijken, of wel?
1: Nee, aangezien ik hier ook morgenochtend weer om 6 uur aanwezig ben.
0: Kan ook in één keer door, hè? Dat je dan zo meteen als je vrij bent, dat je dan even gaat tukken. En dan de wekker.
1: Echt in een compleet ander ritme terecht, ja. Het zou kunnen. Nou, ik zei ook net tegen jou, als dit nou echt een wedstrijd nog zou zijn van levensbelang voor Oranje. Maar ja, dat ze de volgende ronde halen, dat is eigenlijk al wel zeker. Dus ja, dan laat ik deze toch denk ik maar schieten. Maar als het er echt om zou gaan, dan had ik hem denk ik toch wel gekeken. Dan had ik toch wel de nacht doorgehaald.
0: Ja, de statistiekbureaus zijn wel heel duidelijk. Na de inmaakpartij tegen Zweden is Oranje voor 99,8% zeker van de volgende ronde op het WK. De slotwedstrijden in groep F die bepalen dus vanavond of Nederland als nummer 1, nummer 2 of in theorie, maar die kans is niet heel groot, als nummer 3 doorstoot naar de knock-out fase. Nou, wat betekent dat nou? Elke goal kan belangrijk worden, want op dit moment staat Nederland nu eerste en tweede Japan. En één doelpuntje scheiden de twee landen van elkaar. Dus ja, elk doelpunt kan cruciaal zijn. En dat heeft dan ook gevolgen voor en de tegenstander en het tijdstip van de volgende ronde. Want dat we tegen Marokko of tegen Brazilië gaan spelen, ja, dat is wel heel duidelijk. Want als we eerste worden, spelen we tegen Marokko waarschijnlijk.
1: Ja, want Marokko is tweede in die andere groep.
0: Ja, en dat is ook wel, dat blijft ook zo volgens mij.
1: Ja, inderdaad ook.
0: En dat blijft zo.
1: En dan Brazilië als koploper. En ja, je speelt dan tegen de Brazilianen als je tweede wordt in de groep van Oranje.
0: Ja, en als we dus poolwinsten bewerkstelligen, dus spelen we dus tegen Marokko bij de laatste 16. In Monterrey. En dat is nou niet echt een ideaal tijdstip, toch? Want wanneer wordt die wedstrijd gespeeld?
1: Nee, dan moet je nog wat dieper de nacht in. Want dat is de nacht van maandag op dinsdag.
0: Volgende week?
1: Volgende week. Ja, 30 juni is dat.
0: Ja?
1: Ja, dan begint die wedstrijd dus om 3 uur s'nachts.
0: Oh, mijn hemel.
1: Ja, dat is voor mij wel goed nieuws, want ik ben dinsdag altijd vrij.
0: Ja, jij wel.
1: Ik wel dan. Dan pakt het voor mij een keer goed uit.
0: Ja, ik wil zeggen, ja, maar als dat het geval is, ja. Ja, want dat is wel een wedstrijd natuurlijk waar het er echt om gaat. Maar ja, 3 uur s'nachts. Holy moly, hoe ga ik dat doen?
1: Het is wel knock-out, dus het kan ook zomaar afgelopen zijn. Dus die wil je toch eigenlijk wel zien, Thomas?
0: Ja, ik zit daar echt, want ik moet hier dan weer om 9 uur zijn. Stel die wedstrijd begint om 3 uur, hoe laat is hij dan klaar?
1: Ja, dan is hij tegen 5 en is het toch weer afgelopen. Maar ja, het kan natuurlijk ook nog verlengen worden met penalties.
0: Ja.
1: Dat is ook een scenario.
0: Oké, en als we dan tweede worden, dan wacht Brazilië in Houston. Dat is een aangenamer tijdstip, toch?
1: Ja, dat is dan qua tegenstander, zou je zeggen, op papier is dat wat minder. Maar qua tijdstip voor ons hier in Nederland is dat wel beter. Want dan wordt die maandagavond om 7 uur gespeeld. Nou, dat is natuurlijk een prima tijdstip.
0: Ja, minder zeg je. Ik las een interview met oud-voetbalgrootheid Ronaldo. De oude Ronaldo. Je weet wel, met dat hele rare kapsel toen destijds.
1: Braziliaan.
0: Ja, Braziliaan Ronaldo. Die onder andere het ook bij PSV gespeeld heeft, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, bij PSV gespeeld heeft. En die nog een klein woordje Nederlands spreekt. En natuurlijk ook de competitie en het Nederlands elftal goed kent. Die zegt van, ja, weet je, Nederland treffen nu in deze fase. Dat is een beetje te vroeg voor ons. Voor Brazilië.
1: Voor Brazilië.
0: Daarom zei ik ook, die zag dat niet zo zitten om tegen Nederland te spelen.
1: Daarom zei ik ook, op papier is het de sterkste tegenstander. Maar Marokko kwam ook best wel goed voor de dag. Is helemaal geen misselijk elftal natuurlijk. Dus dat is ook een behoorlijk pittige tegenstander.
0: Ja, en ik denk dat Marokko er toch extra op gebrand is om van Nederland te winnen, denk ik. Gok ik zo.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Natuurlijk veel Marokkanen hier in Nederland. En ook in de selectie bij Marokko. Heel veel spelers die ook voor Nederland uit hadden kunnen komen.
1: Ja, dat is ook nog zo. Daar zitten best wel wat dwarsverbanden tussen die twee ploegen. En ik denk, als je de wedstrijd overslaat en Marokko wint van Nederland, dat je dan ook wel alsnog wakker wordt van al het getoeter.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik weet niet hoe groot de Marokkaanse gemeenschap in onze provincie is.
1: Nee, maar dat vieren ze, ja, vieren ze uitbundig natuurlijk.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, ja. Dus kortom, vannacht ga jij niet kijken. Ik twijfel nog, want ik moet hier wel weer inderdaad ook vroeg zijn. Uurtje of 8:30, 9 moet ik hier wel weer zijn.
1: Ja.
0: En we gaan vanavond ook op stap met de collega's barbecuen en op stap. Dus ja, ik twijfel. Ik denk dat ik het ga af laten hangen van hoe ik me voel vanavond.
1: Ja.
0: Maar ik gok zo dat Bas hier lekker naar huis gaat.
1: Ja, nou, dat snap ik ook wel. En dat Oranje gaat winnen, die kans is toch ook wel heel erg groot. Want de overige twee ploegen, Japan en Zweden in deze pool, die hebben deze tegenstander natuurlijk ook al met behoorlijk ruime cijfers verslagen. Dus waarom zou Oranje dat dan ook niet doen?
0: Ja, nee, inderdaad. Die kans dat ze gaan winnen en dat ze dan uiteindelijk groepswinnaar worden. Ja, dat is nog even de vraag. Want ja, ik weet niet hoe de Japanners tegen Zweden gaan. Want Zweden die strijdt natuurlijk ook nog voor de laatste kansen in die zin. Dat ze derde gaan worden is wel vrij zeker, maar
1: ja, Zweden heeft natuurlijk twee gezichten laten zien. Die hebben met 5-1 gewonnen en met 5-1 verloren.
0: Ja.
1: Dus ja, waar staan die nu precies?
0: Waar staan ze precies? Ik denk dat ze dat zelf ook niet zo goed weten. Maar een goed team hebben ze zeker. Dus ik had het ook niet verwacht, die 5-1. Maar goed, we gaan het allemaal afwachten en houden het allemaal in de gaten. Terug naar de muziek op Radio Drenthe met Lou Bega.

Neil Diamond en Wild at Heart. Daarvoor ook nog Chris Norman, Susie Quattro en Stumbling In. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Ook Tina Turner komt er nog voor je aan. Eerst Chubby Checker, Let's Twist Again.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
3: Het is 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Gerhensen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, de locatie Hullenweg 19 in Rode is aangewezen als mogelijke plek voor een tijdelijke gemeentelijke noodopvanglocatie. Er zouden zo'n 100 tot 150 Oekraïners opgevangen moeten worden. Gemeente Noorderveld onderzoekt of het mogelijk is om dat in de voormalige manege voor elkaar te krijgen. De opvang is nodig om aan de afspraak van de zogenoemde Drentse puzzel te voldoen. Hierin is afgesproken dat alle Drentse gemeenten een evenredige bijdrage leveren aan de opgave binnen de asiel- en vluchtelingen. De afsluiting van de Hunzeweg in Zuid-Laren duurt langer dan gedacht. Het heeft allemaal te maken met de hoge temperaturen, meldt de gemeente Tinarlo. Vanwege de hitte duurt het asfalteren namelijk langer. En daardoor blijft de kruising van de Hanzeweg en Hanekamp in Zuid-Laren 3 dagen langer dicht voor verkeer. Volgens de gemeente gaat de weg naar verwachting volgende week vrijdag weer open. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Een flinke bult in het asfalt is de reden, laat Rijkswaterstaat weten. De bult zit over de hele breedte van het wegdek en is volgens Rijkswaterstaat waarschijnlijk veroorzaakt door de hitte. Autodealer ADG Groep uit Hogeveen, glastuinbouwbedrijf Drenthe Growers uit Erica en zorginstelling Interzorg uit Assen maken dit jaar uit wie de Drentse onderneming van het jaar wordt. De 3 bedrijven werden gisteravond in Odoorn geselecteerd door de jury. In de komende maanden brengt de jury een bezoek aan de finalisten en kijken ze op de werkvloer mee. De finale die vindt plaats op 12 november in het Atlas Theater in Emmen. En het is inmiddels een soort traditie geworden aan de Witte Haar in Witte dat voorbijgangers tijdens de TT-week worden natgespoten met waterpistolen en tuinslangen. Maar van de gemeente Assen mag dat niet meer. Volgens de gemeente is er vorig jaar een incident geweest met een waterpistool waarbij iemand gewond is geraakt. Veel omwonenden vinden de maatregel betuttelend. Het volledige verhaal is te lezen op onze website en in de app. En dan lees je natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie.
3: Ger, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen deze ochtend.
5: We starten met een tweedeling. In het noorden zit nog wel bewolking. In het zuiden zijn opklaringen. Maar in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, is het droog en zonnig. Met oplopende temperaturen. 28, 29 graden in het uiterste noordwesten. En 30 en 31 graden in de omgeving van Coevorden. Met een matige wind uit het noordoosten die voor het gevoel wat aangenamer maakt. En vanavond en vannacht opklaringen. 15 tot 17 graden. In de steden is wat warmer. En morgen wordt het echt zeer heet. Met maximaal van 37 graden.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand?
9: Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Sweet en Papa Joe.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Annaveense kanaal ligt nog steeds de wonder na het noodweer van afgelopen week. In dorpen liggen nog steeds bomen onver. Dakpannen raakten zoek. De schade is best wel groot. Onze Robert die is naar Annaveense kanaal afgereisd om eens even te kijken hoe het erbij staat daar. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, je zet de sfeer al redelijk neer. Ik sta hier in een, ik zal als zeggen, post-apocalyptisch Annaveense kanaal. En bij mij stiet Fouke Bongers van de Dorpsbelang, de dorpsvereniging in ieder geval. Het is niet best hier, hè?
4: Nou, dit is zeker. Dit maak je niet mee in je leven, tenminste, dat denk je. Maar als je dit ziet, het is ongelooflijk. Ja. Je denkt altijd van, dat zie je op tv in het buitenland. Dan denk je, nou prima, dat gebeurt hier niet. Maar zowat wat wij hebben meegemaakt, eigenlijk is dat buiten iedere verwachting in. En je ziet, er wordt nog steeds gewerkt. Want ja, we hebben langzamerhand de straten schoon.
3: Yeah.
4: We gooien alles aan op de berm. En we hebben natuurlijk al aan de gemeente gevraagd, hoe gaat het nu verder? Hebben we ook aangeboden.
3: Maar moet even een stapje op zitten. Er komt een hele dikke BMW aan. En die is niet voornemens om te stappen, volgens mij. Ja, je steekt wel de handen op. Dus dat ging goed. Ja, zo, we kunnen weer veilig.
4: Ja, nee, je ziet het, er wordt veilig doorgereden. Ja. Maar dus dat klopt. Maar
3: dat was vrijdag alleen maar anders. Of eigenlijk zaterdagmorgen. Toen reed de auto's hier niet zo makkelijk meer door de straat heen.
4: Je reed hier niet door de straat heen. De weg hierachter ook niet. Het kanaal lag zelfs vol met bomen. Dus schepen zaten opgesloten. Nee, we hadden even een hele kleine wereld. Yeah. En dat geeft dan wel even een beeld van, we moeten toch wel eens een keer goed nadenken van, als dit soort dingen gebeuren, hoe moeten we dat allemaal aanpakken?
3: Ja.
4: Gelukkig hier hebben wij mensen genoeg, ook met bouwmachines en weet ik wat. Dus tot mijn grote, fantastisch eigenlijk. Bomen werden al weggehaald en weet ik wat. Je hebt hier twee, drie dagen lang alleen kettingzagen gehoord in plaats van auto's. Maar nu is de rest een beetje weergekeerd. En we hebben natuurlijk schitterend weer, dus dat scheelt. Je moet er niet bij denken als het allemaal nog moet gebeuren met nog meer noodweer.
3: Ja.
4: Maar ja, nu is het wachten op van, en hoe gaan we verder?
3: Het is natuurlijk wat je zegt, een gemeenschappelijke vijand verbroedert in die zin. En als dat het weer is, je zegt, nou ja, dan laten we ook zien dat aan Annaveense kanaal dat het nabeschub er nog altijd wel in zit.
4: Nou, meer dan. Want ik kan natuurlijk geen vergelijk maken met andere dorpen of plekken.
3: Nee.
4: Maar we hebben natuurlijk wel een beetje ook rondgefietst. En dan denk ik wel dat wij, laten we zeggen, op eigen kracht wel enorm ver gekomen zijn.
3: Ja.
4: De straten zijn schoon. Iedereen die wat had, pannen op dak. Niks van mensen waarschuwen. Gewoon buren die elkaar helpen. Pannen op dak herstellen. Ja, dat doet wel wat.
3: Ja.
4: En het is ook logisch, hè? Want als je nu probeert, weet ik wat, een hovenier te bellen. Of een glaszetter, dat is natuurlijk kansloos. Het is natuurlijk niet alleen dat het hier zo slecht is geweest. Maar het is vrij breed. Maar goed, wij zijn in ieder geval blij dat we het met elkaar in ieder geval nu heel behoorlijk op orde hebben.
3: Yeah.
4: En we gaan nu echt. Eigenlijk wachten we nu op het signaal van de gemeente. Van hoe gaan we nu verder? Want dat willen we natuurlijk in gezamenlijkheid doen. Hebben we ook al aangeboden. Wij begrijpen dat wij natuurlijk niet voorrang moeten hebben op wat dan ook. Maar we willen toch wel een stukje vooruitgang zien. Omdat het is best wel gevaarlijk, hè? Al die takken liggen er nog.
3: Mm-hmm.
4: Verkeerstechnisch is het een beetje onhandig. We hebben geen stoepen en weet ik wat. Dus eigenlijk zou het mooi zijn als het snel weggaat. Maar ja, met alle respect, dat vindt hij natuurlijk iedereen.
3: Ja, precies. Van de dorp aan de Veense Kanaal, maar ook Eeksterveen. En het dorp die kant op. Ja. Het was overal raak hier in de buurt, hè?
4: Het is, ik heb zelf met mijn vrouw nog zondag met wezen fietsen. Ook een beetje, die kant uit die je noemt. Maar zelfs in het bos is het eigenlijk niet te doen. Belangrijk is, denk ik, niemand gewond. Zover wij weten, alle enge, gevaarlijke takken die nog overhangen, die kunnen gaan vallen. Dus potentieel is opgelost,
3: denken
4: wij. En nou is toch het afwerken.
3: Ja, en dat afwerken, dat gaat nog wel even duur. Maar kun je dit ook, het lijkt me heel lastig om als dorp bijvoorbeeld een soort vooruitziende blik te hebben. Noodweer is iets waarvan KNMI zegt, dat giet vaker voorkomen. Je moet er gewoon rekening mee houden dat er gek weer aankomt in de toekomst. Hoe kun je dat als dorp first opteren? Of is dat eigenlijk niet te doen?
4: Nou, kijk, wat te doen is, wij hebben natuurlijk zelf ook best wel wat kennis van hè, ook hier een dorpspark en ook een bos. Hè. Wij zien ongeveer wel, in de eigen tuinen, hè, denk ik wel, van nou, welke bomen zijn eng of gevaarlijk.
3: Ja.
4: De gemeente is, moet ik zeggen hoor, die controleert natuurlijk ook alle bomen goed. Maar we moeten wel reëel zijn. Wat er natuurlijk afgelopen weekend gebeurd is, is dermate absurd. Ook bij mij in de achtertuin een boom op 10 meter hoogte die gewoon afgeknapt is.
5: Ja.
4: Die gewoon een gezonde boom is. Ik denk niet dat je dat voor kunt zijn. Ik denk dat het meer belangrijk is. Ja, en dat is wat we net ook al aangaven. Je noemde dat die saamhorigheid. We kunnen in ieder geval met z'n allen dit aan. Binnen perken. Om het op te ruimen. En dat is al heel wat.
3: Precies. En het opruimen, de laatste ding. Wanneer nou, ik loop nog even naar de laatste takken. Wanneer nou nog even op een bult gooien en dan is het klaar.
6: Ja, de gemeente komt ze ophalen, hebben we gehoord. Dus,
3: ja, laten we het hopen.
6: Dat is mooi.
3: En verder valt de schade met bij jullie, het is alleen de boom?
6: Nee, er waren 14 dakpannen af en één ruit is kapot, omdat een tak van deze boom van de gemeente is door onze ruit gegaan.
3: Ja.
6: Ja, dat...
3: En de glaszetter, die komt nog? Of,
6: ja, die komt, dat moet nog.
3: Ja, precies, maar die heeft drok.
6: Ja, nou, het moet op maat gemaakt worden, dus het is niet meteen klaar. Dus.
3: Nee, precies. Maar goed, als ik alles zo hoor, dat had nog erger kunnen wezen.
6: Ja. Het is allemaal materieel en die boom die groeit alweer, denk ik. Dus,
3: Je hoeft hem niet meer te snuiden in ieder geval.
6: Nee, dat ben ik de komende jaren vanaf.
3: Dat is zo. Nou, de laatste ding die wordt hier dus opgeruimd en dan is het hopen dat het niet weer gebeurt, Voeken, denk ik.
4: In ieder geval, nou, niet meer, ja, uiteraard. Maar ze zeggen dat iets gebeurt, maakt je één keer in je leven mee. Dus we kunnen de tientallen jaren vooruit, hè, ja. Zullen we dan maar zeggen.
3: Laten we hopen dat het bij één keer blijft in de zoveel jaar. En ik ga nog even een rondje de dorp herrieden, Thomas, om te kijken wat de schade verder is.
0: Robert, dankjewel. En geen storm, geen regen vandaag, maar enkel alleen het zonnetje. Smeer je goed in, zou ik zeggen. Later vandaag horen we jou weer. Zometeen horen wij muziek uit Italië van Eros Ramazzotti. Maar we volgen eerst de zonneschijn van Xavier Rudd. Follow the Sun op Radio Drenthe.

ik kom al lekker in de sfeer voor mijn zomervakantie. Naar Italië, Eros Ramazzotti en Machiavello, Quest'amore. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Maar voor het zover is, heb ik eventjes een artiest die vanavond te vinden is op een podium in onze Asser binnenstad.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n €73 op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt €30 miljoen uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom €30 miljoen uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
4: Met Thomas Eggens.

Ja, wat nou als je een heel zwaar beroep hebt, dat je buiten moet werken en dat je dus flink wordt blootgesteld aan de temperaturen en misschien ook wel extra omdat je op het asfalt werkt. Dat zou zomaar kunnen. Ja, opvallende beelden gaan op dit moment viral vanuit Schiphol. Want hoe blijven die medewerkers daar een beetje cool, die daar alle bagage in de vliegtuigen aan het laden zijn? Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook ABBA komt er straks voor je aan. Money, money, money. Maar hij is de nummer 1 uit de Nederlandse top 40, Justin de Wild.

0: draait allemaal weer om de kraken. ABBA en Money, Money, Money. Ja, Ger, hoe blijf jij een beetje cool op dit soort dagen? Ja, hier op
1: hier
0: het werk.
1: Is prima te doen.
0: Ja, ik wil zeggen, hier op het werk is het natuurlijk prima te doen. We hebben hier een ergosysteem wat werkt in de studio.
1: Dat is wel eens anders geweest.
0: Want ik zie hier naast mij de thermometer staan. Een keurige 22,5 graad. Nou, dat is een prima werkbare situatie, toch?
1: Ja, nee, dat is uitstekend te doen. Je hoeft hier niet in je Hawaii-shirt naar binnen te lopen. Kan natuurlijk wel.
0: Nee.
1: Maar je kan hier gewoon met een lange broek. En je merkt er eigenlijk niks van. Dat het buiten echt... het is vandaag iets minder warm dan gisteren. Morgen, dat is met name...
0: Morgen wordt het echt heel erg warm.
1: Maar in de studio is het aangenaam.
0: Ja, zo is dat.
1: Als ik thuis ben, dan blijf ik ook wel een beetje binnen. En als ik in de tuin zit, dan probeer ik toch ook wel de schaduw op te zoeken.
0: Want,
1: gisteren was ik vrij en dan merk je het wel. Hoor. Als je dan even in die zon bent, is het echt flink warm.
0: Ik wilde nog sporten gisteravond en ik denk, ik wacht echt gewoon zo lang mogelijk... dat mijn lichaam er ook nog zin in heeft, maar dat het wel een beetje aangenaam is. Ik ben uiteindelijk om 9:15 heb ik de hardloopschoenen aangetrokken gisteravond... en ben ik nog een rondje gaan hardlopen... ik ben wel een man van de lange afstanden. Maar ik heb hem gehouden op 6 kilometer. Ja, door het Assenbos ook nog eens. Dus ook nog in de schaduw.
1: Ah, oké, nou, dat is wel verstandig.
0: Maar het was het gutste van mijn lichaam af. Het was echt niet normaal.
1: Ik heb het 's ochtends gedaan. Niet hard gelopen, maar naar de sportschool. Dat was toch lekker cool.
0: Heb je airco in jouw sportschool?
1: Ja, dat was goed gekoeld. Ja, mijn vriendin had al zoiets van, ik weet niet of ik het moet doen. Want volgens mij is het niet zo heel erg cool daar. Maar dat
0: in mijn sportschool niet. Daar gooien ze alle deuren tegen elkaar open... en hebben ze van die enorme ventilatoren staan. En gewoon zo'n schipholachtige ventilator, zeg maar. Gewoon heel groot. En dan is het wel te doen. Ja, weet je, in een sportschool hoor je natuurlijk ook een beetje te zweten. Hè? Dus dat is niet heel erg dan. En je bent niet met je bakkers vol in de zon.
1: Nee.
0: Nou, hoe doe je dat nou als je nou een beroep hebt waarvoor je buiten moet zijn? Ja, ik noem een bagageafhandelaar bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Op Schiphol of bij ons hier op Eelde. Hoe doe je dat dan? Nou, er gaan opvallende beelden over Schiphol. Een opblaasbadje tussen de vliegtuigen op Schiphol. Online gaat de video viraal van grondmedewerkers... die even een verkoelend plonsje nemen daar tussen de vliegtuigen. Maar het idee blijkt niet van Schiphol zelf te komen. Ja, de temperatuur in Amsterdam ook daar natuurlijk 33, 34 graden gisteren. En vandaag loopt het ook weer hoog op. Ja, voor de mensen achter het bureau is dat al warm. Maar wat dacht je van mensen die dus geen airco hebben? Het grondpersoneel van Schiphol, dat een groot deel van de dag onder de branden zorgt...

0: werkelijk tafereel. Een woordvoerder van Schiphol benadrukt: een opblaasbadje is heel verleidelijk met deze temperaturen, maar hoort natuurlijk niet op het platform tussen de vliegtuigen. Dan denk ik van, ja jongens, het is zo ontzettend warm.
1: Nou, het is ook niet alleen die zon die op je bol schijnt.
0: Maar het asfalt eronder,
1: ja, dat is het ook met name.
0: Die draaiende motoren ook nog eens.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik snap het wel, ja.
0: Ja, laat die medewerkers lekker even met rust. Zou ik zeggen, toch?
1: En iedereen kan er toch wel op lachen van dat filmpje.
0: Ja, daarom. Schiphol heeft natuurlijk wel maatregelen genomen. Vooral voor de medewerkers op het platform. Insmeren en voldoende water drinken. Daarnaast heeft Schiphol zelf wel een andere manier bedacht om een beetje verkoeling te bieden. Een tuinslang waar de medewerkers onderdoor kunnen rennen.
1: Oh, kijk, daar wel.
0: Ja, daar genieten ze dan ook zichtbaar van. Nou, ja. Ja, hoe doen stratenmakers dat bijvoorbeeld?
1: Daar zit ik ook aan te denken. Dat je echt met dat asfalt bezig bent om dat ook nog bijvoorbeeld te repareren. Wat nu heel erg moeilijk is met deze hitte.
0: Of in de bouw.
1: Ja.
0: Oh. Het is nog geen bouwvak, toch?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Dan maar heel, heel, heel vroeg uit de veren, zodat je lekker vroeg weer naar huis kan. Lijkt me een goed idee. Dat doen wij ook zo.

Nou, het dansen is wagen doen we wel de komende dagen hier in onze provincie hoofdstad bij het TT Festival. Ja, en over dat festival gesproken. Al 26 keer sluit een band uit Assen dat festival af. Dus ja, dit jaar de 26e keer. Ja, welke band dat is, dat hoor je zo meteen na de klok van 11:30. Ook het laatste nieuws. Ger praat je weer helemaal up-to-date. Altijd het 24/7 up-to-date blijven. Dat kan via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws hoor je Caro Emerald. Close my eyes.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Exact 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanwege de voorspelde hitte is er een kruis gezet door verschillende evenementen in Drenthe. Zo stond voor zondag de Run Forest Run Cross Triathlon op het programma. Maar de organisatie heeft besloten het sportevenement te annuleren. Bij deze cross triathlon zouden deelnemers rennen, mountainbiken en zwemmen. En eerder werd al de TT Night Ride afgelast. Volgens de organisatie van het TT Festival in Assen is het niet verantwoord om de vele motorrijders in hun warme pakken langzaam door de stad te laten gaan. Aan de Hulleweg in Rode komt mogelijk een plek voor tijdelijke gemeentelijke noodopvang. Zouden zo'n 100 tot 150 Oekraïners opgevangen moeten worden. De gemeente Noorderveld onderzoekt of het mogelijk is om dat in de voormalige manege voor elkaar te krijgen. De opvang is nodig om aan de afspraak van de zogenoemde Drentse puzzel te voldoen. Hierin is afgesproken dat alle Drentse gemeenten een evenredige bijdrage leveren aan de opgave binnen de asiel- en vluchtelingenketen. De afrit Emmen-Zuid op de A37 in de rijrichting van Emmen naar knooppunt Holsloot is afgesloten. Een flinke bult in het asfalt is de reden, zo laat Rijkswaterstaat weten. De bult zit over de hele breedte van het wegdek en is waarschijnlijk veroorzaakt door de hitte. Het repareren van het wegdek kan vanwege de hoge temperaturen nog wel geruime tijd in beslag nemen. En het is inmiddels een soort traditie aan de witte haar in witte dat voorbijgangers tijdens de TT-week worden natgespoten met waterpistolen en tuinslangen. Maar van de gemeente Assen mag dat niet meer. Volgens de gemeente is er vorig jaar een incident geweest met een waterpistool waarbij iemand gewond is geraakt. Veel omwonenden vinden de maatregel betuttelend. Het volledige verhaal is te lezen op onze website en in de app. En daar lees je natuurlijk ook al het andere nieuws uit Drenthe.
3: Ger, dankjewel. Ja. Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen. Van Ger is het een kleine stap naar Gert.
5: We starten met een tweedeling. In het noorden zit nog wel bewolking. In het zuiden zijn opklaringen. Maar in de loop van de ochtend, zeker vanmiddag, is het droog en zonnig. Met oplopende temperaturen. 28, 29 graden uit het noordwesten. En 30 en 31 graden in de omgeving van Coevorden. Met een matige wind uit het noordoosten die voor het gevoel wat aangenamer maakt. En vanavond en vannacht opklaringen. 15 tot 17 graden. In de steden is wat warmer. En morgen wordt het echt zeer heet. Met maximaal van 37 graden.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Gary Rafferty's Baker Street. Daarvoor hoorde je ook nog UB40 en Baby Tomorrow. Ja, of maybe Sunday, want op de zondag ja, is het natuurlijk een beetje een dag met een lach en een traan. Natuurlijk, mij als motorliefhebber zit ik lekker op de baan. En ga ik genieten van die prachtige races op het TT-circuit. Maar ook wel een beetje een traan dat dat TT-festival ook weer op zijn einde loopt. Vele grote namen staan de komende dagen op podium. Marco Schuitmaker, Davina Michel, Douwe Pop, Mooi Vark natuurlijk. Marco Schuitmaker, van alles, iedereen staat op podium. Ja, en ja, zo'n groot festival moet natuurlijk ook groots afgesloten worden. En voor de 26e keer al is die eer aan de Asselse band Dirty Boulevard. En ik heb Aldo Koops aan de telefoon. Aldo, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, weet je, ja. Bij vele festivals is het echt een Champions League-achtige eer om een festival af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een Tomorrowland. En ja, als je daar de afsluiter bent, ja, dat is gewoon een eer. Hoe voel jij dat, zeg maar, om nu al voor de 26e keer dit festival af te mogen sluiten?
1: Nou ja, zeker een eer. En ook leuk om, net wat je zegt, van het is de 26e keer. In 2000 hebben we het voor het eerst gedaan in toen nog Café de Old Dutch. Later voor Café de Koppelpaden bij Nicolette en Albert. Mm-hmm. En uiteindelijk is er uitgegroeid een podiumpje voor op de markt. En nou is het gewoon een begrip in Assen. En dan komt de hele plein staat vol. En heel Assen en de horeca die drinken daar die zondag de tutsi uit. Heel gezellig.
0: Alsof er nog niet genoeg biertjes gedronken zijn die dagen ervoor, hè?
1: Ja, je moet het even afsluiten natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Want het voelt dan alsof van, ja, weet je, dan heb je zoveel festiviteiten gehad, heel veel dingen te doen. En dan voelt het dan toch die zondag, als je dan, tenminste, als ik dan van de baan weer terug naar huis, ja, of nog heel even langs de stad ga, voelt het dan altijd toch een beetje zo van, ah, het is weer voorbij. Het is weer voorbij. Heb jij dat dan ook?
1: Ja, dat is ook zeker zo. En omdat iedereen dan van de baan komt en nog even net wat je zegt naar de stad gaat, beginnen wij ook op tijd. We beginnen meestal om 8 uur stipt en het duurt ongeveer tot 11 uur zoiets. En daarna is het ook klaar. Maar volgende dag moet iedereen misschien wel weer naar het werk of wat dan ook. Dus dan is het wel leuk om nog even daar de TT uit te drinken. En dat is het. Dan is het einde TT inderdaad.
0: Ja, ik moet zeggen, vorig jaar ook even wezen kijken op het plein. Echt best redelijk veel volk nog even wat daar nog op dat plein staat, hè?
1: Ja, het plein is helemaal vol. Er staan echt wel een paar duizend man, ja. Terwijl wij inderdaad 26 jaar geleden zijn begonnen in de kroeg. Het jaar erop met de deuren en ramen open. En het jaar, en hoe het van een klein iets heel groots kan worden. Ja, en het is echt heel gezellig en relaxed ook. Er zit een hele fijne sfeer is er al.
0: Maar Aldo, hè? Hoe is dat zo gegroeid dan met jullie, zeg maar? Dat jullie dit dan nu al echt dan voor het 26e jaar op rij doen?
1: Ja, nou, wat ik zei, de eerste keer speelden wij eigenlijk hiervoor. We staan ook al 26 jaar. We zijn eigenlijk opgericht door dit evenement.
0: Serieus?
1: Wij speelden hiervoor in Royal Relation. Dus was onze band met eigen werk, eigen cd's, eigen optredens in het land. En we zijn bij Albert en Nicolette begonnen. En die vroegen eigenlijk van, er zijn zoveel mensen vanuit Duitsland, Engeland, kunnen jullie ook wat covers doen? En want we deden gaan eigenlijk eigen nummers. En dat zijn we het jaar erop gaan doen. En in 2001 was ook Herman Brood overleden. En wij hebben een tribute gedaan. Dus een van onze helden voor Herman Brood. Ze hebben een heleboel broodnummers ingestudeerd toen voor 1 keer in Café de Witte Bal. Maar goed, toen hadden we zoveel nummers in covers ingestudeerd. En daar zijn we toen mee gaan spelen. Maar eigenlijk konden we daar veel meer mee spelen als met onze eigen band, met Royal Relation. En we verdienden ook twee keer zoveel. Dus eigenlijk zijn we toen, je wilt toch spelen. Ja. En we proberen wel, kijk, we spelen wel covers, maar we proberen nummers wel zo te verkrachten dat het echt ons eigen ding is.
0: Op een goede manier verkrachten dan,
1: op
0: inderdaad.
1: Op een goede manier, zodat het ons dingetje wordt en dat iedereen het wel herkent, maar het is wel een... We proberen het niet zo goed na te spelen, we proberen een beetje ons eigen ding te maken.
0: Ja, dat is dan vaak ook wel mooier, hè, dat je er even je eigen sausje overheen gooit.
1: Ja, en ik denk dat Deur de Boulevard ook echt uniek maakt, hè. Ja. Dat het niet echt zo'n standaard coverband is die alles zo perfect mogelijk na proberen te spelen. Maar wij proberen juist een cover zo aan te pakken om het te veranderen. Hè. Die is misschien twee keer zo snel of een andere bruggetje. En, zodat het toch ons eigen ding wordt.
0: Ja,
1: en want dat is toch het leuke als muzikant zijnde.
0: Zeker.
1: Ook.
0: Zeker. En heb je zelf ook persoonlijk wat met de TT, zeg maar, met de racerij? Of vooral met de muziek?
1: Ja, eigenlijk wel. En ik ben dus nou geen motorfreak of zoiets. Ik vind de sfeer... Vroeger, toen ik ook de TT-nacht inging... Toen was er ook altijd heel veel leuke muziek. Maar echt hele goede bands. Dus ik ging altijd naar bandjes kijken in de start. Bijvoorbeeld Vitesse of Thin Lizzy of Herman Brood. Mm-hmm. Waren echt top acts. Dat is een beetje veranderd, vind ik. Het is wel meer DJ's en... dus echt beentjes kijken is een beetje... Ja, dat kun je op zondag nog doen. Bij ons dus toch een lekker beentje kijken. Dus we houden een beetje die traditie in ere.
0: Want er spelen niet alleen covers, maar jullie spelen ook. Want jullie hebben vorig jaar een nummer ter ere van de 100-jarige TT in Assen gemaakt, toch? Hoe is dat zo gekomen dan, dat je daar een nummer voor gemaakt hebt?
1: Nou, dat voelden we een beetje zo dat we toch wel een beetje aan de TT verplicht zijn. Omdat wij... Ook met Royal Relation al met TT speelde. Wij spelen meer dan 26 jaar. Daarvoor ook al 25 jaar met Royal. Dus wij spelen bijna zo lang het TT-festival bestaat, spelen wij altijd wel ergens.
0: Oh.
1: Dus wij dachten, ja goed, wij moeten daar een speciaal nummer van maken. En dat was wel leuk dat je ineens weer die oude skills naar boven moet halen om je eigen werk te maken. Ja. Hè? Terwijl we nou, op dit moment natuurlijk meer bezig zijn om met andermans werk te verbouwen. Hè? En daar was weer een andere pet op. En dat was wel heel leuk.
0: Ja,
1: en volgens mij is het ook een leuk nummer geworden. En ik hoorde van dat het dit jaar 100 jaar TT in Assen is.
0: Dat was vorig jaar toch?
1: Nee, vorig jaar was 100 jaar TT.
0: Ah.
1: Maar toen was de TT nog niet in Assen. Het jaar daarna begon het in Assen. Dus dit jaar is 100 jaar TT in Assen. Dus dat was, het nummer is dus nog relevant ook nog.
0: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Die gaan jullie spelen. Tot slot, wat kunnen mensen nog meer van jullie verwachten, zeg maar, als jullie om 8 uur het podium opgaan?
1: Pure rock'n'roll. Denk aan Lou Reed. Een paar Stones nummertjes ontkom je niet aan. Natuurlijk van onze held Herman Brood. John Hiatt. Echte rockers. Dus we gaan gewoon een paar uur stampen daar.
0: Nou, Koos. Veel plezier.
1: Kom goed.
0: Gaat vast goed komen. Ja, en de dagen ervoor dompen jullie nog wel even onder, toch?
1: In het
0: festival.
1: Even sfeer proeven. Zeker. Gaan we doen.
0: Alde Koops van Dirty Boulevard. Veel plezier.
1: Tot zondag.
0: Okay. Hey, dag Aldo. Hoi.

0: Ja, zij staan zondagavond om het TT-festival af te sluiten op het Horecaplein, op het Marktplein. Daar waar Bella Italia en de Koppelpaarden allemaal is, daar vind je een podium met Dirty Boulevard. Als je bent, de Dirty Boulevard voor de 26e keer dus daar op het podium om dat TT-festival af te sluiten. En je hoort ze hier op Radio Drenthe met 100 Years. En ik ga er weer vandoor. Ger, dankjewel.
1: Jou ook bedankt, Thomas.
0: En heel graag tot morgen weer. Mooi, mooi.
2: Je moeder van Hall, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan. Zeggen ze

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
11: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met Dimitris Kops.

0: Anouk in de middag.
1: Paul Simon en You Can Call Me L. Nou, jij kan me gewoon Dimitris noemen. Want Anouk die is er vanmiddag niet. Dit is wel Anouk in de middag, of eigenlijk dus Dimitris in de middag. Van harte welkom. Het is 10 minuten over 12. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch? Nou, daar zit er maar één ding op natuurlijk. Richting die kantine. Lekker zeg. Schep wat lekkers op hoor. Voor de donderdagmiddag mag dat best. We hebben een druk programma vanmiddag hier op Radio Drenthe met Anouk in de middag. Of eigenlijk dus Dimitris in de middag. Ach, ik snap het zelf niet eens meer. Maar we hebben Robert, die is op Tjak. We hebben nieuwe Drentse muziek later vanmiddag in Drenthetainment. Jij bepaalt wat we draaien in de slingerplaat. En natuurlijk, we hebben een nieuwe hulplijn. En daar kan jij zomaar iets aan hebben, maar ook iemand anders. Ja, dat komt een beetje van beide kanten. Nou, dat allemaal zometeen. Ook muziek onderweg van Paul Carrick. Ali Zee komt eraan en dit nummer is volledig in het Duits. Tenminste, ik neem aan dat het geen Spaans is. Helene Fischer.

0: Het is 10 minuten voor 12:30. Goedemiddag, Radio Drenthe op de donderdagmiddag. Mijn naam is Dimitris en Daphne is er vanmiddag ook.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij zit bovenop het nieuws.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En wat is jou allemaal opgevallen vandaag, Daphne?
1: Nou, zo net om 12 uur vanmiddag is het natuurbrandrisico opgeschaald naar fase 2.
0: Zo.
1: Dus we moeten allemaal iets meer opletten. En wat dat nou precies inhoudt, dat leg ik zo meteen om 12:30 uit.
0: Oeh.
1: En de camper die ons allemaal bezig hield de afgelopen week.
0: Ja.
1: Die dus door het vlonderpad van het Grolloverveen was gezakt.
0: Ja.
1: Die is eindelijk weggehaald.
0: Oh, wat goed. Door een helikopter ook?
1: Nee, niet door een helikopter, want dat mocht niet.
0: Daar was er sprake van, hè?
1: Ja, dat werd heel vaak geopperd. Alleen, het is een natuurgebied. Midden in het broedseizoen.
0: Ja.
1: Dus ja, materieel zoals een helikopter, dat zou het broedseizoen gewoon te veel verstoren.
0: Oké. Okay.
1: Maar een bergingsbedrijf die heeft de camper weggehaald.
0: Netjes.
1: Maar hoe, dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Oh,
1: maar goed, de camper is weg.
0: Ze hebben hem niet in de fik gestoken. Ik ben er ook vanaf. Maar
1: ja. Nou, ik denk dat de vogels dat ook niet zo leuk zouden vinden.
0: Maar dat is waar. Maar het is netjes gebeurd dus.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. We zijn weer helemaal bij.
1: Nou, top.
0: Dankjewel. En zometeen om 12:30 dan heb jij een volledig bulletin, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we daar even op wachten. Baby.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hey, goedemiddag, het is 1:02. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
2: Goedemiddag. Het natuurbrandrisico is om 12 uur vanmiddag opgeschaald naar fase 2. Het is droog in Drenthe en er staat vrijwel voortdurend een matige wind. En die combinatie van langdurige droogte en wind is reden voor Veiligheidsregio Drenthe om fase 2 af te kondigen. Dat betekent dat open vuur in de natuur verboden is. Van barbecue tot houtkorf, van roken tot wensballonnen. De camper die door het vlonderpad van het Galoerveen zakte is na bijna een week alsnog weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer heeft een bergingsbedrijf dat gisteren voor elkaar gekregen. Het is alleen niet duidelijk op welke manier dat is gegaan. De camper stond sinds vorige week donderdagavond vast op het vernielde pad. Camperaars namen daar de verkeerde afslag en reden met het voertuig het vlonderpad op. Op de route begaven de planken het en zo zakte de camper door het houten pad. En weghalen bleek geen eenvoudige klus. De beschadigde plekken op het pad zijn voorlopig afgedekt met houten planken. En verschillende evenementen in Drenthe zijn vanwege de voorspelde hitte afgelast. Zo stond voor zondag de Run Forest Run Cross Triathlon op het programma. Maar de organisatie heeft besloten het sportevenement te annuleren. Bij deze cross triathlon zouden deelnemers rennen, mountainbiken en zwemmen. En eerder werd al de TT Night Ride afgelast. Volgens de organisatie van het TT-festival in Assen is het niet verantwoord om de vele motorrijders in hun warme pakken langzaam door de stad te laten gaan. Je vindt het hitteblog en het TT-blog op onze website rtvdrenthe.nl voor de laatste updates. Net zoals al het andere nieuws uit de provincie.
1: Dan gaan we kijken, Daphne. En voor het weer hebben wij Gert Voerman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, het weer in Assen valt me toch een beetje tegen.
3: Ja, want...
1: Nou, het is een beetje bewolktachtig. Het is een beetje,
3: ja. Ik snap wat je bedoelt hoor. Want het is wel aan de top lossen. Voor een groot deel van de provincie is het al verdwenen. Zat er gisteren ook in. Hè? Een matige noordoostenwind werd vandaag verwacht. En dan komt die lucht over de Noordzee. Vochtige lucht. Maar laaghangende bewolking van de Noordzee is best van ver naar het zuiden gekomen. En vanochtend werden we dan ook wakker. Vooral in de noordenprovincie met de bewolking. In het zuiden was het volop zonnig. En momenteel is het op veel plaatsen zonnig. En die laatste bewolking gaat nu ook al verdwijnen. Maar je ziet die verdeling ook een beetje terug in de temperaturen. Eelde zat net op 22 graden met een melding uit de Kiel. Daar was het alweer 26 graden. Hogeveen ruim 26 graden. En vanmiddag is het dan droog en zonnig. Met die noordoostenwind dus iets minder warme lucht. Dus maximaal denk ik naar zo'n 27, 28 graden in het noordwesten van de provincie. Omgeving Assen zeg maar. Tot 29, misschien tot 30 graden in Emmen, omgeving Emmen, en de rest van de provincie zit er dan tussenin. En dan vanavond nog lang vrij warm. Temperaturen rond 9 uur denk ik 24, 25 graden. Misschien in het noorden iets minder, maar een aangename avond. En vannacht wel redelijk slaaptemperaturen vind ik 15 tot 17 graden. Met nog steeds die dan zwakke tot matige oostenwind. Maar kijk je naar morgen, de vrijdag, ja, dan wordt het anders. Want vrijdagmorgen hebben we te maken met een zuid-zuidoostenwind. En dan komt die tropische lucht die nou boven het zuiden van Nederland zit. En het zuiden van Limburg was het naar 33 graden. Die komt naar het noorden toe. En dat betekent morgen een droge dag, een zonnige dag. Met pijlsnel oplopende temperatuur. En op veel plaatsen morgenmiddag in Drenthe tussen de 36 en 37 graden.
1: Oh, wat heerlijk.
3: Ja, oh. Je houdt van, merk ik.
1: Ja, heerlijk man. Hoef je een keer niet naar Spanje. Hoef je een keer niet 3,5 uur, 4 uur in een vliegtuig te zitten. Wat lekker.
3: Nee, ja, het is mediterraan morgen. 36, ja. 37 graden. Dus wat dat betreft, als we het water opzoeken en je doet je ogen dicht, dan heb je meer het gevoel dat je misschien aan de Middellandse Zee ligt.
1: Ja.
3: Het zou zomaar kunnen.
1: Heerlijk.
3: En het is misschien ook wel aardig om te noemen, maar of aardig dan voor veel mensen misschien ook al niet. Een hittekracht morgen van 9, randje 10. Dat betekent dus dat de warmte wel heel erg belastend is. Maar vooral, ja, je kunt er ook van genieten en gewoon rustig gaan zitten met wat drinken erbij. En dan is het ook misschien nog wel een beetje te doen.
1: Hey, en komend weekend, hoe ziet dat eruit?
3: Het langzaam maar zeker iets minder warm, vooral op de zondag. Minder warm, wel een beetje tussen aanhalingstekens kijken naar de zaterdag. Nou, ik denk veel plaatsen toch 34, 35, plaatsen toch wel 36 graden. Vanaf morgenavond trouwens kan er een hittereactie komen dat er een lokale onweersbui ontstaat. Zaterdag ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Zondag komt er heel een front binnenzetten. En dat betekent dat die temperatuur wat verder gaat inleveren. Ik denk zaterdagmiddag maximaal nog 30 tot 31 graden met een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Dan zitten we maandag vervolgens zo'n 25, 26 graden. En dinsdag, woensdag gaan we richting normaal 22, 23 graden. En dan zijn we de hitte kwijt.
1: Oké, we zijn weer helemaal bij Gert Voerman. Dankjewel.
3: Oké, graag gedaan.
1: Zometeen hier op Radio Drenthe hebben wij contact met Robert. Robert is namelijk op Chuck. We gaan horen waar hij is. En muziek onderweg van Alize. En Elvis Presley, Kiss Me Quick.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.

Elvis Presley en Kiss Me Quick hier op Radio Drenthe. Een hele dikke kus voor je zo op de donderdagmiddag. We horen zo meteen waar Robert is. Robert is al de hele dag op Tjak. En de vaste luisteraar van Radio Drenthe weet het. Maar ik zal je er nog even op wijzen. Er is ook beeld bij. En Robert zet op dit moment de camera perfect. Dus kijk vooral mee op TV Drenthe. En kan je het ook zien. Dit is Rutjakot hier.

0: Tjak.
1: Met Robert Oosting.
2: Robert is op Tjak. Robert, waar ben jij?
3: Nou, ik sta op een heel bijzonder plekje. En met deze temperatuur ook een heel lekker plekje. In schaduw van een, ja, toch wel bosrijke omgeving in Frederikssoort. Tegenover mij staat Helien Tonkers. En die, ja, die kan straks eens even duiden wat voor bijzonder staketsel wij boven ons hoofd hebben. Het liet allemaal nagelnij. Maar op deze plek stond een bijzonder bouwwerk, hè?
4: Ja, dit is de oude gehandicaptentuin. En waar we in staan nu is het oude paviljoen. Maar toen de school hier in 2005 wegging, is dit allemaal in de verwaarloosde.
3: Ja, maar je hebt het over een school achter ons. Van Frederikssoort.
4: Ja, ooit, ja. Ooit. En die bestond in 1984, 100 jaar. En toen zeiden ze, het is mooi om een nieuw project te doen, iets bijzonders. Ja. En toen is hier op dit stuk grond een gehandicaptentuin aangelegd. Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Is het aangepast tuinieren. Toen de school verdwenen is naar Meppel, is deze tuin verplaatst en ligt een eind verderop als de Van Swietentuin. En dit is in de verwildering gegaan.
5: Yeah.
4: En dit was in handen van de maatschappij. En die kwam anderhalf jaar geleden, zeiden van, hebben jullie interesse? En wij dachten, ja, tuurlijk hebben we interesse. Maar hoe geven ze het aan ons en niet aan de andere partij? Dus toen hebben wij een verhaal bedacht. Laat dit het verbindingsbos worden. Laat dit weer de verbinding zijn tussen de oude tuinbouwschool, waar nu de proef in zit, museum de proefkolonie, de achter de fruithof, de Van Swietentuin. En laat dit bos in een doorgang weer een rol in verbinding spelen.
3: Ja, want en dat was dus niet zo.
4: Dat was dus niet. Dit was dus een dichtgegroeid bosje, waar sommige mensen zeggen, oh prachtig. En andere mensen dachten, oh wat een verdriet. En toen wij hier een beetje wat gingen opruimen, kwamen we overal oude tegelplateaus tegen. Dus allemaal oude terrassen uit die oude tuin.
5: Yeah.
4: Die hebben we eruit gehaald. Die zijn weer hergebruikt. Die zijn voor een woningbouwproject met jongeren in Wapseveen gebruikt. Daar zijn vijvers van gemetseld door leerlingen. En zo proberen we weer een nieuwe laag in dit bos te geven, maar wel met verbinding met de buitenwereld. Niet ja. Alleen voor onszelf.
3: Ja, als we daar naar eens kijken, dan er ligt daar een pad. Ja. Daar ligt ook een pad. Hè. Dat is eigenlijk de verbinding feitelijk tussen het museum en de tuin. Ja. Maar dit was allemaal overgroeid dus.
4: Ja, je kon er nog wel tussendoor. Je zag wel dat je over bestrating liep, maar we zijn gaan snoeien. En je loopt vanuit de school langs een lijn met leiperen. Dan krijgen we dit bos en midden in het bos, he, dit prieel met een mooi gat middenin, ja, waar het licht naar beneden komt. Hier beneden allemaal bankjes. En dan gaan morgen de deuren van het museum open.
5: Ja.
4: Dus dan kun je vanuit het museum kun je door. Maar je kijkt, het museum is zo gebouwd dat als je bij de school staat, kijk je ook door het museum heen. En dan is er weer een veld. En daarachter, dat is van de Fruithof, daar was ook nog een zichtlijn wat doorging met Leifruit.
5: Ja.
4: Dat is onze volgende wens, dat die ook weer open gaat. Kijk, hele mooie baan in verbinding. En nou ja, daar was ook een wandelpad. En zo kunnen we verder.
3: En is dat een wens waarvan je denkt, dat komt goed?
4: Oh, dat komt zeker goed. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Alleen handkracht. Dus we hebben de vrijwilligers nodig om het te doen. En hoe meer, hoe beter. Ja. Maar met vrijwilligers hebben we dit ook allemaal gedaan, zowat. Dus die hebben we nodig. Ja. En die moeten we meenemen in het verhaal en in een stuk enthousiasme.
3: Ja. Je bent ook nog luidruk bezig om hier van alles te bouwen. Er staat nog stijgers, er liggen nog doeken en kleden op de grond. Wanneer moet hier helemaal klaar wezen?
4: Morgenmiddag.
3: Morgenmiddag?
4: Ja, dan is de opening om 3 uur. En zondag hebben we hier Zomerzinnen, dat ja. Literatuurfestival. Dan is het natuurlijk ook mooi als het open is. En het weekend daarna het Nieuwe Gilde.
3: Daardoor de tenten achter ons of weer klaar?
4: Nee, dat is weer een ander bedrijf wat daar
3: het
4: zit.
3: Het is hier ook één reuring altijd.
4: Maar dat is goed. We zetten Frederikssoort met elkaar op de kaart. Hè, en ook zo'n Nieuwe Gilde volgende week. Dan hoop je heel veel mensen hierheen komen, gebruik maken van dit soort lijnen en zien dat er weer een nieuw soort energie begint te komen. Want het was natuurlijk met die afbraak van die school, het verdwijnen, was het weglopen. En nu gaan we opbouwen.
3: En volgens mij komt dat goed.
4: Ja, komt zeker goed.
3: Nou, vanaf morgen dus is deze prachtige nieuwe verbindingsroute tussen de voormalige tuinbouwschool en het museum. Lus komt dat zien. En als het warm is, dan heb je hier een prachtig stukje schaduw.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Ook een
6: zwangerschaplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Dimitris Kops.

0: Ja, het is 7 minuten over 1. Hoogste tijd voor een nieuwe hulplijn. En in de hulplijn zijn we vandaag op zoek naar een maatje voor Kevin. Kevin woont bij Fysio in Emmen. En van die zorgorganisatie heb ik Johan van der Brink aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Johan, kan je iets... ik val meteen met de deur in huis. Kan je iets vertellen over Kevin?
1: Ja, zeker. Kevin is een man van 40 jaar, enthousiast... met belangstelling voor de wereld en geïnteresseerd in anderen. En hij geniet heel erg van sociale contacten. En daarom zoeken we eigenlijk een maatje voor Kevin, die af en toe Kevin bezoekt en voor hem komt. En wat met hem kan ondernemen. Dat kan zijn iets van een spelletje op de woning, wandelen. Maar ook bijvoorbeeld met de taxi naar Emmen, daar een ijsje te eten, patatje. Of een keertje naar de bioscoop. Dat zijn allemaal dingen die Kevin erg leuk vindt.
0: En dat gaat toch allemaal met Kevin? Want ik begrijp dat hij meervoudig gehandicapt is.
1: Klopt. Kevin zit in een rolstoel en is slechtziend. Maar daardoor kan hij nog heel veel dingen wel. En hij heeft gewoon. Hij vindt het gewoon heel fijn om in contact te zijn met anderen. En vaak zijn voor heel veel cliënten hebben ze een klein netwerk. En bestaat het netwerk voornamelijk ook op ouders of als begeleiding. En dan is het mooi als iemand heeft die ook voor hem komt en iets met hem kan gaan doen.
0: Juist. En heb je daar dan ervaring voor nodig? Of kan iedereen zich aanmelden?
1: In principe kan iedereen zich aanmelden. Je moet natuurlijk wel een beetje affiniteit hebben voor mensen met een verstandelijke beperking. Kevin is ook blind. Slechtziend is die. Maar daardoor kan hij nog heel veel dingen wel.
0: Oké. Nou, dat is goed om te horen. En dan neem je hem mee op sleeptouw, zodat je Kevin een goede dag bezorgt. Dat is een beetje... Hè?
1: Ja, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Dat kan gewoon, wat ik zeg, even met de taxi naar Emmen. Kevin zit wel in een rolstoel.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld gewoon even een ijsje eten. Even door Emmen sjouwen. Of een keertje naar de bioscoop. Dat zou hij erg leuk vinden.
0: En hoe vaak is dan de bedoeling om Kevin op te zoeken?
1: Eens in de maand zal heel mooi zijn. Als het vaker is, dan zou het nog mooier zijn.
0: Ja.
1: Maar het is op zich wel flexibel als iemand zegt van... ik heb wel interesse. Het kan prima, we kunnen dat prima afspreken, zeg maar. Het hoeft niet elke dinsdag of elke vrijdag of wanneer iemand beschikbaar is. Maar het is wel fijn dat hij één iemand heeft die voor hem komt.
0: Ja, dat zou...
1: Dat hetzelfde persoon ook is voor hem.
0: Dat zou inderdaad mooi zijn, ja. Als iemand nu zit te luisteren en die denkt van... dat lijkt me wel gezellig. Dat lijkt me wel leuk om af en toe eens even wat met Kevin te ondernemen. En het hoeft niet elke keer in Emmen te zijn. Het kan ook gewoon bij jullie iets zijn. Of is het echt alleen maar op pad?
1: Het kan ook thuis zijn. Het kan een spelletje met hem doen. Maar we zitten vlak naast de Rietplas. Je kan hier prachtig wandelen. Een ommetje met Kevin. Dat er echt iemand voor hem komt en echt de aandacht heeft voor hem. Dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Ja, Johan, hartstikke goed dat je op zoek bent naar iemand voor Emmen. Ik hoop dat er nu iemand zit te luisteren, iemand voor Kevin. Ik hoop dat er nu iemand zit te luisteren die zoiets heeft van... dat lijkt mij wel wat. Stel dat diegene zit te luisteren, waar kan die zich melden?
1: Hij kan bellen met mij. Zal ik mijn 06-nummer geven?
0: Ja, dat kan op de radio. Ja, prima, als jij dat graag wil. Maar je kan ook zeggen van dat het via ons moet, hoor. Ik weet niet...
1: Maakt niet uit. Mijn telefoonnummer en mailadres staat ook in de Facebook-advertentie die we hadden geplaatst.
0: Oh, dan mag je het gewoon
1: noemen. Mailen kan altijd met Johan van der Brink, apenstaartje, fysio.org. En fysio is V-I-S-I-O, dus niet van fysiotherapie. En mijn 06-nummer is 06-526-797-22.
0: Oké. Johan van den Brink, apenstaart, fysio, V-I-S-I-O. Wat zei nou, org?
1: Org.
0: Klopt. Was NL er niet meer?
1: Nee, die was op, denk ik.
0: Oké, helemaal goed. En er is ook een Facebook-account, dat is misschien makkelijker voor mensen, dat ze daar nog eventjes wat informatie...
1: Woon- en dagbesteding, Hogeveen. Als ze daarop kijken, dan komen ze ook op de Facebookpagina. Als je gewoon Fysio kijkt, we hebben meerdere Facebookpagina's, maar daar staan we tussen.
0: Hartstikke goed. Zoek gewoon even naar Johan van Fysio in Emmen. Johan van den Brink. Dankjewel.
1: Oké, jij bedankt.
0: Ik hoop dat je snel een vrijwilliger hebt gevonden.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja, het zou hartstikke mooi zijn. Geniet van het weer en doe Kevin de groeten.
1: Ja. Is goed, zal ik doen.
0: Fijne dag, doei.
1: Oké, doei.
0: Dit is Radio Drenthe. Muziek komt eraan van Stevie Wonder in Train. Hey Soul Sister. Direct naar Schuilen. Dit hier is Miss Montreal.

0: Dingenplaat.
1: Oh, voel je de spanning al in je lijf? Vannacht gaat het namelijk gebeuren. Om 1 uur speelt het Nederlands elftal weer. Ja, vannacht om 1 uur tegen Tunesië.
2: Ja.
1: Wat denk je ervan, Daphne?
2: Ja, ik zeg winst. Ja.
1: Voor Nederland?
2: Ja, en dat moet ook wel.
1: Want?
2: Nou ja, volgens mij als we winnen, dan moeten we daarna tegen Marokko. Mm. En volgens mij is dat beter dan als we tegen Brazilië moeten. En dat moeten we als we verliezen.
1: Ja, maar als we verliezen, dan spelen we op een gunstigere tijd.
2: Ah,
1: die andere wedstrijd. Okay. Want als we hem winnen, dan spelen we om 3 uur 's nachts.
2: Ja. Ik hoor mezelf ook wel weer helemaal we zeggen. Ja, ik vind dat altijd zo grappig.
1: Het enige wat verbindt in Nederland is het Nederlands elftal.
2: Maar okay, ja, dat 3 uur 's nachts, dat is wel een beetje... Ga jij dan kijken?
1: Ja, dat weet ik toch niet. Ik ga hem vannacht wel kijken.
2: Ja, 1 uur, dat is wel 1 te uur. Doen, hè?
1: Ja, maar ja, dan kan het ook tot 3 uur duren.
2: Ja, poeh.
1: Dus goed, die willen het toch even zien.
2: Ja, het is ook wel weer gezellig. Ik heb nog geen enkele wedstrijd echt in een kroeg gekeken of zo.
1: Nee?
2: Ik was zaterdag toevallig in Zweden.
1: Oh.
2: Dus dat was wel mooi. Nederland tegen Zweden.
1: Oh!
2: Ja.
1: Nou ja, dat was voor Zweden niet zo mooi natuurlijk.
2: Nee, voor Zweden niet zo mooi.
1: Hoe was de sfeer daar dan?
2: Ja, het was wel goed hoor.
1: Ja?
2: Ja, het was wel positief allemaal. Ik had eerst altijd deed het een grapje met een van de Zweedse mannen. Van oké, we zijn... er was nog 10 minuten tot de wedstrijd. Zeiden we van oké, we zijn nog 10 minuten vrienden. Maar goed, tijdens de wedstrijd ging dat helemaal goed hoor.
1: Ja, en daarna? Ja.
2: En daarna ook. En dan doe je een drankje en dan vergeet je het weer.
1: Oh, gelukkig.
2: Ja.
1: Gelukkig. Geen blauwe ogen.
2: Nee.
1: Gebroken neus.
2: Oh, nee. Die zijn best wel aardig, hoor.
1: Ja, zijn ze aardig, die Zweden? Ja. Oké, nee, dat is goed om te horen. Ja, vanavond dus, of eigenlijk vannacht om 1 uur tegen Tunesië. En we zaten te denken, we moeten een slingerplaat hebben. We moeten een onderwerp hebben. Omdat ze vannacht spelen...
2: Ja.
1: Is het misschien wel leuk om muziek te zoeken dat iets met nacht te maken heeft?
2: Ja, ik vond het echt meteen een leuk thema. Ik vond het goed bedacht. En ik ga dan toch meteen ook allemaal, aan allemaal opties denken.
1: Ja, er zijn nogal wat, hè?
2: Ja, ik denk dat dit helemaal goed gaat komen.
1: En heel veel platen met night in de titel.
2: Ja, ja of ja, gewoon nacht. Het is een nacht.
1: Oh, ja, zo. Nou, we zijn eruit.
2: Ja, nou, kloor.
1: Aan welke plaat moet jij denken als je zo eens even zit na te denken? Een muziek met iets dat te maken heeft met nacht. Dat mag dus heel letterlijk zijn. Een night of nacht in de titel. Of verzin het. Iets wat met nacht te maken heeft. Je mag vanaf nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Dat kan op telefoonnummer 0592-33-1188. Laat je plaatje achter op 0592-33-1188. Want Daphne die heeft een rat in de studio staan.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: En
2: ga ik zo aan draaien.
1: Daar staan 26 vakjes op. En we zijn op zoek naar 26 liedjes. En dan ga je aan draaien. En dan het liedje waar het rat op uitkomt, wordt helemaal gedraaid.
2: Ja, helemaal leuk.
1: Dat is het een beetje. Dus een plaatje met nacht die daar iets mee te maken heeft. Die mag het nu doorbellen of doorappen. 0592-33-1188. Voor de slingerplaat. Dit is Train en Hey Soul Sister.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1:30. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
2: Goedemiddag, het natuurbrandrisico is opgeschaald naar fase 2. Het is droog in Drenthe en er staat vrijwel voortdurend een matige wind. En die combinatie is reden voor Veiligheidsregio Drenthe om fase 2 af te kondigen. Dat betekent dat open vuur in de natuur verboden is. En dat houdt in barbecue, houtkorf, roken en wensballonnen. De camper die door het vlonderpad van het Grolloerveen zakte is na bijna een week alsnog weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer heeft een bergingsbedrijf dat gisteren voor elkaar gekregen. Het is alleen niet duidelijk op welke manier dat is gegaan. De camper stond sinds vorige week donderdagavond vast op het vernielde pad. Camperaars namen daar de verkeerde afslag en reden met het voertuig het vlonderpad op. Op de route begaven de planken het en zo zakte de camper door het houten pad. Weghalen bleek geen eenvoudige klus te zijn. De beschadigde plekken op het pad zijn voorlopig afgedekt met houten platen. En verschillende evenementen in Drenthe zijn vanwege de voorspelde hitte afgelast. Zo stond voor zondag de Run Forest Run Cross Triathlon op het programma. Maar de organisatie heeft besloten het sportevenement te annuleren. Bij deze cross triathlon zouden deelnemers rennen, mountainbiken en zwemmen. En eerder werd al de TT Night Ride afgelast. Volgens de organisatie van het TT Festival in Assen is het niet verantwoord om de vele motorrijders in hun warme pakken langzaam door de stad te laten gaan. Je vindt het hitteblog en het TT-blog op onze website rtvdrenthe.nl voor de laatste updates, net als het andere nieuws uit de provincie.
1: Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gert Voerman.
3: Vanmiddag is het droog en zonnig. De laatste restbewolking verdwijnt uit het noorden. En die temperaturen lopen op veel plaatsen toch 6, 27 graden, zeker in het noordwesten. Maar in het zuidoosten wordt het 28, 29 en misschien lokaal nog wel 30 graden. Met een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht opklaringen, 15 tot 17 graden. En morgen wordt het zeer warm met temperaturen van rond de 37 graden.
1: Nederland speelt vannacht om 1 uur tegen Tunesië. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar muziek dat iets met nacht te maken heeft. Er komt veel binnen, hè, Daphne?
2: Er komt heel veel binnen, ja.
1: Een beetje bijhouden allemaal?
2: Nee, dat niet. Oh. Maar ik ben wel aan het genieten, hoor, van de suggesties.
1: Maar er kan nog meer bij. 0592-3311-88. Muziek wat met nacht te maken heeft. En zometeen hier sowieso Middle of the Road en Swing Out Sister.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Anouk in de middag.

0: Slingerplaat.
1: Vannacht om 1 uur speelt het Nederlandse elftal tegen Tunesië. Een late wedstrijd, helemaal in het donker, want het is in de nacht. En daarom zijn we in de Slingerplaat deze donderdagmiddag op zoek naar muziek dat iets met nacht te maken heeft. Aan welke plaat moet jij denken? Laat het weten, bel of app. De studio van Radio Drenthe 0592-33-11-88. Daphne, wat is er allemaal binnengekomen onder andere?
2: Nou, Jenny en Fanny die kwamen met een hele mooie van Lionel Richie. All Night Long.
1: Jenny en Fanny, dat vind ik dan mooi.
2: Ja, leuk hè?
1: Lionel Richie, All Night Long. Ja, een hele goeie. Ook een Jenny en Elke. Nou, dat klinkt niet zo leuk als Jenny en Fanny. Maar Jenny en Elke die gaan voor Paper Lace and The Night Chicago Died. En dat is niet die, maar dat is dit nummer.

0: Maar ook Doe Maar met Nachtzuster. Die kwam binnen van Harry en Marlies.
1: Nachtzuster,
2: wat moet ik zonder jou beginnen?
1: Nachtzuster,
2: ik brand van binnen.
1: Nachtzuster,
3: doe iets aan de pijn. Ja, die is ook leuk, die was ik helemaal vergeten van Doe Maar.
0: Ja, Nederlands plaatje.
3: Ah, leuk. De Bora die kwam met Maywood en Late at Night.

0: dan kan je ook nog de nachttrein pakken. Of de night train. Met QB en de Blizzards. I'm gonna catch the night train. Gonna
1: ride it slowly. Lekker hoor. Yeah, I sure got to go down. Cause my one's tired way. Ja, en de volgende plaat kwam heel vaak binnen. Johan, Fanny, Jelina en Astrid. En die komt uit Brabant. Die luistert naar Radio Drenthe. Geweldig. Ja, die kunnen maar voor één ding gaan natuurlijk. Guus Meeuwis, Het is een Nacht.

0: leuk hoor.
1: Ja, telt wel hè. Nacht komt er niet echt in voor.
0: Ja,
1: maar ja,
0: maar ja, dromen doe je?
1: In de nacht. Ik vind het tellen.
0: Ja, het Nederlands elftal speelt vannacht om 1 uur tegen Tunesië. Daarom in de Slingerplaat zijn wij op zoek naar muziek dat iets met nacht te maken heeft.
2: De Slingerplaat.
0: We kunnen ook nog even naar de telefoon, Daphne.
1: Ja, zeker. We hebben iemand hangen op lijn 1.
0: Goedemiddag met Dimitri en Daphne van Radio Drenthe.
3: Ja, Henk woont hier.
0: Henk.
3: Uit Nederlander.
0: Aan welke plaat moet jij denken?
3: Black Knights van Deep Purple.
0: Oeh, zetten we op het rad. Heb je nog een suggestie voor A tot en met Z? De letter...
3: Dat doe maar mijn voorletter H.
0: De H. Dan zit Daphne. Gaat dat lukken,
1: ja,
0: met de H?
1: Zeker, zet ik erbij hoor.
0: We zetten hem erbij, dankjewel.
3: Oké, succes.
0: Oké, fijne dag. Hoi hoi. Radio Drenthe, goedemiddag met Dimitris. Met wie?
3: Knights van Deep Purple. Oeh, zet het op het rad.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
4: Hallo. Oh.
0: Je hebt de radio lekker hard aanstaan.
4: Ik dacht nog aan de Pointer Sisters met I'm So Excited.
0: Maar wat heeft dat met de nacht te maken?
4: Ja, want dat begint met Tonight's the Night, We Gonna Make It Happen.
0: Oh!
4: Ja, dat is zo toepasselijk.
0: Ja, dan zetten we die ook op het rad. Geen enkel probleem. Heb je nog een voorkeur voor een letter?
4: Wat zei je?
0: Of nog een letter op het rad, want op het rad staat zeg maar alle letters van het alfabet.
4: Dus doe maar de I van Iris.
0: De I van Iris, zetten we hem daarbij. Komt helemaal goed.
4: Oké, dankjewel.
0: Ja, waar moet jij aan denken? Een plaatje met nacht. Je mag bellen 0592 33 11 88. Zullen we nog eentje doen, Daphne?
1: Nog eentje, ja zeker.
0: Ja, doe maar eentje.
1: Waarom niet? Even kijken.
0: Goedemiddag, met Dimitris van Radio Drenthe. Met wie?
5: Goedemiddag, ik ben Annie.
0: Annie, waar moet jij aan denken?
5: Aan de Brabantse nachten zijn lang. Ik weet niet of je al geweest is, ik kwam net binnen.
0: Oh ja, welke is dat ook? Van wie is die ook alweer?
5: Ik dacht ook van Guus Meeuwis.
0: Heeft hij dan meerdere nummers over Brabant?
5: Ja, en ook nog iets van Brabant, dat denk ik aan Brabant, van Brabant nog ligt. Ja.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Zetten we er ook op!
5: Oké. Okay.
0: Dankjewel, dankjewel. Staat fijne alles dag. Een beetje... Ja, fijne dag. Staat alles een beetje genoteerd, Daphne?
1: Ja hoor.
0: Hartstikke goed, dan pakken we zo meteen het rad erbij. Maar er is nog plek voor een aantal volgens mij. Dus kom maar op. Een plaatje wat iets te maken heeft, dat iets te maken heeft met nacht. 0592 33 11 88. Dit kan geen toeval zijn. De Nachtcasanova's.

0: Dingenplaat. Madonna.
1: Ja, ja, zo zei Adam Curry dat vroeger.
2: Oh ja?
1: Ja, ja, ja, die zei niet Madonna, die zei Madonna.
2: Wauw.
1: Dat een beetje. Ja, nee, dat is hij wel beroemd. We kennen dat niet.
2: Nee, echt, hè?
1: Ja, ja.
2: Nou, zal ik even opzoeken.
1: Hij is half Amerikaans. En ja, hij stoorde zich eraan dat Nederlanders altijd Madonna zeggen. Hij zei, nee, het is niet Madonna, het is Madonna.
2: Okay,
1: Holiday,
2: nou,
1: hier op Radio Drenthe. Ja, goedemiddag. Het Nederlands elftal speelt vannacht om 1 uur tegen Tunesië. Dat is een latertje. Misschien ga je wel kijken. Nou, dan wordt het zeker 3 uur 's nachts. En dan morgen weer fris en fruitig eruit natuurlijk. En ja, omdat het een late wedstrijd is, zijn wij op zoek in de slingerplaat naar platen die iets met nacht te maken hebben. Nou, dat hebben we geweten, want de appbox is ontploft.
2: Nou, inderdaad, en de lijnen hangen nog steeds vol. Maar ja, we zitten al vol.
1: We zitten vol. Ja, we hebben 26 platen op het rad staan. Als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je het rad ook achter Daphne staan.
2: Ja.
1: Hij hangt een beetje naar voren, of ligt dat nou aan mij?
2: Nee, dat klopt wel, inderdaad.
1: Oh.
2: Ja, ik zou hem stevig vasthouden. Dan,
1: ja, hou hem goed vast, voordat hij hier
2: vooroverkukkelt.
1: Ja, precies. Ja. Platen die iets met nacht te maken hebben. We hebben een hele hoop binnengekregen. Lionel Richie, All Night Long, Paper Lace, The Night Chicago Died, Doe Maar Nachtzuster, Maywood, Late at Night. Daphne, wat staat er nog meer allemaal op?
2: Oh, Night Train van QB in the Blizzard. Het is een nacht, Guus Meeuwis natuurlijk. Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Telt ook gewoon. Annie kwam nog met Arie Ribbens, Brabantse nachten zijn lang. Een nacht als deze van Mo, die kwam binnen door Fanny. En Thriller van Michael Jackson.
1: Oh,
2: ja,
1: op zijn sterfdag.
2: Nou, daar kwam Jan mee. Hmm. Nou, eigenlijk zijn dochter, maar Jan belde.
1: Oké, okay. Oh, oké.
2: Okay. Ja, die telt ook gewoon. En Jaap en Astrid, die dachten nog aan Als de nacht verdwijnt van Jan Smit.
1: Oh, dat is ook een goeie.
2: Ook een goeie.
1: Dat is ook een goeie.
2: Ja.
1: Daphne, je bent in beeld. Geef het dan een goeie. Ja, doe maar hoor.
2: Oeh. Ik ben benieuwd. Ja, de U.
1: De U?
2: De U. Nou,
1: nou,
2: even zoeken in de lijst welke dat ook weer is.
1: Zeg maar.
2: Even kijken. Oh, Murray Head van... Murray Head met One Night in Bangkok.
1: Oh, One Night in Bangkok.
2: Ja.
1: Leuk plaatje, leuk plaatje, leuk
2: Bert plaatje. En Astrid gaven die door.
1: Oh, dat is wel een topplaat zo op de donderdagmiddag. Ga ik... hoppakee, daar is hij. Gaan we draaien.
2: Helemaal goed.
1: One Night in Bangkok. Murray Head. Voor de slingerplaat. Bij Radio Drenthe.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de Puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
0: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger! Fietsen! Uitrit!
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Dimitris Kops.

0: Anouk in de middag.
1: Paul Young en Come Back and Stay hier op Radio Drenthe. Als je meekijkt, dat kan. Je kan radio kijken via TV Drenthe.
2: Ja.
1: En dan zie je, als wij even niet praten, dan zie je beelden van de provincie.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Assen komt ook voorbij. En dat is wel leuk. Dan zie je de opbouw van de TT.
2: Ja.
1: Nou, niet van de race, maar gewoon Assen centrum, zeg maar. Hè? Daar zijn ook allemaal feesten en dingen. Dat gaat allemaal losbarsten.
2: Ja, je ziet het reuzenrad ook, inderdaad. Ah, ja, mooi.
1: Vanmorgen nog een paar minuten voorgestaan, omdat het niet doorreed.
2: Ja, ik moest ook omrijden vanochtend. En ik was eigenlijk al een klein beetje te laat. En nee, ik kon er echt niet langs, dus ik moest omrijden. Nou ja, is niet anders.
1: En je ziet de markt, zeg maar, waar allemaal dingen gaan gebeuren. En je denkt, ja, waarom begint hij nou over Assen, de binnenstad? Nou, omdat het TT natuurlijk losbarst, hebben wij hier bij RTV Drenthe een complete redactie die zich eigenlijk alleen maar bezighoudt met de TT.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Je houdt er ook een blog bij op de site, rtvdrenthe.nl. En die jongens die komen zo meteen hier in de studio met het laatste nieuws.
2: Ja, ik ben benieuwd wie het gaat zijn, Frank of Roy.
1: Ik hoop niet dat ze met slecht nieuws komen, dat alles wordt afgelast.
2: Ja, nee, inderdaad.
1: Ja, maar dat risico loop je.
2: Ja, nee, komt goed. We houden hoop.
1: We doen alleen de deuren open hier voor goed nieuws. Frank en Roy schuiven zo meteen aan. Die komen rechtstreeks van de TT-redactie. En de volgende plaat, Daphne, mag jij eventjes aankondigen, want ik kan het niet.
2: Dracoste Dinté.
1: Ja, onder de mooie lindenboom betekent dat. Dit is Ozone.

0: De Bee Gees op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe. Radio Drenthe.
0: En aangeschoven hier in de studio is Frank.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij komt van de TT-redactie.
2: Klopt helemaal.
0: Ja, en als je denkt dat is echt overdreven, nou, dan moet je maar eens een kijkje komen nemen hier aan de Bijlenstraat. Want iedereen is druk bij jou in het team.
2: Ja, wij zijn al 2 weken lang non-stop bezig met de TT. Met verhalen vertellen, schrijven, voor televisie maken, voor online, voor social media. Ja, we zijn er non-stop mee bezig.
0: Ja, en het blog kan je natuurlijk ook allemaal bekijken op rtvdrenthe.nl. En ik had het er net met Daphne over. Je mag alleen aanschuiven met goed nieuws. We hopen niet dat iets wordt afgezegd vanwege het weer.
2: Nou, ik heb goed nieuws, want er is nog niks afgezegd.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar toch kom ik toch een beetje met slecht nieuws. Slecht nieuws voor de inwoners van Witten. Het TT-dorp Witten. Want zij mogen dit jaar de Super Soakers en andere water.

0: het leuke is natuurlijk wel, als die mensen daar dronken langskomen, dan schiet je even met je waterpistool. Nou, ja. 90% van de mensen vindt dat leuk. Die andere 10% die vindt dat iets minder leuk. Maar goed, het is de TT. En met dit weer, 35 graden, 36 graden. Wat is het dan lekkerder dan nog even een natte sprits in de nek? Maar zij mogen niet dit jaar, want vorig jaar zou er een ongeluk zijn gebeurd waar iemand bij van de fiets zou zijn gevallen en gewond zou zijn geraakt doordat hij, nadat hij was gespoten met een waterpistool. Nou, die inwoners van Witte die zeggen, wij zijn daar namelijk geweest. Een verslaggever, die heeft even gecheckt. Die zeggen van, nou, wij houden dat allemaal in de gaten. Er is inderdaad iemand gevallen, maar die meneer die was toen gewoon hartstikke dronken. Dat lag echt niet aan een waterpistool. Dus geen waterpistolen vandaag.
1: Ach,
0: of morgen, of overmorgen, of zondag.
1: En staat er dan ook een boete op? Gaan ze het handhaven? Of is dit
0: de gemeente zegt dat ze het gaan handhaven.
1: Oh.
0: Dat er BOA's en politieagenten op gaan letten of die inwoners van Witte zich inderdaad wel netjes gedragen. Ja, maar die mensen die zeggen ook van, wat is dit voor belachelijks? Dit is betutteling ten top. En er is nog nooit iemand geweest die zich druk heeft gemaakt over alle rotzooi die tijdens de TT door bezoekers bij ons in de tuin wordt gegooid. Maar wij mogen niet eventjes met een waterpistooltje schieten.
1: Ah, wat
0: waar hebben we het over?
1: Wat zonde dan. Hè? En het wordt zo warm.
0: En het wordt zo warm.
1: En het wordt zo warm. Hey, en Frank, jij vertelde net dat je al jaren zelf ook naar de TT gaat.
0: Ja.
1: Vanaf je tiende.
0: Ja.
1: En ik zei tegen jou, ik zeg van, het is altijd wel leuk met de TT, het is altijd mooi weer. Maar dat is in mijn herinnering van de afgelopen jaren. Maar jij hebt ook echt...
0: Nou ja, ja, als ik aan de afgelopen jaren denk, dan denk ik inderdaad aan zonnebrand en petje op. En dat was echt nodig. Maar ja, we hebben ook wel TT's meegemaakt dat het de hele dag regende. En dat je onder een plasticje staat. Of dat je een plasticje aan het hek vastmaakt en er met een groep jongens onder staat een feestje te vieren. Ja, dan komt er af en toe wel eens, blijft er een plasje op liggen. Dan dat moet er even afgegooid worden. Werd niet zo gewaardeerd door de buren. Maar ach, die waren toch al nat.
1: Maar dat is dit jaar niet. Dus zit je nog te twijfelen om heen te gaan? Dan kan je juist wel heen gaan nu. Want het is prachtig mooi weer.
0: Nou, dit jaar adviseer ik je niet om een zeiltje mee te nemen tegen de regen. Maar vooral om een parapluutje of een parasolletje mee te nemen. Want het wordt bloedheet.
1: Ja.
0: Bloedheet.
1: Ja. Nee, mooie vooruitzichten. Jij gaat weer terug naar de TT-redactie, neem ik aan.
0: Helemaal.
1: En je gaat het blog bijhouden. Waar kunnen we het allemaal lezen?
0: rtvdrenthe.nl, natuurlijk op de app. Daar hebben we de speciale TT-pagina. Nou, dat zou je zeker niet ontgaan op de website. En daar blijf je op de hoogte van al het laatste nieuws rondom de TT, het TT-festival. En prachtige achtergrondverhalen. Daar moet je zijn.
1: Hartstikke mooi. Frank, dankjewel en een fijne TT.
0: Dankjewel.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Het is 1 minuut voor 2:30. Hoogste tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. En daarvoor hebben wij hier Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. De problemen met de afrit Emmen-Zuid van de A37... waarin gisteravond plotseling een flinke bult ontstond, die zijn niet zomaar opgelost. Zo zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Eerst werd gedacht dat de hobbel door de hitte was veroorzaakt, maar nu blijkt dat er ook iets mis is met de fundering. Dat moet verder onderzocht worden en dat kan tijdens de komende hete dagen niet. Hoe de schade aan de afrit hersteld gaat worden en hoe lang het zal duren, dat is dus nog onduidelijk. De eigenaar van de camper die door het vlonderpad van het Gloorveen zakte, heeft de camper zelf weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer is dit in goed overleg met de natuurorganisatie gegaan. Het bergingsbedrijf was wel verbaasd dat de camper al weggehaald is. Het bergingsplan lag al klaar, maar nu is de klus dus geannuleerd. De fundering van het vlonderpad is gecontroleerd en die blijkt goed te zijn. En zoals nu lijkt kunnen de beschadigde planken vrij snel vervangen worden. En met een beetje geluk kan het vlonderpad nog deze zomer weer open. Het natuurbrandrisico is opgeschaald naar fase 2. Het is droog in Drenthe en er staat vrijwel voortdurend een matige wind. En deze combinatie is reden voor Veiligheidsregio Drenthe om fase 2 af te kondigen. Dat betekent dat open vuur in de natuur verboden is. Van barbecue tot houtkorf, van roken tot wensballonnen. En wielrenster Lieke Nooyen uit Coevorden is gisteren als derde geëindigd bij het NK tijdrijden in het Gelderse Laren. De 24-jarige Drentse finishte 16 seconden achter winnares Danique Hengeveld uit Noorddorp. Het zilver was voor Femke de Vries uit Amersfoort. En het podium was daarmee geheel geel gekleurd. Alle drie de vrouwen fietsen voor de ploeg Visma Lease a Bike. Bij de mannenwedstrijd eindigde Axel van der Tuuk uit Assen net naast het podium op de vierde plaats. Dat was het nieuws. Meer vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: En dan gaan we onmiddellijk naar het weer. En daarvoor hebben we Gert Voerman.
5: Vanmiddag is het droog en zonnig. De laatste restbewolking verdwijnt uit het noorden. En die temperaturen lopen op. Op veel plaatsen toch 6, 27 graden. Zeker in het noordwesten. Maar in het zuidoosten wordt het 28, 29. Misschien lokaal nog wel 30 graden. Met een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht opklaringen. 15 tot 17 graden. En morgen wordt het zeer warm. Met temperaturen van rond de 37 graden.
3: Zometeen hier op Radio Drenthe de muziek van de Monkees en de Dolly Dots.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Anouk in de middag.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drenthe Entertainment.
1: Ja, met aan de telefoon vanuit Pijzen City. Denk ik zo. Zit je in Pijzen, Marco?
2: Ik zit in Pijzen.
1: Marco Schuitmaker aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
2: Leuk dat je gebeld.
1: Ja, ik denk, ik moet het even checken bij Marco in Drenthe Entertainment. Want vanavond dan ga jij van Pijzen helemaal
2: naar Assen. heerlijk.
1: En dan is het mooi weer. Ga je dan helemaal binnendoor? Ga je dan genieten van de bomen? Of pak je gewoon de snelweg, Marco?
2: Nou ja, je weet het, hè. Drenthe is de mooiste provincie van Nederland. Hè. Dus we gaan lekker genieten van de omgeving.
1: Dus binnendoor?
2: Maar ik ga binnendoor. Ja.
1: Lekker, raampjes open.
2: Ja, nou dat is wel nodig vandaag. Taui. Wat een warmte.
1: Nou maar, hey, ik weet in welke auto je rijdt, want je hebt tegenover een vriend van mij gewoond. Daar zit wel airco in, denk ik, Marco.
2: Ja, er zit wel airco in, dat klopt. En als je het niet doet, dan is het airco, hè. Dan doen we alle ramen kunnen open. Dus,
1: zo is dat. Zo is dat. Ja, mooi man. Vanavond treed je op bij TT in Assen. Is niet je eerste keer, hè?
2: Sorry, wat zei je als laatst?
1: Het is niet je eerste keer dat je daar optreedt.
2: Nee, zeker niet. Ja, Assen is de TT is natuurlijk altijd één groot feest. Er komen heel veel mensen op af. Ja, het is gewoon echt een jaarlijks ding waar iedereen heel erg naar uitkijkt. En ik ben ook blij dat ik erbij ben vanavond. Donderdag is een topavond en ja, het zal wel heel druk worden in de stad vanavond.
1: Ja, dat denk ik ook met het mooie weer en voetbal komt nog later.
2: Ja. Heerlijk. Gaat dat door, het voetbal? Ze hadden het erover dat het misschien afgelast kon worden.
1: Oh, echt? Nee, dan weet je meer dan ik. Het Nederlands elftal toch niet?
2: Ja, ze verwachten een heftige storm om 1 uur in Kansas City. Dus er wordt nog over gesproken of die wedstrijd überhaupt door kan gaan. Ik hoop het wel, hoor.
1: Is dit serieus? Misschien moet je dan hier gaan werken als journalist. Want we zijn hier nog helemaal niet op de hoogte.
2: Ik wil je sidekick wel worden, hoor.
1: Ja, dat lijkt me gezellig. Dat lijkt me leuk. Nee, maar ik hoop het toch niet dat het afgelast wordt.
2: Nee, hoop ik ook niet. Maar goed.
1: Dat je het zegt. Hey, je carrière is natuurlijk de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Ben je een beetje gewend al aan alle bekendheid?
2: Nou, wennen is een groot woord. Het is natuurlijk heel erg bijzonder. En dat besef je gewoon elke dag weer. Wat je allemaal mee mag maken, wat je mag doen. En ja, geen dag is hetzelfde. Hoe langer je ook hiermee bezig bent, je komt steeds weer nieuwe dingen tegen. Je mag steeds weer meer dingen doen. En het wordt steeds groter. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Geleerd, dat moet je altijd maar goed beseffen. Want dan kun je er ook gewoon maximaal van genieten.
1: Ja, verstandig.
2: Ja, toch?
1: Ja, nee. Heel verstandig. Ik hoor jou zeggen nieuwe dingen. Ben je zelf met nieuwe dingen bezig?
2: Ja, we zijn met heel veel dingen bezig. En ik word er al heel enthousiast over als ik erover mag praten. Alleen, we gaan het echt op heel korte termijn gaan we het aankondigen. Als het goed is, volgende week al. Maar het gaat iets zijn waarbij de fans in heel Nederland heel dichtbij gaan komen. Dus de rest mag je zelf invullen.
1: De fans in heel dichtbij.
2: Ja, overal in Nederland.
1: Iets met televisie?
2: Misschien. Misschien ook niet.
1: Je wil er niks over zeggen, maar volgende.
2: Zullen we afspreken als ik het aankondig dat we dan even weer bellen?
1: Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Volgende week dan, hè?
2: Volgende week.
1: Ja, dan doen we dat. Dat doen we dat. Hey, en qua muziek, of gaat dit echt over de muziek?
2: Dit gaat ook zeker over muziek, maar wij komen over een aantal weken komen wij met een nieuwe single. Ja, dan ben ik zo. Ik verheug me er nu al op om uit te brengen. Het is echt een zomerplaat. Het is echt ook wat mensen van mij gewend zijn. En we zijn de afgelopen tijd echt heel veel bezig geweest met het schrijven van nieuwe muziek. En het is een van de platen die nu gaat komen zometeen.
1: Helemaal solo of werk je met iemand samen?
2: Dit is een solo plaat.
1: Oké. Okay. Is het één nummer of is het een heel album?
2: Nee, het is één nummer.
1: Oké. En dat komt ook volgende week?
2: Over een paar weken.
1: Oh, oké.
2: 17 juli uit mijn hoofd.
1: Oh ja, dat duurt nog even. Maar dat is mooi in de zomer. En als het een zomerplaat is, hè, dan zou het zomaar kunnen dat je een klappertje weer op je naam krijgt.
2: Ja, dat is super. Dat zou toch mooi zijn. Je merkt het wel al met warme weer. Muziek wordt mega veel gestreamd. Ja, iedereen zit natuurlijk lekker met de barbecue aan muziek te luisteren. Ja, heerlijk.
1: Mm-hmm. Nu je dat zegt met dat warme weer, heb je dan ook met optreden dat je nu andere dingen moet doen op het podium dan wanneer het wat rustiger weer is? Want het zal wel zweten worden dan vanavond met het optreden.
2: Ja, eigenlijk verandert er aan het optreden helemaal niets. Je moet jezelf er een beetje op instellen. Het is wel... Dat is wel heel zwaar hoor, maar voor de mensen die bijvoorbeeld in een tent staan, ja, kan daar soms wel gewoon 40, 50 graden worden binnen.
1: Ja,
2: en als je aan het optreden bent, ja, je draagt niet zo snel een korte broek. Dus je bent wel vaak gewoon met een lange broek en je probeert er wel iets luchtigs aan te trekken. Maar er mag wel een handdoekje bij en een aantal flesjes water.
1: En een nieuw shirtje voor het volgende optreden.
2: Een nieuw shirtje, inderdaad. De hele auto hangt vol, hoor. Kan ik je vertellen.
1: Met witte bloesjes.
2: Ja.
1: Je handelsmerk. Hartstikke goed. Hey, vertel eens nog even kort wat je de komende tijd op de planning hebt staan qua optredens. Waar we naar uit kunnen kijken.
2: Ja, het zit natuurlijk nu het festivalseizoen. Dus we zijn echt door heel Nederland te vinden elke week. Wat staat er op hele korte termijn? Ja, we gaan morgen, we hebben vanavond natuurlijk nog Assen, morgen gaan we richting Den Haag. Want ik sta aanstaande zaterdag om 9:30 ochtends, dan is op Omroep Max live op televisie Veteranendag. Waar ik voor het eerst mag gaan zingen voor de veteranen uiteraard en voor de koning.
1: Zo.
2: Dat is natuurlijk wel een spannend moment waar ik heel erg naar uitkijk.
1: Ja, snap ik. Wat gaaf. Mooie dingen in de planning.
2: En voor de rest alle festivals natuurlijk deze zomer. Ik kijk zelf momenteel van week naar week. Dus ik krijg maandag krijg ik het schema voor wat er op de weekplanning staat. Dus ik weet nooit zo goed van tevoren waar ik overal naartoe moet.
1: Nee, dat begrijp ik. Het leven van een echte ster, Marco.
2: Ja, maar wel superleuk.
1: Ja, zo is dat. Hey, veel plezier vanavond bij de TT in Assen.
2: En, ja, dankjewel.
1: Als je het leuk vindt, ga ik even een plaatje van je draaien.
2: Altijd leuk.
1: Ja, en ik zou graag gewoon de Engelbewaarder willen draaien. Maar kan je hem zelf nog aanhoren? Of heb je zoiets van, doe maar een andere?
2: Tuurlijk, doe hem nog maar een keer.
1: Nog maar een keertje de Engelbewaarder. Hartstikke leuk, meteen sfeer. Marco, veel plezier met je optreden vanavond. En succes komende zomer.
2: Dankjewel.

Barbados. Wow, well, we're going to Barbados. Waar ken ik dat ook alweer van? Going to Ibiza van de Benga Boys is dus gebaseerd op Barbados. En die hoorde je juist van Typically Tropical op Radio Drenthe. Zometeen om 3 uur, Studio Steenbergen. En daar blijf ik eens even lekker voor zitten. Ja, want het eerste uur zijn alleen maar 60s en 70s hits. Lekker zeg.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er één te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Elektrisch op vakantie?
2: Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
15: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. Het is 3:08. René Steenbergen is er deze week niet. Vandaar ik hier. Mijn naam is Dimitri Schops. Aangenaam. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Zometeen hebben we de jukebox met daarin 2 platen van Michael Jackson. En dat is niet zomaar, het is vandaag namelijk zijn sterfdag. MJ zou vandaag 67 zijn, dus hij kon al in de AOW zitten. Maar helaas, hij overleed op 50-jarige leeftijd in 2009. En daarom staan we dus even bij Michael Jackson stil zometeen met 2 platen van hem. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt vanmiddag kans op het muzikale bordspel Remember the Music. En hoe je dat kan winnen, dat ga ik je later vanmiddag vertellen. Dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4, hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin zelfs de muren van tapijt waren. De Beatles komen eraan. Ook zometeen de man met de mooie stem, Barry White.

0: 3:15. Goedemiddag. Tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1965 neemt Tom Jones het nummer With These Hands Up.

0: Deze single komt begin juli binnen in de Britse hitparades en bereikt de 13e plaats. In Nederland wordt With These Hands van Tom Jones uitgebracht als B-kant van What's New Pussycat. En dat nummer komt tot plaats nummer 12 in de Nederlandse top 40. Op deze dag in 1967 razen de verschillende windhozen over Nederland. Ja, is niet voor te stellen als je nu naar buiten kijkt, maar toen wel in 1967. Met name in Brabant en Gelderland gaat het flink tekeer. Zo wordt in het Gelderse Tricht een complete woonwijk met de grond gelijk gemaakt. 7 mensen komen om, 32 raken gewond en 500 mensen raken letterlijk dakloos, omdat het dak gewoon wegwaait. De slachtoffers zijn het nog niet vergeten.
1: Het waren nu zowat tennisballen, zo groot zijn ze eruit kwamen, uit de hemel. De caravan is van boven en aan de zijkant helemaal bedeukt en de dakluik en de ramen stuk. De voortent is op 1 of 2 plekken gescheurd. Dus het is een aanzienlijke schade.
0: En het is op deze dag in 1967 dat het tv-programma Our World wordt uitgezonden in 26 landen. Het is voor het eerst dat een tv-programma via satelliet in 5 continenten live te zien is. Voor meer dan 250 miljoen mensen tegelijk. En het programma wordt vooral bekend door deze bijdrage van de Beatles.

I started a joke. Robin Gibb die neemt de solo-song voor zijn rekening. Hij heeft dit liedje samen met zijn broers Barry en Maurice geschreven. En in januari 1969 komt de plaat binnen in de Nederlandse top 40. Uiteindelijk bereikt hij als hoogste notering de nummer 3 positie. En in de beroemde EMI-studio's aan Abbey Road in Londen nemen de Hollies op deze dag in 1969 deze klassieker op.

He ain't heavy, he's my brother. Wordt in Groot-Brittannië 2 keer een hit. In november 69 bereikt hij de 3e plaats. Bijna 20 jaar later komt de plaat nog een keer uit. En staat in september 1988 2 weken lang op nummer 1.

0: is hij nog 2 jaar bestuurslid. En dan op deze dag, 25 juni, maar dan in het jaar 1977. Dat is een zaterdag. Ja, ga maar terug. Kijk maar eens in de kalender, op de kalender. Met andere woorden, de laatste zaterdag in juni. En dat betekent dan nog de TT. En er was Nederlands succes.
1: En let u op, weer een bliksemstart van Wil Hartog. Hij dendert voor het hele veld uit. De kniebocht in en dan op weg naar de Bereldijk. 1 is Wil Hartog, nummer 30. 5 is Philippe Coulon, de Fransman. En let u ook op hoe de regen van de achterwielen afspuit. Ja, en Wil Hartog was dan in zijn laatste ronde een triomftocht werd er voor hem. Ze noemen hem de Witte Tornado, de Witte Reus.
0: Ja, mooi hè, dat commentaar van 1977 van de TT. En moeten we het dan ook nog hebben over een jaar later, 1978? Nou, heel snel dan. Op deze dag in 1978 levert ons land een nationaal trauma op. Ja, Oranje verliest namelijk de WK-finale WK-voetbal met 3-1 van gastland Argentinië. We gaan het er verder niet over hebben. Pak er wel even een oude top 40 bij van 25 juni. Eens even kijken. Ik heb hier de Nederlandse top 40 voor mijn neus van 25 juni 1969. Het gedrukte exemplaar uit de archieven van Radio Drenthe getoverd. In die top 40 onder andere de Edward Hodgkins Singers met Oh Happy Day. En ook de Beatles staan erin. Met die Ballad of John en Yoko. Nou, die platen die ga ik beide zo meteen draaien hier op Radio Drenthe. Na Chris Andrews. Pretty Belinda komt ook uit de top 40 van 25 juni 1969.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Goedemiddag, 3:58 is het. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe. De hobbel op de A37 bij afrit Emmen-Zuid is niet alleen door de hitte veroorzaakt. Nee, er is ook een probleem met de fundering. Dat moet verder onderzocht worden, maar dat kan de komende dagen niet vanwege de warmte. De eigenaar van de camper die door het vlonderpad van het Grolloerveen zakte, die heeft de camper zelf weggehaald. Zoals het nu lijkt kunnen de beschadigde planken vrij snel worden vervangen. En met een beetje geluk kan jij weer over het vlonderpad deze zomer. En het natuurbrandrisico is opgeschaald naar fase 2. De veiligheidsregio Drenthe die laat weten dat het daarmee open vuur in de natuur verboden is. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de hitte en de droogte. Meer kun je allemaal lezen op de site rtvdrenthe.nl. Dan gaan we naar het weerbericht en daarvoor hebben we Gert Voerman.
2: De rest van de middag is het droog en zonnig. Het is warm, 27 tot 29 graden. En een matige noordoostenwind. En vanavond nog lang warm, zonnig. En vannacht uiteindelijk minima van 15 tot 17 graden. Morgen voluit tropisch met maxima van 37 graden.
1: Zo meteen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits, waaronder Barry White en The Temptations.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

Goedemiddag, het is 4:15. Hoogste tijd om hier in Studio Steenbergen stil te staan bij extra lange platen. Dat doen we deze hele week op dit tijdstip. XXL-versies van grote hits. Heb je een suggestie, dan mag je hem appen naar 0592 33 11 88. Valerie stuurde eerder deze week: Barry Ryan, Eloise hoor ik nooit meer. Maar wat blijft dat toch een lekker plaatje om te horen op de camping? Ja, Valerie staat op de camping, wil dat plaatje graag horen en heeft helemaal gelijk. We gaan 5 minuten 40 genieten van de nummer 1 hit van Barry Ryan uit 1968. Hier is Eloise.

0: jukebox.
1: Ja, even een muntje gedaan in de jukebox. En we komen uit bij Michael Jackson. Het is vandaag de sterfdag van Michael Jackson. MJ overleed in 2009 op slechts 50-jarige leeftijd. Maar hij heeft natuurlijk heel veel muziek achtergelaten. En daarom twee hits van Michael Jackson nu achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen Don't Stop Till You Get Enough. En eerst Bam.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
0: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de kwam.

0: verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
12: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Lekker zeg. Tweede uur alweer van Studio Steenbergen. Je middag vliegt voorbij met Radio Drenthe erbij. En Robert is vandaag op Tjak. We gaan zo meteen contact leggen met Robert. Dan gaan we horen en zien waar hij is. Want ja, misschien luister je nu naar Radio Drenthe. Maar zet die tv ook eens aan op TV Drenthe. Want dan kan je Robert ook in beeld zien. Dat is leuk. En vanmiddag ook jouw kans weer op het Radio Drenthe prijzenpakket. Hij ligt hier klaar. Het muzikale bordspel Remember the Music. Die kan je later winnen. En met later bedoel ik ongeveer om 5:30.
2: Ja, nu al zin in.
1: En Daphne is hier en jij zit de hele dag al bovenop nieuws.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Wat is jou opgevallen vandaag?
2: Nou, bij strooiwagens, dan denk je, want dan denk je meestal aan sneeuw, ijsel, bevroren ruiten. Maar je kan ze ook bij deze temperaturen tegenkomen. Niet omdat het glad wordt, maar juist omdat het asfalt te heet is.
1: Oh, dan gaan ze strooien?
2: Ja, want op snikhete dagen dan kan het wegdek veel warmer worden dan de lucht. Oh. Bij een buitentemperatuur van 35 graden kan het asfalt wel 50 tot 60 graden worden.
1: Zo, dan kan je een ei op bakken.
2: Nou, precies. Ja, als je geen oven hebt thuis of geen fornuis, misschien wel een goed idee.
1: Ah.
2: Nou, en dan wordt het wegdek dus plakkerig en kwetsbaar. Auto's en vrachtwagens drukken dan sneller sporen in de weg. En dan kunnen die steentjes loskomen. Vooral op plekken waar veel wordt geremd, opgetrokken en gestuurd, zoals kruispunten en rotondes, daar is het risico groot.
1: Oké, dus schrik niet als je een strooiwagen ziet met deze temperaturen.
2: Nee, inderdaad. Want het zout dat trekt vocht aan. En dat helpt om een dun laagje op het asfalt te vormen. En daardoor blijft de bovenlaag weer minder snel plakken aan banden. En daardoor komt er dus ook weer minder schade.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou, ze zullen er wel voor doorgeleerd hebben.
2: Nou, precies.
1: Ze weten waar ze mee bezig zijn.
2: Interessant, hè? Ja, nee, dus dan weet je dat als je een strooiwagen tegenkomt.
1: Hartstikke goed.
2: Nou. En hier in Drenthe en de rest van het land hebben we dus te maken met zomerse temperaturen. Maar hoe anders is dat dan voor het Nederlands elftal op het WK? Want Oranje speelt vannacht, Nederlandse tijd, om 1:00 in Kansas City tegen Tunesië.
1: Ja.
2: Maar het is de vraag of dat wel door kan gaan, want er zijn hoosbuien in aantocht daar.
1: Oh nee.
2: Ja, dus en ook tijdens het duel.
1: Och.
2: En dat stadion, dat heeft geen dak.
1: Och.
2: Ja, dus dan zijn al die supporters en de spelers, die zijn niet beschermd tegen het slechte weer. En dus is er een reëel scenario dat de wedstrijd stilgelegd gaat worden. Zoals ook gebeurde bij Frankrijk tegen Irak. Dat duel werd 2 uur lang onderbroken.
1: Ja. Dus als ik dat vannacht wil gaan kijken om 1:00 en er wordt onderbroken, dan ben ik hier morgen niet meer.
2: Nou, precies.
1: Dan sta ik nog steeds te kijken.
2: Ja,
1: of Wout Weghorst er nou eindelijk een keer in komt.
2: Ja, nou ja.
1: Het zou wat zijn als
2: toch wel later nog. Ja.
1: Oh, het zou wat zijn als het niet doorgaat.
2: Ja, heftig, hè?
1: Maar de voorspellingen zijn dus niet goed.
2: Nee.
1: Oei.
2: En dan niet vanwege de hitte, maar hoosbuien en regen.
1: Och.
2: Ja. Nou, we blijven even bij het voetbal nog. Want ken je dat al je buren al aan de schreeuwen zijn? Terwijl bij jou de aanval nog moet beginnen.
1: Ja, ik heb een keer boven een oude vrouw gewoond. En dan keken we Boulevard.
2: Oh, echt?
1: En het komt elke keer in Boulevard. En die keek dus 3 seconden eerder of zo.
2: Oh.
1: Die had dan een andere provider. En dan was dus elke keer. En dan zag ik weer. Wie deed het toen? Geen idee wie er achter de desk stond. En dan denk ik, ze gaan zo afronden. En ze ronden af. En dan komt het volgende. Ja, heel irritant. Heel irritant.
2: Kreeg je zo'n soort van echo.
1: Ja, is echt heel irritant.
2: Ja. Nou, vroeger keek bijna iedereen wel via de kabel. En liep alles wel ongeveer tegelijk. Maar nu kijkt de een via een tv-kastje, de ander via een app of livestream. En daardoor ontstaan soms vertragingen van wel tientallen seconden.
1: Oké.
2: Ja, dat is mooi, mooi lullig.
1: Ja.
2: Ja, ik heb dat vaak, want ik heb dus geen tv-kastje inderdaad. Ik kijk niet tv via de kabel, gewoon ik stream alles.
1: Oh ja?
2: Ja, dus ik zit inderdaad met die vertraging.
1: Oh, dus jij hoort al de buren juichen? Ja.
2: Ja, en dan denk ik, oké. Nou, maar even goed opletten dan. Ja. Nou, wat kan je dan doen? Kijk via een traditionele tv-aansluiting, als je die hebt. En gebruik zo mogelijk een tv-kastje in plaats van een stream-app. En sommige streamingsdiensten die bieden inmiddels een speciale lage vertragingmodus aan. Nou, dat wist ik nog niet.
1: Nee.
2: Dus dat viel mij op en dat ga ik ook even uitzoeken.
1: Oké.
2: Want hopelijk heb ik dat echo-effect dan wat minder.
1: Ja.
2: Nou, en de snelste optie, Dat is natuurlijk om de radio aan te zetten.
1: Och, ja, de radio altijd het
2: natuurlijk.
1: Ja, ja, ja,
2: altijd
1: ja, ja.
2: Sneller dan televisie. En dan zijn jouw buren degene die zich afvragen waarom jij al aan het juichen bent.
1: Ja, zo is dat.
2: Ja, en juichen voor je land of je club. Ja, niet iedereen kan dat begrijpen.
0: Trots zijn op je afkomst, dat is ongeveer het allerdomste wat je kan doen. Ja, dat meen ik. Dat is voor mij. Daar hoor ik bij. Daar heb ik niks voor gedaan, maar daar reken me daar maar op af. Zo, weet je hoe dom het is? Het is zelf geen talent hebben om te voetballen en dan maar fan worden van een club. Zo dom is het. En dan een hele grote bek hebben langs de zijlijn. Ja, nee, ik ben van Ajax. Oh, hoezo? Ja, dat is mijn club. Oh, dat is jouw club. Heb je aandelen? Werk je daar? Nee, maar daar ligt mijn hart. Ik denk, oh, wat betekent dat? Ja, dat betekent dat, dat de club hart, de bloed, dat ik, dat moet de bushok kapot maken.

0: Jacques. Met Robert Oosting.
1: Ja, Robert is al de hele middag op Jack. Robert, waar ben jij momenteel?
2: Wij zijn in een prachtig buurtschapje tussen Runewold en Rune. Nou, voor de luisteraars die een beetje topografisch aanleg bent, die zult weten dat wij op Oostende bent. Nou, en waar heel Drenthe zo'n beetje feest viert, wat alles te maken heeft met de Titi, bent er ook nog steeds plekjes in Drenthe. En meer dan je denkt, was ze eigenlijk niet zoveel met de Titi hebt en was haar eigen feest die viert. En één zo'n buurtschapje, dat is dus Oostende waar we nou bent. De tent stiet klaar, de boog voor het WK stiet klaar. En onder die boog, daar zit ik en naast mij zit Joost. En die kan alles over dit buurtschapje vertellen. Het is niet zomaar een feestje, maar 74 jaar geloof ik.
3: Ja. De buurtvereniging Oostende is opgericht in 1951, dus we hebben het jubileum.
2: Ja.
3: Klopt.
2: Ja. En hoe ga je dat vieren? Want dat laat je niet helemaal aan je voorbij gaan zonder al te veel tamtam. Want daar zit een gigantische tent.
3: Ah, bliksem, ja. Nou ja, tent is er niet groter dan one, maar ja, mooi. Maar we hebben het feest wel even uitbreid. Wij hebben een extra dag. Normaal gesproken beginnen we op vrijdag en nu beginnen we op donderdag.
2: Ja.
3: En dan hebben we een extra avond met wat een band in het thema van de jaren 50 en 60. Dus zeg maar de tijd dat de buurtvereniging oprecht is. Om ook te zien dat we vanuit de vereniging zeg maar moeten we voor alle leden eigenlijk wat organiseren. Dat is het doel. En om ook te zien dat we voor de oudere doelgroep in wat organiseren hebben die keuze gemaakt. En wordt het wat een rustig, relaxed avondje. Past wel bij het weer.
2: Waar mensen een beetje kunnen bijkletsen. En...
3: Nou ja, precies. Onder genot van een hapje, drankje en een beetje muziek. Dat was de insteek van de extra avond.
2: Ja. Hey, en heb je nog last had van de warmte? We zien hier nou mooi in de schaduw van de boog. Maar het was wel even zweten, denk ik.
3: Ja, met name gisteren was het... De mussen die viel naar door van tent af. Dus
2: dat de warme broek aan het hebben.
3: Oh, bliksem. En... dat giet vooral, maar we zijn wel gewoon wat eerder begund. We zijn eergisteren soms al aan de gang geweest. En dan, dan ziet hij op tijd begint, zeg maar, dat je voor tegen de middag de grootste, zwaarste rotklussen zo'n beetje klaar hebt.

0: en hij door een beetje rekenschap met Holt dan. Gewoon weer ervan uit dat het een en ander wel goed gekomen.
1: Voel mij net met in de tent. We hebben verhedere vuur staan wat dat betreft.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, dan hoop dat vanavond, hè, wat jij zegt, als het een beetje rustig giet, dan zal dat ook wel goed komen. Hé, maar hoe viert Oostende feest? Wat voor dorp is het? Want ik zie een ja, toch wel grote tent. Jij vindt, zegt, van, dit is niet groter dan Aans, maar voor een klein dorpje. Want hoeveel inwoners hebben Oostende?
0: Ja, Oostende heeft zo'n beetje, nou, wat zal het weten, al met al. Het is een
1: 700, 800. Ja, dan een serieuze tent. En ik zie de patatkraam, die stiert er al. Er staat nog twee tentjes. Er ziet een zweefmul, een toiletgebouw. Ik weet het allemaal niet.
0: Ze wil het er allemaal nog voor doen. En wij vinden het mooi dat we het allemaal nog krijgen kunnen. Want we zien in het dorp, in de omgeving, ook wel het een en ander verdwijnen. Ook wel qua kermis en wat terugloop. Maar dat hebben we hier eigenlijk niet.
1: Nee.
0: We hebben alle straten, zeg maar, en verschillende stukken. Die hebben we onderverdeeld in een zestal kampen. Dus we hebben ook nog een relatief ouderwetse zeskamp, zeg maar, die we hier nog steeds in het leven hebben. En die doet ook midden aan straatversiering. En rieden die muis rond straks. Van allerlei kluffen en kampen hebben gewoon hun eigen versiering, een eigen manier van versieren. Naast het feest, zeg maar, doen wij als buurtvereniging nog wel meer activiteiten dus heel jaar. En zo probeer je dat die smeer tussen de mensen wel een beetje aan de gang te houden.
1: Yeah.
0: En dat lukt hier op het algemeen nog redelijk goed.
1: Yeah.
0: Het feest is goed bezocht. Mensen willen het ook met elkaar doen. En er komt spontaan, zeg maar, komt er ook van alles op. We zijn met 7 man zitten we in het bestuur, maar we hebben ontzettend veel hulp van vrijwilligers die...
1: Je hebt geen tekort aan vrijwilligers?
0: Nee, dat is eigenlijk nog nooit een probleem geweest hier.
1: Nee.
0: Ah, alleen met opbouw.
1: Ook in de handen knieën, wat dat betreft.
0: Ja, nou, ja, daar ben ik wel hartstikke blij mee. Daar ben ik toch ook best wel trots op, hè? Want
1: ja.
0: Net wat je zegt, we zijn geen groot dorpje, maar... We willen en kunnen alles mooi met elkaar doen.
1: En de samenhorigheid is groot. Hey Joost, was hier nou het meeste, niet tegen hem, maar naar uit dit weekend? Wat is nou weer het hoogtepunt?
0: Ah, hoogtepunten weet ik niet zozeer, maar...
1: Persoonlijk, want moet je niet de band zeggen, maar dat vindt iedereen natuurlijk mooi. Nee. Maar wat, ik bedoel, jij zit in een organisatie, je weet hoe het allemaal opgebouwd is. En misschien zijn er nog wat dingen waarvan je zegt, nou, dat was nog wel even spannend met. Wat?
0: Ah, het is wel mooi als je... het hele jaar ben je ook al met andere dingen bezig, maar dit is toch wel het hoogtepunt van het jaar vanuit BVO gezien.
1: Hier komt alles samen.
0: Daar komt een beetje samen. En... als je dan mensen spreken en ze hebben het nog eens in, zeg maar, met name zondagsmiddags, dan is de druk er helemaal af, ook voor ons. Dan kon je onder mensen in je keuveld wat en dat mensen die in mijn klauwje beschuldigd zijn, van nou, goed doen jongens, hebben we heel mooi voor elkaar. Maar dat vind ik mooi, want dan krijg je ook een beetje het gevoel van, dat doe ik voor, zeg maar. Dat compliment wat verkrijgt, nou. Dat vind ik eigenlijk het mooiste.
1: Voelt jou weer?
0: Ja, zeker. Zeker. Dat moet gewoon doorgaan, hè.
1: Zonder twijfel. Geen enkele twijfelachtige blik in de ogen van Joost. In ieder geval hier in Oosteinde. Als je nog niks met de TT hebt en je denkt... ik wil toch een feestje of een prachtige straatversiering zien... want dat is natuurlijk de muiden weer. Joost, die knikt erbij. Kom je dan voor de zee op Oosteinde aan en kom dat zien. En ik kom gewoon weer je kant op, Dimitris. Tot straks.
2: Heb jij ook een tip voor...

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut over 4:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
5: Goedemiddag. De wedstrijd tussen Nederland en Tunesië om 1 uur vannacht wordt mogelijk niet op grote schermen uitgezonden op het TT-festival. Oranje speelt vanavond in Kansas City en daar verwachten ze noodweer. Als de wedstrijd met meer dan een half uur wordt uitgesteld, dan is hij niet te zien op de schermen in Assen. De problemen met de afrit Emmen-Zuid van de A37... waarin gisteravond plotseling een flinke bult ontstond, die zijn niet zomaar opgelost, dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Eerst werd gedacht dat de hobbel door de hitte was veroorzaakt, maar nu blijkt dat er ook iets mis is met de fundering. Dat moet verder onderzocht worden en dat kan tijdens de komende hete dagen niet. Hoe de schade aan de afrit hersteld wordt en hoe lang dit zal duren is dus nog onduidelijk. De eigenaar van de camper die door het vlonderpad van het Grollerveen zakte, heeft de camper zelf weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer is het in goed overleg met de natuurorganisatie gegaan. Het bergingsbedrijf was wel verbaasd dat de camper al weggehaald is. Het bergingsplan lag namelijk al klaar, maar nu is de klus dus geannuleerd. De fundering van het vlonderpad is gecontroleerd en die blijkt goed te zijn. En zoals het nu lijkt kunnen de beschadigde planken vrij snel vervangen worden. En met een beetje geluk kan het vlonderpad nog deze zomer weer open. En wielrenster Lieke Nooyen uit Coevorden is gisteren als derde geëindigd bij het NK tijdrijden in het Gelderse Laren. De 24-jarige Drentse finishte 16 seconden achter winnares Danique Hengeveld uit Nooddorp. Het zilver was voor Femke de Vries uit Amersfoort. En het podium was daarmee geheel geel gekleurd. Alle drie de vrouwen fietsen voor de ploeg Visma Lease a Bike. Bij de mannenwedstrijd eindigde Axel van der Tuuk uit Assen net naast het podium op de vierde plaats. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
4: En dan gaan we naar het weer met Gert Voerman.
6: De rest van de middag is het droog en zonnig. Het is warm, 27 tot 29 graden. En een matige noordoostenwind. En vanavond nog lang warm, zonnig. En vannacht uiteindelijk minimaal van 15 tot 17 graden. Morgen voluit tropisch met maximaal van 37 graden.
4: All right. Zometeen op Radio Drenthe, jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Hij ligt hier klaar in de studio. Het muzikale bordspel Remember the Music. Zou wel even leuk zijn om die te winnen zo op donderdagmiddag. Nou, het kan als je blijft luisteren. En muziek komt eraan van Doe Maar. En ja, het is zomer in Drenthe, daarom ook Albaro Soler.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Dit is niet leuk. keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Studio Steenbergen.

0: zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.

0: mag heerlijk zeggen. Zomer in Drenthe en Albaro Soler hier op Radio Drenthe met El Mismo Sol. Zou iets met de zon te maken hebben, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Zover gaan mijn kennis nog wel.
0: Het is bijna 4:15. We hebben hem hier klaar liggen. Het muzikale bordspel Remember the Music.
1: Ja,
0: dat is leuk. Dat is een bordspel. Dat kan je eens even rustig met wat vrienden of kennissen spelen. En dan ontdek je steeds van die platen waarvan je denkt van... Hey, ja, die was ik vergeten, maar wat leuk om die weer eens even te ontdekken, weet je wel?
1: Ja, ja.
0: Als je van muziek houdt, dan moet je dat zeker weten,
1: ja,
0: even winnen.
1: Heel leuk.
0: En Daphne, jij hebt een kaartje gepakt uit het bordspel.
1: Ja, we hebben vandaag de editie, want er zijn verschillende edities. We hebben vandaag de editie Movies and Series.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Pittig.
1: Nou, ik denk dat deze... Ik denk dat we best wel makkelijk hebben uitgekozen vandaag.
0: Ja?
1: Maar dat maakt niet uit. Het is alleen maar leuk.
0: We gaan het bordspel eens even spelen hier op de radio. En als je zit te luisteren en je weet zometeen het goede antwoord... dan mag je hem doorbellen of doorappen met de studio. 0592-33-11-88. En dan mag je kans op het bordspel. Daphne,
1: ja.
0: Steek van wal.
1: Oké. Tip 1. Deze Amerikaanse film uit 1997 gaat over twee geliefden... die elkaar ontmoeten op een schip tijdens de eerste reis over de Atlantische Oceaan.
0: Oh, dat is tip 1?
1: Dat is tip 1.
0: Dus het wordt nog makkelijker.
1: Ja, ergens wel. Ja, oké. Hoewel de hoofdpersonen in de film fictief zijn... is de rest van het verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen.
0: Mm.
1: Ja.
0: En het leuke is, er zit ook een QR-code op het kaartje.
1: Ja.
0: Dus die mag je even gaan scannen en dan horen we het intro van de plaat die erbij hoort.
1: Ja, nou, laten we dat nu gaan doen dan. En dan is er geen twijfel meer mogelijk, denk ik.
0: Oh!
1: Prachtig.
0: Ja, ik weet het nou al.
1: Ja, tuurlijk.
0: Och, wat geweldig. Hè?
1: Niet voorzeggen, hè?
0: Nee. Okay. Nog even genieten. Tot ze gaat zingen.
1: Ja.
0: Of hij, wat is het?
1: Toch nog een extra hint.
0: Goed, dat was hem. De opgave voor het muzikale bordspel Remember the Music. Ja, en nu is de vraag. De titel en de artiest, hè?
1: Ja, zeker. Allebei wil ik horen.
0: Titel en de artiest. Ja, want het is wel heel makkelijk. De titel en de artiest. Van dit nummer willen we graag van je weten. Bel of app de studio van Radio Drenthe. Bellen en app, het kan allemaal met hetzelfde telefoonnummer. 0592 33 11 88. 0592 33 11 88. Als je het antwoord goed hebt, win jij Remember the Music. Het muzikale bordspel.

0: 8 minuten voor 5. Dit is Radio Drenthe. Ik heb Hetty aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit Hogeveen.
1: Helemaal, dat klopt.
0: Waar het volgens Google op dit moment 31 graden is.
1: Oeh, dat klopt ook.
0: Ja, klopt dat precies. Ja, Google gelijk. Heel goed. Nou, dan, dan geef ik het even door aan de top daar. Ja, ja, het is lekker warm.
1: Zeker.
0: En in Assen zie ik, zie hier onderin in de oude Windows computer 28 graden. Dus jij bent nog 3 graden warmer dan in Assen.
1: Ja, maar bij mij schijnt de hele dag de zon op het raam. Dus het is hier lekker warm.
0: Oh, lekker zeg. Heb je ook een aircootje?
1: Ik heb een aircootje en die staat volop aan.
0: Lekker, lekker, lekker, lekker. Hetty, goed voor elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en wat ben je aan het doen zo op de donderdagmiddag?
1: Nou ja, voorbereidingen treffen voor het eten.
0: Oh, ja, nee, en wat gaat er gegeten worden?
1: Aardappels met sla en een lekkere gehaktbal.
0: Oh, op de donderdag? Een gehaktballetje?
1: Op de donderdag.
0: Oh, lekker zeg. En draai je er dan ook nog dingetjes door die een ander er niet doorheen draait? Of hou je hem gewoon puur natuur?
1: Ik hou hem nu deze keer gewoon puur, want het is mij veel te warm.
0: En een uitje erdoor, een klein uitje?
1: Fijn, nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee, ik kom met de sla.
0: Gewoon een droge gehaktbal.
1: Nee, een hele droge gehaktbal. Nee, een grapje.
0: Dat is hartstikke goed. Hetty.
1: Ja.
0: Wij hebben hier het muzikale bordspel Remember the Music. En Daphne die heeft een kaartje getrokken uit de doos.
1: Ja.
0: En daar staan aanwijzingen op. Daphne, wil je nog een keer de aanwijzingen vertellen?
2: Ja, zeker. De eerste is dat deze Amerikaanse film uit 1997 komt. En dat die gaat over twee geliefden die elkaar ontmoeten op een schip tijdens de eerste reis over de Atlantische Oceaan. En dan de tweede aanwijzing. Hoewel de hoofdpersonen in de film fictief zijn, is de rest van het verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen.
0: Oeh, en er zat ook nog een QR-code bij. En als je die scant, dan hoor je een intro van een liedje. En dat is deze.
2: Je gaat hier zo van wegdromen.
0: Nou, niet sentimenteel worden nu, hè? Hetty ook niet, hè?
1: Nee, hoor.
0: Maar wil je het wel vertellen wie dit is en hoe het nummer heet, Hetty?
1: Dit is Celine Dion. En het is My Heart Will Be... My Heart Will Go On.
0: Ja. En dat is het enige juiste antwoord. Was het dikke nummer 1 hit in 1998.
1: Jazeker.
0: En het levert jou het spel Remember the Music op. Welke editie wil je hebben? We hebben er namelijk 3.
1: Oh, dat komt niet zo heel knek, want dat is toch voor mijn kleinkinderen.
0: Oh ja, maar we hebben een filmeditie, we hebben een Nederlandstalige editie en de klassieke editie.
1: Doe maar Nederlandstalig.
2: Doe maar dat.
1: Is helemaal perfect.
0: De Nederlandstalige editie komt eraan. En ik zat net even te googlen, want ik was toch wel benieuwd. Heb jij die verhalen ook wel eens gehoord dat Celine Dion een man is geweest vroeger, Hetty?
1: Nee.
0: Oh.
1: Geen flauw idee. Ik google dan, niet zoveel.
0: Dan zit ik denk ik in een verkeerd algoritme. Maar nee. Ik zit net even aan ChatGPT te vragen van, is Celine Dion vroeger een man geweest? En dan zegt hij, nee, Celine Dion is een vrouw en is altijd en is nooit een man geweest. Dat zijn complottheorieën die rondgaan. En dat heeft te maken met haar relatief lange lichaamsbouw, bepaalde gezichtskenmerken. Maar ja, ze is dus altijd een vrouw geweest.
2: Oh, nou, waar mensen zich bezig mee kan houden, hè?
0: Ja. Nee, ik was er toch benieuwd naar, want ja, ja ik heb dat vaak gehoord, maar jij dus niet. Oké, nou ja, hartstikke goed. Hetty.
1: Ja?
0: Ik wens jou een prettige dag.
1: Oké, jij ook nog met die hitte.
0: Ja, we zitten hier in de airco, hè, dus dat komt helemaal goed. En zou jij willen raden...
1: Ik ook nog.
0: Oh, oké, nee, heel goed. En zou jij willen raden welke plaat ik ga draaien nu op Radio Drenthe?
1: Och, jongen, ik heb geen flauw idee.
0: Echt niet?
1: Nee. Oh, dat hoort uiteindelijk.
0: We gaan hem gewoon draaien.
1: Ja, het is helemaal perfect.
0: Waar hoor je dit nog op de radio? Maar het is een mooie donderdagmiddag om hem eens eventjes helemaal te draaien.
1: Ja, helemaal perfect. Ik luister mee.
0: Hartstikke leuk. Celine Dion, My Heart Will Go On op Radio Drenthe.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Goedemiddag, het is 11 minuten over 5. Laatste uur alweer van Studio Steenbergen voor deze donderdag. En niet zomaar een donderdag, nee. Het is de donderdag voor de vrijdag. Voor de vrijdag dat het Nederlands elftal moet gaan voetballen. Want vannacht om 1 uur, vergeet het niet. Vannacht om 1 uur speelt Nederland tegen Tunesië.
2: Ja.
1: Al is daar wel wat mee aan de hand, Daphne.
2: Nou, dat klopt, want vanavond wordt er noodweer verwacht. Ze spelen in Kansas City.
1: En daar wordt het noodweer verwacht.
2: Ja, precies. Ja. Niet hier, maar daar. Het gaat om hoosbuien en onweer. En dan kan de wedstrijd dus uitgesteld worden. Want in het stadion daar hebben ze geen dak.
1: Oei.
2: Ja, dus dat wordt lastig. En mocht het het geval zijn dat de wedstrijd meer dan een half uur wordt uitgesteld, dan wordt de wedstrijd niet getoond op de schermen tijdens TT in Assen.
1: Waarom is dat eigenlijk?
2: Dat zijn de afspraken. Gewoon niet later dan dat.
1: Oké.
2: Okay. Ja, zal wel met handhaving te maken hebben.
1: Oké.
2: Dus mocht dat het geval zijn, dan word je eerder verzocht om de binnenstad te verlaten.
1: Dus we hopen dat de hoosbuien naast het stadion
2: vallen. Precies naast het stadion.
1: Ja. Ja. Wat is jou nog meer opgevallen in dit nieuws?
2: Nou, na bijna een eeuw veilingsgeschiedenis stond vanmorgen de laatste kar met bloemen voor de klok op de veiling in Eelde. En daarmee is de sluiting van Royal Flora Holland in onze provincie definitief.
1: Ah,
2: ja.
1: Zonde.
2: Ja, nou, bijna een hele eeuw dus. Ja, en de eigenaar van de camper die door het vlonderpad van het Grolloerveen zakte, die heeft die camper zelf weggehaald. Zoals het nu luidt kunnen de beschadigde planken vrij snel vervangen worden. En dan kan waarschijnlijk ook nog deze zomer het vlonderpad gewoon weer open.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja.
1: Dat is goed. En meer nieuws zometeen natuurlijk om 5:30. Want een volledig bulletin komt er dan aan, hè?
2: Zeker.
1: Hartstikke goed. En we gaan dadelijk ook eventjes terugblikken op wat er vandaag allemaal op de radio hier bij Radio Drenthe is gebeurd. Dat allemaal zometeen. En Tiziano Vero met Perdono komt er ook aan. Radio Drenthe.

Sandy Staten, Young Hearts, Run Free. Dit is Radio Drenthe, 10 minuten voor 5:30 is het. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Tijdens de heropening van de personentreinverbinding van Coevorden naar Duitsland wordt in december een bijzonder locatietheaterstuk gespeeld. Corridor. Het zal op 5 stations tussen Coevorden en Neuenhaus tegelijkertijd worden gespeeld. En bezoekers moeten dan met de trein van station naar station om het hele stuk te kunnen zien. Bij de uitvoering gaan ook veel regionale toneelspelers en verenigingen meespelen. En verslaggever Serge Vinkenvleugel die sprak

0: Waar we in augustus naartoe komen om te kijken van wat zijn er voor verhalen in deze omgeving. Wat kunnen mensen vertellen over deze streek. We gaan naar 5 verschillende plekken.
1: We gaan overal verhalen ophalen en hopen ook dat jullie medespelers vinden.
0: Ja, we zijn op zoek naar mensen die zin hebben om in december mee te spelen als de treinlijn geopend wordt. Dus muzikanten of theatermakers of mensen die gewoon graag willen koken of willen steunen of organiseren. Dus allemaal mensen die aan dit grote project waarmee we de spoorlijn openen mee willen werken.
1: Juliana Lentzen, de grote regelneef van dit rijdende gezelschap. Dan komen jullie met de hele trein, of hoe moet ik dat zien? Daar was jullie die audities gaan doen.
2: Ja, we komen met ons 11 wagons. En die wagons zijn ingericht met slaapkamers, met een keuken. Met
1: ik zie hier een bureau en nog een stoel en je kunt hier gewoon werken.
2: Ja, precies. Het is gewoon echt helemaal ingericht om hier te leven. Want we willen tijdens onze repetities willen we wel in de regio ook zijn. Dat is heel belangrijk. Ja. We willen constant in contact zijn met die mensen waarover we, of met hun verhalen willen we hier op stap gaan en de nieuwe treinlijn beleven.
1: Ja. In augustus onder andere op verschillende stations zo'n wagon neerzetten en werken. In november repeteren, ook weer op diezelfde manier. Maar wat staat er dan? Wat gaan we dan beleven? Wat gaan we dan zien 11, 12, 13 december?
0: Nou, we spelen op ongeveer 5 locaties.
1: Langs de spoorlijn?
0: Langs de spoorlijn. Dus verschillende plekken. Ga maar een reis maken met een nieuwe trein. En ga maar kijken wat de buren te vertellen hebben. Dus de mensen stappen uit de trein. Staan op het perron van Lavaard plotseling. En dan gaan we met projecties doen van oude verhalen die hier uitgespeeld hebben. En dan gaan we weer verder met de trein, met de volgende trein. En gaan bijvoorbeeld in Emnichheim staan en uitstappen en kijken wat daar gebeurt.
1: Dus er wordt op meerdere plekken gelijktijdig gespeeld. En je moet als toeschouwer reizen van station naar station om ieder optreden te zien. En dat doen jullie samen dus met de regio, maar ook met 8 professionele spelers van Das Letzte Kleinood. Verbinding is het grote woord.
0: Ja, we willen graag verhalen van mensen verbinden met hun verhalen. Dus er zijn een heleboel verhalen over de grens, over migratie bijvoorbeeld. De oorlog is natuurlijk een thema.
1: Goedkoop benzine halen misschien nu.
0: Ja, of sigaretten of wat dan ook, ja. Dus we gaan niet alleen ouderwetse verhalen vertellen, maar ook verhalen die nu gebeuren. Zo van, wat is de verbinding of wat is de scheiding tussen Duitsland en Nederland? Dat is een heel groot thema voor ons. En daar hebben we nog veel over te vertellen.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut over 5:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. Na bijna een eeuw veilingsgeschiedenis stond vanmorgen de laatste kar met bloemen voor de klok op de veiling in Eelde. De sluiting van Royal Flora Holland in onze provincie is daarmee definitief. De aanwezige kopers wilden allemaal graag de laatste bloem van de veiling hebben, dus werd er stevig op de knoppen gedrukt. De bloem, een dahlia, die normaal gesproken tussen de 40 en 50 cent kost, bracht uiteindelijk €10,70 op. De wedstrijd tussen Nederland en Tunesië om 1 uur vannacht wordt mogelijk niet op grote schermen uitgezonden op het TT-festival. Oranje speelt vanavond in Kansas City en daar verwachten ze noodweer. Als de wedstrijd met meer dan een half uur wordt uitgesteld, dan is hij niet op de schermen in Assen te zien. En de eigenaar van de camper die door het vlonderpad van het Grolloerveen zakte, heeft de camper zelf weggehaald. Volgens Staatsbosbeheer is dit in goed overleg met de natuurorganisatie gegaan. Het bergingsbedrijf was wel verbaasd dat de camper al weggehaald is, want het bergingsplan lag al klaar. Maar nu is de klus dus geannuleerd. De fundering is gecontroleerd en die blijkt goed te zijn. Zoals het nu lijkt kunnen de beschadigde planken vrij snel vervangen worden en kan het vlonderpad deze zomer nog weer open. Dat was het. Meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Gert Voerman.
5: Ja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Daar ben ik weer.
5: Ja, ik heb je vanmiddag ook gesproken, hè?
3: Ja, klopt. Ik heb hier gezeten. Wat heb jij gedaan? De aardappeltjes opgezet?
5: Ik heb een stukje gelopen.
3: Oh, kijk.
5: Ja, een beetje later ook even de schaduw opgezocht. En straks zetten we de aardappels op. Dus prima vermaakt met een lekker noordoostenwindje. Dus genoten van een mooie weer wat mij betreft.
3: Oh, wat lekker zeg. Wat lekker. Ja, het weer, Gert. Vertel, begin maar eens met vanavond.
5: Vanavond is het zonnig en droog met mooie temperaturen. Na een dag met nog op veel plaatsen temperaturen ruim boven de 25 graden. En Wijster 27,7, Dieven 29,3. De Kiel net nog even 30 graden. En vanavond dus droog, het blijft nog lang warm. Vannacht is het helder, koelt af zo'n 15 tot 17 graden. En dan gaan we ons opmaken op voor de vrijdag waar we het zoveel over gehad hebben. De hele warme dag. En dat komt dat die wind die vandaag nog noordoost was, die gaat langzaam zeker naar het zuid-zuidoosten toe vannacht. En morgen hebben we dus een zuid-zuidoostenwind en dan wordt die tropische lucht aangevoerd. Het is droog morgen, het is zonnig morgen. En die temperatuur gaat pijlsnel omhoog. En zo in de loop van de middag op veel plaatsen 36 tot 37 graden. En een hittekracht die rond de 9 en misschien wel even in de buurt van de 10 gaat komen, is bijna de hoogste die mogelijk is. En dat betekent dus morgenmiddag in combinatie met een hoge luchtvochtigheid dat de warmte heel erg zwaar aanvoelt. Dus het is verstandig om maar niet al te veel inspanningen te doen. En we mogen dus ook een code oranje in de provincie.
3: Maar niet te veel inspanningen. Een biertje drinken bij de TT, dat kan wel.
5: Nou, dat noem ik een positieve inspanning.
3: Oh, dus dat moet ook
5: kunnen volgens mij. Ja. Maar heel zwaar, mensen snappen dat wel. Heel zwaar werk doen lijkt niet zo verstandig. Maar even op een terras zitten of in de schaduw met een paar bomen in de buurt en dan even een drankje pakken, dat vind ik wel een positieve inspanning.
3: Oh, heel goed. Nou, dan zijn we daar over eens, Gert.
5: En komend weekend samen een handtekening onderzetten.
3: Ja hoor, dat geen enkel probleem. En komend weekend dan? Houden we die warme temperaturen of gaan we iets naar beneden?
5: Zaterdag wel. Zaterdag tropisch warm. Misschien een graadje minder, maar 36 graden. Een hele hoge luchtvochtigheid. Misschien morgenavond trouwens kans op een hele lokale onweersbui. De nacht van zaterdag blijft het ook erg warm. Ik denk overal in Drenthe min of meer boven de 20 graden. En in Boudekom moet je raar staan te kijken dat het 23 graden is. En dan is zaterdag nog erg warm met 36 graden op veel plaatsen. Misschien een enkele onweersbui. Kans is niet zo heel groot, maar ik noem hem wel. Want als er in ontstaat, ja, kan het gelijk ook een hele felle bui zijn. En zondag langzaam maar zeker minder warm. 28 tot 30 schat ik zo in. Plaatselijke regen of onweersbui, dat zou best kunnen. En dan maandag zitten we ergens rond de 25 graden. En dinsdag en woensdag kruipen we richting normale. Normaal, ja, het is niet te geloven, dat is 20, 21 graden. En dat zullen we dan als frisse varen. Maar ik denk dat heel veel mensen daar ook alweer blij mee zijn.
3: Oké, nou, we zijn er helemaal bij. Dank je wel.
5: Ja,
3: en prettige dag.
5: Ja, hetzelfde.
3: Dank je, hoi. Zometeen hier op Radio Drenthe, muziek van René Vroger en Redbox.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Studio Steenberg.

0: De Vroog. Hardwerkende man, die René Vroger. Die werkt gewoon een uurtje of 25 in de dag, hoor. Hardest man working in the show business in Nederland. René Vroger en Waylon dus. En hoe de liefde gaat. Dit is Radio Drenthe. Het is 6:15. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op Radio Drenthe op wat er is gebeurd die dag op de radio. En vandaag heb je het volgende gehoord. De gemeente Meppel heeft 6 hondenuitlaatplekken aangelegd. De laatste strook naast het gemeentehuis is inmiddels klaar. En volgens de gemeente zijn het ideale plekken om je hond even lekker uit te laten. Er zijn ook zakjes verkrijgbaar voor de hondenontlasting. En verder kunnen de honden zich naar hartelust uitleven daar, die plekken. Robert die ging er langs en hoorde van wethouder Eduard Annen waarom de plekken zijn aangelegd.
1: Nee, maar wij kregen als fractie gewoon ontzettend veel klachten over hondenpoep.
2: Ja.
1: Mensen stapt erin, stinkt. En toen belden ze met aan de slag en gewoon een heleboel adviezen gegeven. Van gemeente, kijk daar eens nou, of kijk daar eens nou, of kijk daar eens nou. En een van die dingen was, maak eens een hondenuitlaatstrook of uitlaatplek. Nou, en zie hier, de leste is er.
2: Ja. De leste, zeg jij. Dus dat betekent dat alle andere deuren heel Meppel en allemaal klaar bent.
1: De meesten hebben er een. Er gaat nog wel eens plekjes gekeken waar ze de hond was meer kunt laten spullen, zeg maar. Maar dit is eigenlijk meer voor spullen en nou ja, er ligt er een.
2: Ja, wat,
1: een keutel.
2: Ja. Mensen kunnen het niet zien. Wij bijna ruiken, zeg maar, hier vlak over het draad. Leggen behoorlijk. Ja, ik denk dat is niet van.
1: Van
2: Jack Russell. Dat is een serieuze hondwest die daar.
1: Zeker.
2: Gangswest
1: is. Precies de bedoeling. Maar het is ook de bedoeling dat ze zelf opruimt. En dat doet ze dus niet. En dat was ook een van de redenen om dit aan te leggen. Dat mensen zelf goed opruimen. Zodat de overlast in de openbare ruimte wat minder krijgt.
2: Ja.
1: Maar ja, dat moet ze dan wel in leren.
2: Ja, dat is een stukje gewenning.
1: De gemeente gaat er in ieder geval niet op ruim.
2: Nee, precies, dat is de bedoeling. Want die veldjes mensen zijn zelf verantwoordelijk. Kom je dan zakjes bij de hang of zo?
1: Ja,
2: of,
1: daar zo'n.
2: Oh ja, nou is dat er vlakbij. Ja, ik heb dat nog niet helemaal zien, maar ik heb ook geen hond. Dus dat daar kunnen mensen een puutje weghalen en dan.
1: Ruim ze net eens op.
2: Yeah.
1: En dan heb je er ook geen overlast van. Maar nou, dat moet er geen mensen lieten, denk ik. Maar en wat het nu de gemeente heel makkelijker maakt. Maar mensen moeten het zelf doen.
2: Ja. Yeah. En hoe zorg je ervoor dat dat gebeurt? Want je kunt wel een veldje hierheen leggen en naar de buurt toe succes. Maar wat,
1: nou ja,
2: hoe denk je dat dat zal gaan?
1: Mensen elkaar ook zelf op aanspreken natuurlijk. Hè. De gemeente heeft de voorwaarden neergelegd hier. Het is met de buurt besproken. Wilt jullie het überhaupt? Nou, dat wilden ze wel.
2: Ja.
1: Het is nu aan de gebruikers zelf om het netjes te houden met elkaar.
2: Er waren er nog groen die zei, nou ja, we hebben er geen belang bij zo'n veldje naast huis.
1: Nou ja, als dat gebeurt zullen weten, dan zullen ze met in gesprek gewoon van, nou, wat bent u bezwaardag? Dan proberen we daar aan te voldoen. En wil de hele buurt het niet? Dan gaan we op zoek naar een andere plek.
2: Ja.
1: Maar deze buurt heeft gelukkig gezegd op deze. Ja, laat eerlijk zijn, Rob. Prachtige plekken.
2: Ja.
1: Hebben gezegd, nou prima, een beetje reuring in de buurt is ook wel mooi. En als de beetje net iets wilt opruimen, hebben wij er geen bezwaar tegen.
2: Nee, precies. En die plekjes, heeft de gemeente natuurlijk mede bedacht. Maar kwam er ook vanuit de buurt zelf? Want de Real Meppel en Bent dus van dit soort locaties. Nou, hoe komen zulke plekjes tot stand? Wat selecteer je dan op?
1: Nou, er zijn wel veel klachten gekomen over hondenstront. En ook mensen zeggen van, maak zo'n strook waar ze terecht kunnen, die honden. De gemeente was zelf aan het zoeken geweest van wat met nog geschikte plekken om dit te kunnen doen. Maar wel weer in afstemming wel met de buurt van, nou, wij bent vernemers om het hier te gaan doen.
2: Yeah.
1: Wat vinden jullie ervan?
2: Yeah, juist.
1: Het is niet zo dat we gooien dat ding er neer en succes ermee. Zo werkt dat niet.
2: Ja, en dit is de leste, dat betekent dus dat al die anderen, ik zei, die bent allemaal klaar en heeft er al de eerste resultaten van binnen met mensen de blieden met? Of?
1: Nou ja, over het algemeen mensen de blieden met, maar je ziet nog steeds honden over, strontoverlast in de straat, in de wijk. En ja, dat moet eigenlijk veel minder. En dat moet mensen ook zelf gewoon oppakken.
2: Yeah.
1: Eén het wel, ik zie wel steeds meer mensen met honden lopen met een Suzuki. Maar ja, je ziet ook wel eens een keutel liggen. En ik hoop dat dat steeds minder wordt.
2: Zo net als met roken gaan. Dat de mensen die rook zeg maar voor 10 jaar terug was nog normaal. En dan wordt een beetje minder gebruikelijk. Zal het met hondenstront net zo gaan?
1: Ik ben 1 jaar of 8 geleden hier met begund.
2: Yeah.
1: Met die overlast aanpak. We zijn 8 jaar verder. Nou, de eerste stap wordt nou gezet. Dus ja, ik hoop het.
2: Yeah.
1: Ik denk als ik de eerste beste keer in een keutel stap. Dan denk ik van, nou, we hebben nog een lange weg te gaan.

0: for America op Radio Drenthe. 6:08 is het. Zometeen om 6:00 Johan Derksen hier op Radio Drenthe met muziek voor volwassenen. En iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 op Radio Drenthe terug wat er is gebeurd op de radio vandaag. Nou, dit heb je vandaag gehoord. Vanwege de hitte heeft de organisatie van het TT Festival in Assen besloten om het programma aan te passen. Zo gaat de TT Night Ride morgenavond niet door. Er wordt de TT Tourtocht vervroegd. En gaat het TT Kids Festival zaterdag in een aangepaste vorm door. TT Festivaldirecteur Jan Gerbrand Knol die vertelde er vanmorgen op de radio over.
1: Nou ja, de grootste aanpassing morgen is natuurlijk dat TT Night Ride niet doorgaat. Nou ja, dat was echt gewoon onverantwoord. Ik bedoel, met dit soort temperaturen en dan op de motoren die natuurlijk stapvoets door de binnenstad heen rijden. Ja, dan raken die motoren die raken allemaal overhit. Dat is gewoon onverantwoord om mensen in motorpakken dan door de stad te laten rijden. En ik moet zeggen, toen we dat gisteren hebben gedaan, hebben we van veel motorrijders daar ook complimenten van gekregen. Want er waren verschillende die waren inderdaad ook bang voor schade aan hun motoren inderdaad. Ja. Dus ik denk dat we een wijs besluit hebben genomen.
2: Ja, het is niet anders.
1: Dit is gewoon heel extreem uitzonderlijk natuurlijk.
2: Ja, en het TT-toertocht wordt vervroegd. En het TT-kistfestival zaterdag gaat ook in aangepaste vorm door, hè?
1: Ja, daar maken we gewoon een mooi waterfestijn van voor de kinderen op het Koopmansplein. Ik denk dat dat op die manier prima doorgaan kan vinden. De TT-toertocht, kijk, dat is natuurlijk anders. Dan rijdt men gewoon een toertocht door Drenthe. Dan ben je rijdende, dan krijg je gewoon de wind. Die vang je op natuurlijk inderdaad. En bovendien kunnen de mensen dan zelf onderweg besluiten nou, hoe vaak ze pauze nemen. Dus we hebben gezegd, dat kan gewoon doorgaan.
2: Hebben jullie nog andere maatregelen genomen?
1: Ja, kijk, sowieso binnen onze eigen organisatie natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk een paar honderd mensen bezig in de stad om de stadfestival klaar te maken. Nou ja, die mensen zijn vanochtend alweer voor dag en dauw begonnen. Alweer om 6:30 vanochtend. Dus we hebben dat betreft ook een warmteprotocol daarvoor. Zodat ze gaandeweg de dag ook wat meer pauze kunnen nemen. En ook wat af en toe de schaduw kunnen opzoeken. Kijk, we zijn natuurlijk een avond- en nachtfestival. Maar ja. Nogmaals zeggen we ook tegen de bezoekers van joh, ook drink ook overdag voldoende water voordat je naar het festival toe komt. Zodat je in ieder geval met een mooi woord gehydrateerd naar het festival komt. En voor de rest overdag goed smeren, de schaduw opzoeken. Ik moet zeggen, gisteravond stond ik om een uur of zeg maar, de meeste programma ondernemen begint natuurlijk vanaf een uur of 8. Rond 8:30, 9:00 is de zon echt wel weg in de stad. Dan zit het allemaal achter de gebouwen. Dus wat dat betreft is de zonkracht s'avonds is niet zo'n issue. Maar het zullen warme avonden worden.
2: Ja, lekker warm misschien ook wel. Hè? Want s'nachts blijft het ook 25 graden of zo morgennacht, geloof ik.
1: Blijf in ieder geval ook, als je een biertje drinkt, compenseer het ook inderdaad met af en toe ook een halve liter water drinken. Want dat is alleen maar goed.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
2: Dekkerslapen.nl.
6: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
7: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen. Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Radio Drenthe.
19: Muziek voor volwassenen.
9: Met Johan Derksen.

0: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Primitives, dat was een band uit Oxford met zanger-gitarist Jay Roberts. En de band had heel goed geluisterd naar The Pretty Things en ze waren heel populair in Italië. Ze waren zelfs enige jaren het huisorkest in de Pied Piper Club in Rome. The Primitives, help me.

The Primitives, Help Me. The Wheels, dat was een band uit Belfast met gitarist Herbie Armstrong, die later bij Van Morrison speelde, en zanger Brian Rossi. De debuutsingle, dat was een cover van Dem, ook een band uit Belfast met zanger Van Morrison, die ook het nummer schreef. In Amerika was dit een grote hit voor The Shadows of Night. The Wheels, Gloria.

0: The Wheels, Gloria. The Others, dat was een schoolband van de Hampton Grammar School in Middlesex met gitarist Brian May, die later furore maakte bij Queen. De zanger was Paul Stewart. Het nummer is geschreven door Bo Diddley. The Others, Oh Yeah.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything's gonna be all

Dearless, oh yeah. The Chasers uit Romford, dat was een populaire bluesband in het Engelse clubcircuit. De band nam singles op voor Parlophone, Philips en Decca Records, maar dat leverde geen enkele hit op. The Chasers, Hey Little Girl.

The Chasers, Hey Little Girl. De Stylos uit Manchester hadden al jaren gespeeld als de Salford Jets met zanger Graham Ronnie. En de basis van de live optredens van de Stylos bestond uit Beatles-nummers, maar in de loop van de jaren 60 werd dat gedateerde muziek en het leverde geen enkele hit op. De Stylos, Head Over Heels.

De Stylos, Head Over Heels. De Sheffields, dat was een bluesband uit Sheffield. En de band toerde met de Amerikaanse bluesartiest Memphis Slim door Engeland. Maar alle singles van de Sheffields flopten. Zanger John Alexander bleef wel een local hero in de clubcircuit in Sheffield. De Sheffields, I Got My Mojo Working.

The Sheffields, I Got My Mojo Working. The Brand uit Birmingham coverde een single van The Kinks, al was het een compositie van de Amerikaanse blueszanger Lazy Lester. En toen de single geen hit werd, besloot Piccadilly Records de samenwerking te beëindigen. The Brand, I'm a lover, not a fighter.

The Brand. I'm a lover, not a fighter. The Soul Agents, dat was een Engelse soulband met een blazerssectie. En de band was populair als live orkest, maar de grote hits bleven uit. Mean Woman Blues was een bescheiden hit in Engeland, maar deze opvolger deed helemaal niets. The Soul Agents, Let's Make It Pretty Baby.

The Soul Agents, Let's Make It Pretty Baby. De Sorrows uit Coventry hadden een grote hit met Take a Heart. En zanger Don Farden werd ook heel succesvol als soloartiest. Gitarist Terry Jaker stapte uit de muziek en werd varkensboer. De Sorrows, Let the Life Live.

the Sorrows, Let the Life Live. Jimmy Powell uit Birmingham was een gerespecteerde blueszanger, maar toen de hits uitbleef, verhuisde hij naar Londen, waar hij ging samenwerken met de band The Five Dimensions. Jimmy Powell, I'm Looking for a Woman.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En Sean Webster maakte ook al albums met de formatie Java Webster. Een band met gitarist Erwin Java, die voorheen actief was bij Herman Brood, White Honey, QB and the Blizzards en King of the World. Sean Webster, Lost a Ghost.

John Webster, Love's a Ghost. Zanger Rack Austin uit Londen was een ontdekking van producer Joe Meek, en met zijn rauwe wijze van zingen leek hij Joe Cocker en Rod Stewart achterna te gaan, maar er werd nooit meer iets vernomen van deze Rack Austin nadat deze single flopte. Rack Austin, I'll Find Her.

Crack, Austin. I'll Find Her. De Kings uit Londen, dat was de band van de broers Ray en Dave Davis. En Ray Davis was de componist en de zanger van de Kings. En hij schreef grote hits. You Really Got Me, All Day and All of the Night, Till the End of the Day and Well Respected Man. En ook deze compositie van Ray Davis bereikte de Engelse hitparade. The Kings, I Need You.

The Kinks, I Need You. Donovan, dat was een folkzanger uit Glasgow die al snel de Engelse Bob Dylan werd genoemd. Dit is een single uit 1965. Het werd een hit in Engeland en de cover van Glen Campbell werd een hit in Amerika. Donovan, Catch the Wind.

Donovan, Catch the Wind. Jackson C. Frank, dat was een singer-songwriter uit New York. Maar hij kwam naar Engeland omdat hij een relatie had met de jonge zangeres Sandy Denny. Later keerde hij terug naar Amerika, waar hij in 1999 werd doodgeschoten. Hij werd 55 jaar. Jackson C. Frank, Blues Run the Game.

Jackson C. Frank, Blues Run the Game. Dion Parker, dat was de artiestennaam van de Amerikaanse singer-songwriter Dave Helling. Hij maakte als Dion Parker het album Out on the Highway, met gitarist Tony Hicks van de Hollies als studiogitarist. Dion Parker, Footprints in the Snow.

Dion Parker, Footprints in the Snow. Alan Dyson, dat was een folkzanger uit Ierland, en Phil Ox en Burt Jens waren zijn grote voorbeelden. Hij maakte het album The Still Small Voice of Alan Dyson. Maar het album werd geen bestseller, want de interesse voor folk verdween in de jaren 60. Alan Dyson, Can I Stay With You?

Ellen Dyson, Can I Stay With You? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alan Hull uit Newcastle kwam uit de band The Chosen Few en hij speelde ook regelmatig met de folkband van Graham Bell. En hij schreef de hit Run for Home voor de band Lindisfarne. Alan Hull, We Can Swing Together.

0: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni 500 euro korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
9: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
8: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

als ik daar eerdags aankom. Daar hoog boven in de lucht, dan spreid ik daar mijn vleugels uit en maak mijn eerste vlucht.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond.

0: Een van hen had steekwonden. De politie heeft twee mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: grows, but we carry on.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Ze zeg maar als je...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.